0: Het is 3:00. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Vlaanderen. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die 4 luchthavens, maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister Annick de Ridder is tevreden en laat weten dat ze de luchthavens meer zullen kunnen samenwerken en moeten inzetten op een duurzame groei. In Brasschaat in Antwerpen gaan de kinderboerderij en het bijhorende café vanaf vandaag tijdelijk dicht. De gemeente neemt die maatregel in overleg met de uitbater na de uitbraak van een besmetting met de stekbacterie. Wellicht zijn dieren of hun uitwerpselen de bron van die besmetting. Vorige week raakte bekend dat 5 kinderen ernstig ziek zijn geworden. Daarna zijn meteen maatregelen genomen. Nu is duidelijk geworden dat er nog een 6e kind ziek is. Je hoort burgemeester Adinda van Gerven.
1: Deze is opgedoken van voor afgelopen zaterdag, de dag dat de maatregelen in voegen zijn gegaan. Dus we zijn gerust dat we goed bezig zijn, maar aangezien er toch nog ergens een besmetting opgedoken is en dat de link met onze kinderboerderij heel waarschijnlijk toch wel aanwezig is, willen wij geen risico's nemen, want de gezondheid van onze mensen, ja, dat is het belangrijkste en dat willen wij ten volle veiligstellen.
0: De kinderboerderij zal nu aanpassingen moeten doen om de hygiëne te verbeteren. Aan de vooravond van het slotweekend van het wereldkampioenschap voetbal hebben de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino alvast de balans opgemaakt van het WK. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de Verenigde Staten ook volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dat ze dat dan zonder Canada en Mexico zouden doen. Infantino prees de president en zijn hele entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zegt hij.
2: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen, and we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President.
0: Vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een bui. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee 19 graden. Zondag eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag afwisselend zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 4 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering trekt 40 miljoen euro extra uit voor meer plaatsen in woonzorgcentra. In totaal komen er ruim 3.300 plaatsen bij. Een groot deel daarvan zijn plaatsen voor kort verblijf. Daar kunnen ouderen tijdelijk terecht als thuiswonen even niet lukt, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Minister van Welzijn Gené wil zo ouderen langer thuis laten wonen en mantelzorgers wat ademruimte geven. De regering maakt ook bijna 6 miljoen euro vrij om de inzet van jobstudenten in woonzorgcentra structureel te verankeren. Het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten escaleert verder. Het Iraanse leger heeft vannacht doelwitten in Jordanië en Kuwait aangevallen. Ook in Bahrein ging het luchtalarm af. De aanvallen komen na een nieuwe golf van Amerikaanse bombardementen op Iran, al voor de 7e nacht op rij. Daarbij vielen zeker 3 doden en 8 gewonden. Iran sluit ook de straat van Hormuz verder af. De revolutionaire garde viel 4 schepen aan met raketten en drones. En volgens Iran zijn 2 tankers in brand gevlogen toen ze op zeemijnen botsten. De VS ontkennen dat dat gebeurd is. In verschillende steden in Oekraïne is er opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie Fedorov. Hij was amper een half jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov is erg populair, want hij leek het tij te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Er is dan ook veel onbegrip, zegt journalist Arno de Dekker in Kharkiv.
1: Boos en ook verrast ook door die beslissing. En rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn vreedzaam. Ludieke bordjes om te vragen, wat is er aan de hand? Breng Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv. Want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
0: Honderden bosbranden in Canada zorgen voor gevaarlijk slechte luchtkwaliteit in grote delen van de VS. Steden als Detroit, Chicago, New York en Washington liggen onder dikke rookwolken. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Canada van opzettelijke nalatigheid bij het beheer van de bossen. Hij dreigt ermee om Canada nieuwe handelstarieven op te leggen. De Canadese premier Carney wijst erop dat klimaatverandering een gedeelde verantwoordelijkheid is. Canada telt momenteel bijna 900 actieve bosbranden. En nog in Canada heeft een zwarte beer een gepensioneerd echtpaar gedood. De 70ers verbleven in een blokhut bij een meer. Ze waren er om te vissen. Toen de familie hen niet meer aan de lijn kreeg, schakelde ze de politie in. Die vond de lichamen bij het meer. Natuurbeheerders hebben de beer opgespoord en afgemaakt. De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. Morgen, zondag, eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag zon en wolken en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De beste dingen leert je niet uit boekjes.
1: Je leert ze door te doen, te dromen en af en toe een keer goed uit je kot te komen.
0: Door te experimenteren, te connecteren. Eerst uzelf en dan anderen te inspireren.
1: De beste dingen...

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld!
4: En een avonturenparcours!
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Goedemorgen. Het is 5:00. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die 4 luchthavens, maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister De Ridder is tevreden en laat weten dat de luchthavens meer zullen samenwerken en moeten inzetten op een duurzame groei. Het dossier lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook andere kwesties, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, lagen zwaar op de maag. Dat lijkt alleen maar zo, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
1: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
0: De regering heeft ook de regels aangescherpt rond het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden. Die moeten altijd verplicht te zien zijn via het klassieke televisieaanbod en dus niet exclusief op een betaalzender of in een app. Op de lijst staan onder meer ook wedstrijden van de Rode Duivels, het EK en het WK voetbal. Mogelijk wordt die lijst nog uitgebreid, zegt minister van Media Sieltje van Achter.
2: Naar de toekomst toe willen we ook die lijst herbekijken. En die is denk ik al meer dan 20 jaar oud. Bijvoorbeeld vrouwensporten zijn hier echt opgenomen. Terwijl bijvoorbeeld in de basket ons vrouwenteam het bijzonder goed doet. Ik zeg nu niet dat die op de lijst moet komen, maar we gaan dat wel herbekijken. Maar daarvoor heb je de goedkeuring van Europa nodig. Dus dat zal nog wel een tijdje in beslag nemen.
0: Het Internationaal Monetair Fonds maakt ruim 300 miljoen euro vrij voor Venezuela. Dat geld gaat naar de heropbouw na de 2 zware aardbevingen die vorige maand het noorden van het land troffen. De schokken verwoestten toen duizenden gebouwen en kostten al minstens 5000 mensen het leven. Interim-president Delcy Rodriguez wil het geld gebruiken voor huisvesting, het herstel van de infrastructuur en essentiële openbare diensten. Aan de vooravond van het slotweekend van het wereldkampioenschap voetbal hebben de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino alvast de balans opgemaakt van dat WK. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de VS ook volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dat ze dat dan zonder Canada en Mexico zouden doen. Infantino prees de president en zijn hele entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zegt hij.
3: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And we are all part of it. And for this, I thank you. Very much, Mr. President.
0: De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een kleine bui. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag zon en wolken en opnieuw 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Goedemorgen. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale regering heeft tot iets na 5 uur vannacht bijeengezeten over de voor de laatste vergadering voor de zomervakantie. Er zijn verschillende akkoorden gesloten, onder meer over een minimale dienstverlening in de gevangenissen en een sociaal akkoord bij Defensie, maar ook over een invoerverbod voor producten uit Palestijnse gebieden die door Israël bezet worden. De topministers zaten bijeen sinds gisterochtend. Ze zochten onder meer ook een akkoord over flexibeler werkuren en een hervorming van het pensioensparen. De Vlaamse regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevelgem. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen zullen moeten staan en dus minder subsidies zullen krijgen. Het dossier lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook andere kwesties, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, veroorzaakte oneenigheid. Maar de sfeer binnen de regering blijft goed, zegt Vlaams minister-president Diependalen.
1: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
0: De Verenigde Staten hebben voor de 7e nacht op een rij doelwitten in Iran gebombardeerd. Ook de spanningen in en rond de straat van Hormuz lopen op. De Iraanse revolutionaire garde heeft 4 olietankers geblokkeerd die met Amerikaanse begeleiding door die zeestraat probeerden te varen. De zeestraat is al langer een twistpunt, maar de voorbije week escaleert de situatie opnieuw. Iran blokkeert de scheepvaart terwijl de Verenigde Staten de route open willen houden. En aan de vooravond van het slotweekend van het WK voetbal hebben de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino de balans opgemaakt. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de VS ook de volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dan wel zonder Canada en Mexico. En Infantino prees de president en zijn entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zei Infantino.
2: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen, and we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President.
0: Het weer. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder en ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen, vaak droog en maximaal rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Papa, wat is dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, let

0: nieuws met Gert van Boksel.
1: De federale regering heeft tot iets na 5 uur vannacht bijeengezeten voor de laatste vergadering voor de zomervakantie. Er zijn verschillende akkoorden gesloten, onder meer over 5 dagen extra familiekrediet voor wie een kindje krijgt en een flexibeler werkrooster. Werkuren worden vanaf nu berekend over een jaar en niet per maand. De ministers zaten sinds gisterochtend samen. Ze vonden onder meer ook een akkoord over een invoerverbod voor Israëlische producten uit bezette Palestijnse gebieden en over een sociaal akkoord bij Defensie. De Vlaamse regering heeft net voor de vakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Wevelgem. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat die meer op eigen benen moeten staan en dus minder subsidies zullen krijgen. En de Vlaamse regering heeft ook de regels aangescherpt voor het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden. Die moeten altijd verplicht via klassieke tv-zenders te zien zijn en dus niet alleen op een betaalzender of in een app. Op de lijst staan onder meer de wedstrijden van de Rode Duivels, het EK en het WK voetbal. En mogelijk komen er nog bij, zegt minister van Media Siltje van Achter.
2: Naar de toekomst toe willen we ook die lijst herbekijken. En die is denk ik al meer dan 20 jaar oud. Bijvoorbeeld vrouwensporten zijn niet echt opgenomen. Terwijl bijvoorbeeld in de basket ons vrouwenteam het bijzonder goed doet. Ik zeg nu niet dat die op de lijst moet komen. Maar we gaan dat wel herbekijken. Maar daarvoor heb je de goedkeuring van Europa nodig. Dus dat zal nog wel een tijdje in beslag nemen.
1: De zware brand die in het zuiden van Noorwegen ruim 100 woningen heeft verwoest, is nog altijd niet onder controle, zegt de brandweer. Het vuur brak gisteren middag uit in 1 huis in Drammen, op 50 kilometer ten zuidwesten van Oslo. De felle wind maakt het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Honderden mensen zijn geëvacueerd en mogelijk moet ook een ziekenhuis in de buurt nog ontruimd worden. 1 brandweerman raakte licht gewond. Verschillende mensen liepen een rookvergiftiging op. In Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval waarbij brand uitbrak in een sorteercentrum van een online winkel. Dat gebeurde op zo'n 500 kilometer van Moskou. Ook een ander distributiecentrum van dezelfde winkel in de regio Moskou is getroffen door een droneaanval. Op beelden op sociale media is een enorme rookpluim te zien boven de gebouwen. In Moskou raakte niemand gewond. In verschillende steden in Oekraïne is opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. In de hoofdstad Kiev kwamen 1000 mensen op straat. Fedorov was amper een half jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber. De minister van Defensie is erg populair, want hij leek het tijd te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Er is dan ook veel onbegrip, zegt journalist Arno de Dekker in Kharkiv.
3: Boos en ook verrast ook door die beslissing. En rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn vreedzaam. Ludieke bordjes om te vragen, wat is er aan de hand? Breng Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv. Want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
1: Het weer eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder. En ook begin volgende week krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het is dan vaak droog en de maxima bereiken rond de 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De federale regering heeft net voor de politieke zomervakantie verschillende maatregelen goedgekeurd. Onder meer extra verlofkrediet voor de komst van een kind, een meer flexibele berekening van de werkuren en een invoerverbod op Israëlische producten uit bezette Palestijnse gebieden. Ook de Vlaamse regering heeft een laatste keer vergaderd en onder meer extra plaatsen in de woonzorgcentra goedgekeurd en de subsidies voor regionale luchthavens verlaagd. De zware brand in het zuiden van Noorwegen is nog altijd niet onder controle. Ruim 100 woningen zijn al verwoest. De hulpdiensten staan klaar om een verpleegtehuis in de buurt te ontruimen. Het vuur brak gistermiddag uit in één huis in Drammen op 50 kilometer van Oslo. Door de felle wind verspreidde het vuur zich razendsnel. En in Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïense droneaanval. Bij die aanval brak brand uit in het sorteercentrum van een online winkel op zo'n 500 kilometer van Moskou. In de buurt van Moskou is nog een ander distributiecentrum van dezelfde winkel geraakt bij een droneaanval. Daar vielen geen slachtoffers. Het weer heerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder. Ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het is dan vaak droog en maxima rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wordt dit een nieuwe zomerhit? Ja of nee? Milk, Inc. en Madison. En zeer goeiemorgen. Ik weet niet waar jij bent wakker geworden. Het is toch iets frisser dan de andere dagen, moet ik zeggen. En dat doet eigenlijk wel deugd. Eerlijk gezegd, straks weten we ook wat het wordt voor de komende dagen. Maar ik ben vooral in blijde verwachting. Waarschijnlijk, nee, hij zit al in de auto. Mijn volgende gast in Camping Carolien. Vorige week was dat Kelly Faf. Supergezellig. Maar ik verwacht veel van deze man en hij klinkt al zeer goed wakker en opgewekt. Ik had niks anders verwacht.
1: Hallo, goedemorgen, hier ben ik. Dag beste luisteraars. Ja, ik ben nu op weg naar de camping van Carolien om het te hebben over mijn vakanties als kind. Vreselijk waren die. Maar nu, vakantie nemen, dat is een stuk aangenamer. Maar daarover heb ik het straks met Carolien.
0: Ik denk dat je hem wel herkend hebt, hè? Luc Appermond, over een klein half uurtje hier in de studio.

0: zondag op Radio 2.
1: Peter van der Veire en de Zandloper met Wesley Sonck.
2: Dat klinkt een beetje dikke nekkerig, moet ik zeggen. Maar ik was toen al beter dan de helft van de ploeg die daar speelde. Ik ben blij dat ik niet zoals alle voetballers ben.
3: Hoeveel lieven heb je gehad?
2: Kun je ze op één hand tellen?
3: 5.
2: Misschien nog minder.
3: Is het waar?
2: Ja.
3: Tevreden over je carrière?
2: Ja en nee.
3: Oei.
2: Ja, omdat ik denk dat er nog meer in zat.
0: Peter van de Veire en de Zandloper.
1: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max. Deze week kom je bij Smile voor...
4: Vandaag.
5: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Radio 2 Zondag. Conrad Groep.
6: Bjorn Vermoeven.
1: Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijn...

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.

De wereld is te klein voor slechts één Matthias. Matthias Vergels had je, maar dit was Matthias Mesmans. Oh, Luc Appermond is in de house, beste mensen. Patrick Bracke uit Galmaarden, die kijkt er naar uit, zo dadelijk naar Camping Carolien. Want hij zegt, wat een aangename man die Luc. Rustgevend ook. Dat is waar, beste Patrick. Moi, je...

0: is vandaag 18 juli. Een beetje speciale dag voor de toerliefhebbers. Want vandaag is het exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe in Parijs als winnaar over de streep kwam. 1976, man, dat was ons jaar. Allee, vooral dat van Lucien van Impe. Wat het straks geeft, we hebben eens een voorspelling gevraagd aan Maarten van Gramberen, zoals elke dag.
1: Wie ik vandaag zie winnen, dan ga ik toch nog eens gaan voor een Fransman. Die hebben nog altijd niet gewonnen. Mm-hmm. Ik heb hem al eens aangeraakt. Hij is zeker niet slecht aan het rijden in deze Tour. Dus dan ga ik toch voor Baudet opnieuw. Het is een flinke gok. Alex Baudet, de Fransman van IF.
0: Wat het straks zal zeegeven, dat zien we dan weer. Hè, als we toch op tijd wakker worden. Want de Tour kijken, dat is altijd een dutje doen. Hè, in de namiddag.

0: Shakira en Zoo. Oké, het ziet er een mooie dag uit. Vanmorgen dacht ik, het gaat hier keihard beginnen regenen. Maar het ziet er oké uit. Bram Verbrugge, die zit momenteel op zijn fiets. Die fietst in de zomersmorgens altijd naar het werk. Straks nog eens checken wat dat gaat geven vandaag. En Luc Appermond, die is er klaar voor. Zo dadelijk voor Camping Carolien.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers... samen.
5: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Net voor de ministers met vakantie vertrekken hebben zowel de federale als de Vlaamse regering nog een hele reeks maatregelen goedgekeurd. En een zware brand in het zuiden van Noorwegen is nog niet onder controle. De federale regering heeft tot iets na 5 uur vanmorgen bijeengezeten voor een laatste vergadering voor de zomervakantie. De ministers zaten al sinds gisterochtend samen en tijdens de keerschieter op die tijd zijn er nog heel wat akkoorden gesloten.
1: Ja, in totaal zijn er 70 tot 80 voorstellen goedgekeurd. Er is dus productief gewerkt, klinkt het bij de premier. Zo zullen ouders binnen het jaar na de geboorte van hun kind 5 dagen extra geboorteverlof kunnen opnemen. De dagen zullen in eerste instantie naar de vader gaan, maar kunnen ook overgedragen worden, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
2: Als dat nu om een of andere reden niet gaat voor de vader, dan kan de vader dat doorgeven aan de moeder. Door het feit dat die extra week eerst wordt aangeboden aan de vader, ja, stimuleer je ook wel jonge vaders om tijd te nemen voor pasgeboren kinderen.
1: De regering wil daarnaast ook de werkroosters van werknemers flexibeler maken, door werkuren niet meer op maandbasis, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je bepaalde periodes meer kunnen werken en andere minder, zonder loonsverlies. Over de details moet wel nog verder onderhandeld worden, want zonder koopkrachtpremie kan de nieuwe regeling voor de Partij Vooruit niet doorgaan. En er is ook nog een ander akkoord over de importban op producten die uit Israël-bezette gebieden komen en een sociaal akkoord bij Defensie.
0: Dankjewel, Tess. En ook de Vlaamse regering heeft net voor haar zomervakantie verschillende akkoorden bereikt, onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Antwerpen, Oostende en Kortrijk-Wevelgem. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens, maar zegt ook dat ze meer op eigen benen moeten staan en dus op minder subsidies zullen kunnen rekenen. Het dossier lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook andere kwesties, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, veroorzaakte oneenigheid. Maar de sfeer blijft goed, zegt Vlaamse minister-president Diependalen.
3: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
0: De zware brand die in het zuiden van Noorwegen ruim 100 woningen verwoest heeft, is nog altijd niet onder controle, zegt de brandweer. Het vuur brak gistermiddag uit in 1 huis in Drammen, dat ligt op 50 kilometer van Oslo. De felle wind maakte het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Honderden mensen zijn geëvacueerd en mogelijk moet vanmorgen ook nog een verpleegtehuis in de buurt ontruimd worden. 1 brandweerman is licht gewond geraakt en verschillende mensen liepen een rookvergiftiging op. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Canada van opzettelijke nalatigheid in het bosbeheer. In Canada woeden honderden bosbranden en die veroorzaken zware luchtvervuiling in grote Amerikaanse steden als Detroit, Chicago, New York en Washington. Trump dreigt er nu mee om Canada nieuwe handelstarieven op te leggen. De Canadese premier Carney wijst er dan weer op dat klimaatverandering een gedeelde verantwoordelijkheid is. In Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïense droneaanval. Die veroorzaakte brand in het sorteercentrum van een online winkel op zo'n 500 kilometer van Moskou. Dichter bij de Russische hoofdstad is een ander distributiecentrum van dezelfde winkel getroffen. Daar is niemand gewond geraakt. En in verschillende steden in Oekraïne is gisteravond opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. In de hoofdstad Kiev kwamen 1000 mensen op straat. Fedorov was nog maar 1.5 jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. De minister van Defensie is erg populair, want hij leek het tij te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Journalist Arno de Dekker zag in Kharkiv veel onbegrip.
4: Rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn, vreedzaam, ludieke bordjes om te vragen, wat is er aan de hand, breng Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv, want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
0: Dit weekend eindigt het WK voetbal. En de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino hebben nu al de balans opgemaakt. En dat gebeurde met veel wederzijdse loftuigingen. Trump zei dat de VS ook de volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dan zonder Canada en Mexico. En Infantino prees de president en zijn entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is volgens Infantino het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de hele menselijke geschiedenis.
5: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen, and we are all part of it. And for this, I thank you very much, Mr. President.
0: Het weer. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen worden de opklaringen breder. En ook begin volgende week krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het is dan vaak droog en de maxima gaan tot 23 graden. We begonnen met de beslissingen van de federale en de Vlaamse regering op hun laatste vergaderingen voor de politieke zomervakantie. Er zijn tientallen maatregelen afgesproken. Meer op vrtnieuws.be.
1: En alles rustig op de weg. Hopelijk blijft dat zo, want het wordt een zwart weekend dit weekend.
6: Radio 2. Camping Carolien.
7: Carolien de Bekker.
1: En goedemorgen. En kijk eens, wie komt er hier fris en fruitig uit zijn tent gekropen? Luc Appermond.
8: Goedemorgen.

0: Sun Always Shines on TV. Dat is zo. We zitten op de radio en op tv.
1: Camping Carolien. Radio 2.
0: En omdat de zon al in de studio schijnt, zal dat waarschijnlijk op tv ook wel het geval zijn. Goedemorgen, Luc Appermond.
2: Dag, Carolien.
0: Ah, ik ben zo blij dat je er bent. Dat is echt... Je bent mijn gerespecteerde collega waar ik als kind op zaterdagochtend al naar luisterde. En kijk nu wat er gebeurt. Dat vind ik echt een prachtig moment, dit.
2: Het is helemaal wederzijds.
0: Ah, dat is
2: ik
0: mooi.
2: Was ook en ben ook fan van jou.
0: Ah, kom. Oké, hier begin ik altijd blozen. Maar goed, Camping Carolien, concept... Eén gast, 3 uur lang over zijn of haar zomers als kind, als puber en als volwassene. Heb je zin in zo'n nostalgische trip?
2: Ja, best wel. Ik laat het allemaal op mij afkomen.
0: Ja, je hebt vandaag eens niet... Je hebt vakantie eigenlijk, hè? Tijdens de zomer haal ik jou op zaterdagochtend terug naar hier. Ben je een langslaper?
2: Nee, ik kan redelijk vroeg uit bed, indien het moet. Ik heb daar geen problemen mee. Ik ben jarenlang misdienaar geweest en ik was dan om 6:30 moest ik de eerste mis dienen. Als kleine jonge gast. En dan had ik geen enkel probleem om om 5:30, 6:00 uit de veren te zijn.
0: Man, dat is echt een ochtendmens. Hoe ziet jouw zomer er eigenlijk uit?
2: Ja, best druk, hè, want Bart en ik gaan voor de allerlaatste keer samen op tournee vanaf in het najaar, oktober. Gaan we nog 10 voorstellingen spelen met onze liveband. En daarin vertellen we verhalen over vroeger en nu, over onze carrières, privé. Gelardeerd met allerlei liedjes. Ik zing ook een beetje. Probeer althans. We doen ook een duet en zo. En ik had tegen Bart gezegd, we hebben er nu 5 seizoenen gedaan. Ik vond dat heel leuk. En eigenlijk is dat idee stoemelings ontstaan. Soms werd ik geboekt als presentator voor een event. En hij was een van de artiesten. En dan reden we samen naar dat event. En toen zeiden wij, oh god, dat is toch wel tof. Samen uit, samen thuis. Want normaal was dat met briefjes van waar zit jij vanavond en waar ben jij. En nu mochten we dat samen doen. En zo is dat idee ontstaan. Wel, dan gaan we een programma maken en gaan we samen de boer op.
0: Maar geweldig.
2: En dat hebben we jaren gedaan. En nu zei ik tegen Bart, is het nu niet, we hebben genoeg verhalen verteld. Jij doet jouw ding, ik doe mijn ding vanaf nu. En we gaan voor de allerlaatste keer nog eens samen 10 cc's doen vanaf oktober.
0: Ja. Oké, vanaf oktober. Maar de zomer is dan rustiger nu.
2: Ja, we zijn nu volop aan het repeteren. Maar ik speel ook een beetje chauffeur voor Bart. Want die heeft een heel druk programma. En ik heb niet meer graag dat hij zo laat alleen de baan op is. En als ik dan vrij ben. Want ik heb ook hier en daar ook nog wat evenementen die ik moet presenteren. Maar als ik dan vrij ben, dan ga ik heel graag mee. En dan hou ik een beetje alles in het oog en probeer ik te helpen waar kan. Maar eigenlijk ben ik dan een veredelde chauffeur.
0: De chauffeur van Bart Kaelsig. Luc, ik ben ongelooflijk blij dat je hier bent. We duiken de zomers in van je kindertijd. Daarvoor moeten we naar Limburg in de jaren 50 en 60 rond Bilzen. Kan ik je eerst nog een koffie aanbieden?
2: Heel graag. Een cappuccinootje. Kan dat?
0: Dat past zo goed bij jou. James Blunt, 1972.

0: James Blunt, 1973. Luc Appermond, ik zei het, ik ben blij dat je op Camping Carolien bent aanbeland. Maar ik moet eerlijk zeggen, qua kamperen, ik zie jou niet zo 's morgens uit je tent komen en op je sletsen met je toiletzak onder de arm richting het campingtoilet gaan. Kamperen lijkt mij niks voor jou.
1: Carolien, dan vergis jij je
0: stommelijk.
1: Als je moest weten hoe vaak ik uit een tent gekropen ben met een klein plastic toiletzakje. Ik ben jaren lid geweest van de KSA, dat was een jeugdbeweging. En elk jaar gingen wij op kamp, meestal in de Voerstreek. En ik heb daar prachtige herinneringen aan.
0: Oh.
1: Dus ik heb jarenlang gekampeerd. Eigenlijk voldoende om het nadien nooit meer te doen.
0: Ah, zie. We gaan daar straks naartoe, naar die jeugd van jou, hè, op de camping. Maar je, nu nooit meer. Ik zou jou niet kunnen verleiden om samen met mij op een camping of nee, ik zie het niet.
1: Nee. Voor alles is een tijd. Ik heb het gedaan met heel veel plezier, maar alles op zijn tijd. Nu mag een beetje luxe niet ontbreken.
0: Dat is goed. Die kampeertijd van jou en die kindertijd in Bilze en daar rond. We gaan daar zo dadelijk toch eens even naartoe.
2: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
3: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
4: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: Met data Jimmy Cliff en Lebo M. Mensen worden rustig van je stem, beste Luc.
1: Ik ook.
2: Ik hoop dat Bart dat ook hoort, Tannes.
3: Camping Carolien. Carolien de Bekker.
0: Radio 2. Ben je thuis niet zo rustgevend, Luc?
2: Hoe zeg je?
0: Ben je thuis niet zo rustgevend?
2: Jawel, jawel. Toch wel.
0: Ja,
2: wel.
0: Toch?
2: Ja, ja, thuis ook.
0: Je bent goed voor mijn zenuwstelsel, ik voel het.
2: Oké.
0: Jij komt ook, dan ook uit Limburg. Hè. Dat zijn echt rustige, fijne mensen. Meestal toch. Bilzen, opgegroeid in een kroostrijk en warm gezin als het derde kind van 5.
2: Mm-hmm.
0: Je bent tot je 18e nooit op vakantie geweest. Vond je dat erg? Of was dat zo bij iedereen?
2: Ja, ik denk dat dat bij iedereen zo was. Buiten die jeugdkampen met de KSA. En ik ben wel ooit met de CM verplicht moeten naar Heerser, Meus en Westouter gaan. Dat vond ik vreselijk, moet ik eerlijk zeggen.
0: De Westhoek?
2: Ja, de Westhoek.
0: Vond je dat vreselijk? Want dat is eigenlijk een kamp van jouw generatie. Hè?
2: Ja,
0: de CM.
2: Dat klopt. Dat was echt met de kartonnen dozen waar Tom Lanois ooit over geschreven heeft.
0: Ja.
2: Maar,
0: kan je dat eens even vertellen wat dat is, de kartonnen dozen voor de jongere generatie?
2: Ja, wij hadden thuis ook geen reiskoffers, hè, want wij gingen nooit op reis. Dus kreeg je van de CM zo'n kartonnen doos waar je naam en je adres op stond. En dat stopte mijn moeder dan vol met broek, t-shirt, polo, sokken, zwembroek. En dan vertrokken wij, handdoekje erbij. Maar dan kwam je terecht in een omgeving met allemaal vreemde kinderen bij de KSA. Daarentegen, dat waren al mijn jeugdvrienden, dus dat kenden wij elkaar heel goed. Maar als je dan naar Westouter wordt gedropt en je krijgt daar een leiding waar je niemand van kent. Nee, en ik was dan toch een beetje een Einzelgänger, denk ik. Nee, daar heb ik geen leuke herinneringen aan. Nee.
0: Oh, had je heimwee ook?
2: Nee, heimwee niet, maar ik voelde mij niet thuis in een groep waar ik niemand kende. Ik maak nogthans makkelijk contact, maar nee, dat werd verplicht gedaan. Want ik hoor nu overal zeggen, ja, iedereen heeft recht op vakantie, maar dan denk ik, mijn hele generatie heeft nooit vakantie gehad. Als ik naar Tante Maria mocht in Bevers, dat was op 5 kilometer van mijn deur, en ik mocht daar 4 nachten over het nachten met mijn neefjes en nichtjes, dat was vakantie. En wij waren daar gelukkig mee. Wij misten dat ook niet. Hè. Ik denk dat ik 18 jaar was vooraleer ik voor de eerste keer in een vliegtuig zat.
0: Ja, dat is, want dat zeggen mensen inderdaad. Vakantie nemen is een basisrecht. Bah. Maar jij zegt van ja, dat is eigenlijk van de laatste paar decennia maar.
2: Ja, ik vind dat flauwekul. Ik bedoel,
0: rust is een basisrecht.
2: Rust, vooral dat harmonie, rust en een beetje afwisseling. Maar moet je daarvoor het vliegtuig nemen om dan ergens anders in de zon te gaan liggen, terwijl het hier ook bakken was. Dus ik weet
0: maar
2: dat
0: uit
2: niet.
0: Je leefwereld getrokken worden, uit je eigen omgeving, dat is denk ik wel verfrissend voor heel wat kinderen, maar niet voor allemaal, want jij hebt het zelf ervaren van breng me terug
2: heel
0: naar
2: mijn generatiegenoten, wij wisten niet beter en wij waren gelukkig met wat we hadden. Ik denk dat we nu ook allemaal veel te veel gepamperd worden en dat er noden worden gecreëerd die eigenlijk er niet zijn,
0: ja,
2: vind ik.
0: Okay. Ben je dan zelf zo iemand die hele dag in je tuin zit momenteel? Of want je gaat nu toch ook wel heel graag op reis?
2: Hoe langer, hoe minder. We hebben natuurlijk wel het geluk gehad, door ons vak ook, van heel veel te mogen reizen. Is dat een privilege? Ja, want andere culturen opsnuiven is natuurlijk prima. Maar hoe langer, hoe meer heb ik daar minder behoefte aan. Ik ben graag thuis of aan zee. En kijk, we hebben nog altijd een heel gevarieerde job. Wij
0: dat
2: komen
0: is
2: nog over heel Vlaanderen, heel België.
0: Maar toch, wat ik heel opvallend vindt, jij zegt, ik deed dat niet graag met als kind en toch ben jij later leiding geworden bij de KSA.
2: Ah ja,
0: dat deed je dan wel.
2: Ja, ja, maar dat zei ik ook daar straks. Binnen mijn eigen leefwereld vond ik het wel leuk op kamp te gaan en vakantie. Alleen wanneer je in een totaal vreemde wereld wordt gesmeten met mensen die je niet kent, dan heb ik het, vind ik het minder leuk.
0: Ah, in een rond Bilzen was prima voor jou.
2: Meer dan.
0: Ja, en was dat toen ook al in de jaren 50, 60 met tenten? Of waren
2: ja, dat
0: lokale,
2: was met tenten.
0: Of?
2: Nee, dat was met tenten of bij de boer op de hooizolder.
0: Oh, echt? Oh,
2: ja, ja, ja. Ik heb het allemaal meegemaakt en ik vond dat toen op dat moment allemaal heel leuk. Maar als je mij vraagt, wil je dat nu terugdoen, dan zeg ik, nou, liever niet.
0: Oké, voor alles een tijd, dat snap ik helemaal, Luc. Goed, we gaan zo dadelijk eens kijken, want jij zegt, die die zomers thuis, hè, die eindeloze zomers, daar gaan we straks even naartoe. Na Niels de Stadsbader.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar

0: Niels de Sandbader, Vuur en Vlam. Luc Appermond in de house hier bij Camping Caroline. Netjes aangekleed in een linnen pakje. Zoals we van een heer gewoon zijn. De camping, dat is niet echt iets voor hem. Niet meer, niet meer. Vroeger wel, maar we gaan eens even terug naar die kinderjaren in Bilze, in Limburg, de jaren 50 en 60. Jullie waren thuis met vijf. Wat deden je ouders eigenlijk, Luc?
1: Mijn vader die was secretaris-directeur van een ziekenhuis. En mijn moeder was oorspronkelijk lerares, heeft lesgegeven. Maar vijf kinderen, dan is ze moeten stoppen. En ik weet niet of je dat weet, maar vroeger in het katholieke onderwijs, als je trouwde, moest je stoppen met werken, met lesgeven.
0: Verschrikkelijk.
1: Verschrikkelijk, ja.
0: Zij vond dat ook verschrikkelijk?
1: Zij vond dat heel, heel jammer, ja, ja. Maar ze heeft zich dan wel altijd sociaal geëngageerd bij de middenstandsvrouwen, in de beheerraad van de school. Mijn moeder was zeer sociaal en zeer actief in het gemeenschapsleven.
0: Maar misschien maar goed, want jullie waren met vijf kinderen, alhoewel je grootouders woonden er nog bij.
1: Ja, ook zoiets. Ik heb tot 15 jaar mijn slaapkamer gedeeld met mijn grootvader.
0: Serieus?
1: Kun je dat inbeelden?
0: Snurkte.
1: De kamer, in de ene kant van de kamer zijn bed en aan de andere kant mijn bed.
0: Och.
1: En die man die ging om 9 uur slapen en ik had zo'n klein tafeltje waar ik aan studeerde en dan moest ik met een klein lampje mijn studies doen, maar mijn grootvader kwam dan om 9 uur naar bed. Dan mocht ik geen lawaai meer maken. Dat waren nog eens tijden.
0: Dat waren tijden. Maar iedereen, ik zie het hier ook in de Radio 2-app, mensen worden super nostalgisch. Vroeger was alles beter. Toen moest niet alles op social media staan. De vakanties waren gewoon nog de zomers thuis doorbrengen. Want ja, met zo'n bende thuis trek je niet snel op vakantie, dat snap ik. Hè?
1: Maar nee,
0: jij zegt eindeloze zomers bij jou in de buurt.
1: Ja, dat was ook zo. Ik was al blij wanneer ik bij familie op bezoek mocht. Dat was voor ons vakantie.
0: Ja, ik snap het. Want zij hadden ook een serre, een bloemenzaak. Hielp je toen mee als kind in de zaak?
1: Maar soms werd ik wel ingezet om plantjes water te geven. Maar die geur van die serre in de zomer, hè, dat waren zo glasserren, eindeloos lang. En daar stonden allemaal duizenden plantjes. En die moesten dan bevochtigd worden. En die geur, dat heb ik nog altijd in mijn neus.
0: De geur van je kindertijd. Hè. Van de zomers in je kindertijd. Ik denk, mijn vader is een beetje van, die is ook van jouw jaar eigenlijk. En die zei, ja, wij gingen inderdaad niet op vakantie, maar wij pakten met de kinderen in de straat, wij pakten de fiets. Wij fietsten 40 kilometer verderop naar het dichtstbijzijnde meer. Is dat iets wat je herkent?
1: Ja, dat heb ik gedaan, want ik had geen fiets. Ik kreeg de fiets van mijn oma. Dat was een damesfiets, zo'n heel zwaar middeleeuws vehikel. En daar ravotten wij mee. Wij organiseerden zelfs onze Ronde van Frankrijk.
0: Ah ja?
1: Door de straten, dat daar geen ongelukken gebeurd zijn. Dat...
0: Iedereen was Lucien van Impe.
1: Ja. Echt iedereen. En dat daar geen ongelukken gebeurd zijn, is nog altijd een wonder. Want wij hielden geen rekening met verkeer. En wij fietsten echt en sprinten op de openbare weg. Hè. Dat kon allemaal.
0: Het kon allemaal, ja. En gewoon heel de dag ook verdwijnen. En s'avonds van waar zitten
1: altijd,
0: die kinderen nu weer?
1: Mijn moeder zei altijd, Luc, dat is een duivel in huis en een engel buiten huis. Iedereen had mij graag. Ik mocht overal komen. Ik werd graag gezien. Maar thuis, ik kon mij niet aanpassen. Ik was nooit op tijd voor het eten. Ja, en met 8 aan tafel begrijp ik wel dat dat een beetje discipline. Maar ik vergat uur en tijd als ik mij amuseerde op straat. Ik was echt een straatkind.
0: Ja, echt een straatkat eigenlijk. Jij zei daar net al, we speelden de Tour de France na, hè? Maar jij maakte ook een micro na en becommentarieerde de wedstrijden vroeger als kind.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel grappig, dat zat daar toen al in.
1: Ja, en zonder dat ik mij daar zelf bewust van was. Mijn moeder die werkte toen voor een architect. Zij moest allerlei verslagen uittypen met de typemachine. Dat kon ze heel goed. En ik herinner mij dat ik thuis achter met een stekkerdoosje of iets wat op een microfoon leek, commentaar aan het geven was, fictief, bij iets wat niemand zag. En die architect die zag mij bezig, blijkbaar heeft mijn moeder achteraf verteld. En die zei, dat wordt een Luc Varenne. En Luc Varenne was een heel bekende sport commentator, de Rick Sabeleer van de RTBF. Waarschijnlijk luisterde die architect meer naar Franse posten dan naar Vlaamse. En dat heeft mijn moeder achteraf verteld, want ik kende die Luc Varenne natuurlijk ook niet. Maar achteraf bleek dat dat een heel bekende radiopresentator was.
0: Maar kijk eens, wat een ziener was die man. Of wat een talent had jij al als kind. Dat is zelf wel
1: duidelijk. Hou het maar op het eerst.
0: Ja, tuurlijk, bescheiden man. Luc, we gaan zo dadelijk verder, want we gaan steeds verder, hè, jouw chronologie volgen. Jouw leven als puber in de zomer. Daar ben ik nu eens heel benieuwd naar.

0: Hey bam, Mantissa. Oké, okay, Nathalie uit Menen laat weten dat het heerlijk is om te luisteren naar de verhalen van Luc Appermond. Ze zegt, waarom maakt men het leven nu zo ingewikkeld als je hoort hoe eenvoudig en gezellig het leven kon zijn vroeger? Ja, ja, ik moet nu wel zeggen, Luc, als we terugkijken naar vroeger, alles is beter, hè? Dat is ook een beetje een valkuil, hè?
1: Ja, ja, het is niet zo dat alles... Er zijn heel veel dingen veel beter nu georganiseerd, geregeld. Veel meer mogelijkheden dan vroeger. Maar je moet dat altijd in zijn context zien. Wij wisten niet beter. Dus je kunt nooit missen wat je niet kent of wat je niet hebt. Dus wij waren tevreden met wat er was. Hoe weinig dat ook was. Hè, want met 5 kinderen in een huis echt... Te veel was er niet. Ik herinner mij dat wij bijvoorbeeld van een stuk chocolade, dat waren 6 vakjes zo, hè, bij een bepaald merk. En tot 8 jaar kregen wij er 2 van die stukjes. En als we 10 waren, kregen wij er 4. En vanaf 12 kregen we een volledige lat. Maar dat was allemaal prima.
0: Natuurlijk. En we liepen ook graag verloren. Landkaarten deden we allemaal. Er was geen GPS. Enfin, we gaan er straks op door. De puberjaren van Luc Appermond komen eraan. Ik ben eens benieuwd wat jij allemaal hebt uitgevreten in je puberteit, Luc. Echt, ik heb zoveel vragen voor jou.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeefse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Radio 2.

0: schitterend nummer, hè, Luc Appermond.
1: Heel mooi.
0: Elton John en Nikita.
2: Camping Carolien.
3: Carolien de Bekker.
0: We gaan met Luc Appermond eens naar zijn zomers als puber. Hier kijk ik naar uit, Luc. Echt. Ik moet zeggen, zelf vond ik de zomers als puber heel spannend. Als ik jouw generatiegenoot Tom Lanois moet geloven. Ook, hè, je had het daar straks al over kartonnen dozen. De experimentele zomers op liefdesvlak. In de jaren 60 zitten we nu al. Hoe experimenteel ging het er bij jou aan toe?
1: Nou, dat was rock'n'roll, drugs en bier. Nee, helemaal niet. Nee, maar vergeet niet, de voorloper van Werchter was Jess Bilson.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je daar nog van gehoord hebt.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dat was wat, hè, voor de jeugd. Ik was, denk ik, 14, 15 toen Jess Bilson voor de allereerste keer georganiseerd werd door enkele middenstanders. Die vonden dat in ons stadje iets moest gebeuren. En wij als jonge snaken werden ingezet om promo te maken, affiches te gaan hangen. Om achter de coulissen te helpen opbouwen, afbreken. Ja, dat was voor ons, dat was onze pubertijd eigenlijk, Jess Bilson.
0: Ja, maar wat gebeurde daar op Jess Bilson, Luc? Want ik, ik heb mijn research gedaan. Klopt het dat jij op je 11e een meisje hebt gekust op de achterbank van een Volkswagenbusje?
1: Ah ja, ja, dat klopt. Is dat al pubertijd? Dat is kindertijd.
0: Bij sommigen wel.
1: Ja,
0: nu waarschijnlijk
1: wel. Waren wij nog echte kinderen toen. Hè. Nu zijn meisjes van 12 al jonge dames. Maar toen waren dat onschuldige kinderen. Ja, dat was bij een kippenboer waar ik ook 2-3 dagen op vakantie ging in Wallonië om mijn Frans te leren. En op een keer maakte die een zondagse uitstap met een bekende familie. En daar was een jong meisje bij. En wij, dat was een Volkswagenbusje. En wij kroppen met ons tweeën op de achterste rij. Want dat waren zo 3 rijen, denk ik. Hè. De chauffeur, dan nog een rij. En dan wij achterin. En daar doken wij naar beneden, heel onschuldig. Ja, ja dat klopt wel.
0: Oké, brave jongen. Ja, misdienaar geweest, hè. Mm-hmm. Ja, braaf.
1: Ja, dat weet ik niet. Nee, ik was helemaal geen brave jongen. Maar ja, dat hoorde er allemaal bij. Maar de mooiste puberjaren brachten wij toch wel door. In de zomers althans, dankzij Jess Bilson.
0: Ja, mooi. Ja, we gaan het straks, want ja, dan ben jij de DJ op mijn camping. Hè, de campingdisco gaat open en daar komt veel muziek langs van Jess Bilson.
1: Oké. Okay.
0: Maar deed jij ook vakantiejobs? Want...
1: Nee, niet echt. Ja, jawel. Oh, ik vergeet het allerbelangrijkste. Vanaf mijn 15e ging ik naar Bokrijk. Dat was een toeristisch domein, nog altijd. En dat was een kasteel met een eigen terras. Met wel 1000 stoelen. 250 tafels maal 4 stoelen. Dus ik herinner me dat goed. En ik mocht daar op vrije dagen kelner spelen.
0: Okay.
1: En ik heb dat gedaan tot mijn 22e. En ik heb dankzij die job mijn eigen studies kunnen betalen. Want ja, 5 kinderen. Enkele naar de universiteit. En ik zei tegen mijn moeder vanaf mijn 15e... je gaat voor mij nooit een frank moeten uitgeven. En ik heb dat ook woord gehouden. Ik heb alles dankzij die vakantiejob kunnen betalen.
0: Wat heb je daar geleerd? Want mensen,
1: alles.
0: Jongeren leren veel van vakantiejobs. Hè?
1: Ja, alles. Ik durf zeggen, de beste leerschool voor iemand om de menselijke soort te leren kennen, is in de horeca. Als kelner kom je in alle omstandigheden, soms werd ik teruggestuurd om een lepeltje dat niet goed was bij de koffie en werd ik afgesnauwd en soms kreeg ik 20 frank drinkgeld omdat ik zo goed had opgediend. De menselijke psyche leer je kennen als kelner in de horeca.
0: Voilà, stuur al je luie kinderen op vakantiejob in de horeca. Ze kunnen het goed gebruiken, hè, Luc, tegenwoordig.
1: Amai. Ja, en hoe?
0: En leer ze volhouden om de mens te leren kennen. We gaan naar Dana Winner.
1: Leuk.
0: Provinciegenoten.
1: Ja, wow. Heel goede stem, hè. Wow.

0: De engelenstem van Dana Winner en Telos. Straks gaan we verder met Camping Carolien. Elke dag telt voor
1: twee. Radio 2. Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
1: Wacht, hè, dubbel...
2: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
1: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen...
3: Moleculen. Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.

0: Er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ans in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Oké, zo dadelijk gaan we verder met de zomers van Luc Appermond.
12: Kan ik mee?
11: Luc, zijn micro staat nog aan. Hij is op weg naar koffie. En dan hoor je dat allemaal, hè? We gaan naar het nieuws van 9.
13: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Tot iets na 5 uur vanmorgen heeft de federale regering bijeengezeten voor een laatste vergadering voor de zomervakantie. De ministers zaten al sinds gisterochtend samen en, tijdens de keerschieter, in die tijd zijn er heel wat akkoorden gesloten.
14: In totaal zijn er 70 tot 80 voorstellen goedgekeurd. Er is dus productief gewerkt, klinkt het bij de premier. Zo zullen ouders binnen het jaar na de geboorte van hun kind 5 dagen extra geboorteverlof kunnen opnemen. De dagen zullen in eerste instantie naar de vader gaan, maar kunnen ook overgedragen worden, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
15: Als dat nu om een of andere reden niet gaat voor de vader, dan kan de vader dat doorgeven aan de moeder. Door het feit dat die extra week eerst wordt aangeboden aan de vader, ja, stimuleer je ook wel jonge vaders om tijd te nemen voor pasgeboren kinderen.
14: De regering wil daarnaast ook de werkroosters van werknemers flexibeler maken door werkuren niet meer op maandbasis, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je bepaalde periodes meer kunnen werken en andere periodes minder. Over de details moet wel nog verder onderhandeld worden, want de regeling kan voor de partij vooruit alleen doorgaan als de koopkracht beschermd wordt, door bijvoorbeeld een koopkrachtpremie. Er is ook onder andere een akkoord over een importban op producten die uit door Israël bezette gebieden komen, en een sociaal akkoord bij Defensie.
13: Dankjewel, Tess. En ook de Vlaamse regering heeft net voor haar zomervakantie verschillende akkoorden bereikt. Onder meer over extra plaatsen in de woonzorgcentra en over de toekomst van de regionale luchthavens. De regering blijft geloven in de meerwaarde van die luchthavens van Antwerpen, Oostende en Wevelgem, maar zegt ook dat ze meer op eigen benen moeten staan en dus op minder subsidies zullen kunnen rekenen. En het dossier, het lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook andere kwesties, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, veroorzaakte oneenigheid binnen de regering. Maar de sfeer blijft goed, zegt Vlaams minister-president Diependale.
16: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
13: Bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn ruim 100 huizen verwoest. De brand is op zo'n 40 kilometer van de hoofdstad Oslo uitgebroken in de buurt van de stad Drammen. Pauline Lambert, die brand is gistermiddag al ontstaan, is die intussen onder controle?
17: Ja, ondertussen wel. Dat heeft de brandweer net gemeld. En sinds vanochtend zijn er ook opnieuw blushelikopters kunnen ingezet worden. Een tijd lang kon dat niet, omdat het donderde en bliksemde. Gistermiddag, zoals je zei, inderdaad, is die brand uitgebroken in een huis en heeft zich dan snel verspreid ook naar een bos in de buurt. Honderden mensen moesten daardoor geëvacueerd worden. Op dit moment zijn er wel geen vermisten. Er zijn wel 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En 1 brandweerman is ook licht gewond geraakt. De oorzaak van de brand die is nog niet duidelijk.
13: Dankjewel, Paulien. In Rusland zijn 7 doden gevallen na een Oekraïense droneaanval. Die veroorzaakte brand in het sorteercentrum van een online winkel op zo'n 500 kilometer van Moskou. Dichterbij de Russische hoofdstad is een ander distributiecentrum van diezelfde online winkel geraakt. Daar is niemand gewond geraakt. En in verschillende steden in Oekraïne is gisteravond opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. In de hoofdstad Kiev kwamen duizenden mensen op straat. Fedorov was nog maar een half jaar aan de slag, maar hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. De minister van Defensie is erg populair, want hij leek het tijd te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Journalist Arno de Dekker zag in Kharkiv veel onbegrip.
0: Rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn, vreedzaam. Ludieke bordjes om te vragen, wat is er aan de hand? Breng Fedorov back. Dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv. Want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
13: Het weer, eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt, in de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui tot 25 graden. Morgen bredere opklaringen en ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het is vaak droog met maxima rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Het zou vandaag een drukke dag worden op weg naar het zuiden, maar voorlopig is daar nog niks van te merken in heel België. Ergens ten lande zit Bram Verbrugge, weerman Bram, op zijn fiets. En die stopt dan altijd, die stapt even af om met ons te bellen, Luc. Eens kijken wat het weer gaat geven.
8: Heel mooi, ja. Heel benieuwd.
11: Ja, want al die mensen die naar Tomorrowland gaan vandaag, die willen weten wat het... Niet dat die naar Radio 2 aan het luisteren zijn op dit moment, maar je weet maar nooit.
12: Radio 2. Camping Carolien.
18: Caroline de Bij.

0: dat is dus exact waar Camping Caroline over gaat. Vakantie. Of dat nu in het buitenland is of in het binnenland. De zomers van Luc Appermont deze week.
1: Camping Caroline. Radio 2.
0: Zullen we dadelijk eens kijken wat voor weer het is voor we weer massaal naar de kust zullen vluchten. Enfin, het ziet er niet zo...
2: Nee, jongen.
0: Er gaat niet veel gevlucht
2: hitte,
0: zijn.
2: Voor de hitte moet je niet weg uit het binnenland.
0: Nee.
2: Gelukkig.
0: Zeg, had jij Bart niet leren kennen aan de kust, Luc?
2: Ja, klopt.
0: In de zomer?
2: Ja, in de zomer.
0: Warme zomer?
2: Hete zomer.
0: Hete zomer. That's all we need. Bram Verbrugge, Weerman Bram, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hi.
0: Ik dacht dat jij op je fiets ging zitten, maar het gaat er niet in zitten vandaag, man.
3: Nee, dat was het plan, maar ik voel me geen 100%. Dus ik ga vandaag met de auto maar komen voor de zekerheid. Een beetje rustig aandoen vandaag, dat gaat nodig zijn.
0: Ja, dat zijn die militairen. Jij bent toch ook ooit militair geweest, hè, Bram?
3: Ik ben ooit militair geweest, ja. Nog reservist.
0: Die blijven dus recht staan, hè? Tegen alles in. Dat is ziek of niet, huppla, aan het werk.
3: Ja, nu moest ik vandaag naar Defensie moeten gaan werken. Dat zou een ander verhaal zijn, hè? Want dat is intensiever. Terwijl een weerbericht komen presenteren, dat valt nog wel mee. Dat is een 3-4 minuten recht staan voor een camera. Dat gaat vandaag nog wel lukken, denk ik. Een beetje kort.
0: Goed, een zakdoekje om het voorhoofd te deppen. En vertel eens, wat krijgen wij vandaag over ons heen? Want in Brussel is het bewolkt aan het worden.
3: Ja, en de zon is geen evidentie meer, hè, de komende dagen. Ze gaat er af en toe nog wel eens doorkomen, uiteraard. Maar de wolken die zijn in de meerderheid. Er is ook een kleine kans op een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen houden we het vandaag droog. En die temperaturen, zoals Luc zei, je moet niet meer naar de kust om verkoeling te krijgen, want die temperaturen die zijn op dit moment perfect normaal in het binnenland. We gaan maxima halen rond een 3 à 24 graden met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Aan zee is het wat koeler of zeg maar wat frisser. 19 of 20 graden bedraagt de maximumtemperatuur op het strand, met ook wel wat meer wind. Hè. Een 4 tot 5 bevoort, dus een vrij krachtige wind soms uit het noordwesten daar. Vanavond en vannacht hetzelfde weer. Hè. Dus opklaringen, maar ook wel wolkenvelden. Heel lokaal misschien een buitje. De kans daarop is het grootste aan de kust en ook in het uiterste zuiden van het land. Bij minima van 10 tot 16 graden. En ook morgen vergelijkbaar weer. Hè. Wolken, maar ook af en toe de zon. Dus wisselend bewolkt noemen we dat dan. De namiddag zal zonniger zijn dan de voormiddag. Bij opnieuw normale temperaturen 22 tot 24 graden. En iets meer wind. Dus ook in het binnenland gaan we morgen toch wel een 3 tot 4 bevoort. Dat gaan we echt wel voelen. Aan zee is dat opnieuw 4 tot 5 bevoort. Dus met momenten vrij krachtig. En ook begin volgende week vergelijkbaar weer hoor. Maandag misschien een paar buitjes, maar meestal droog weer. Het kwik gaat een klein beetje naar beneden. 21 graden dan. Maar dinsdag opnieuw 24 graden met droog weer en zon- en wolkenvelden. En dan op woensdag een zwakke regenzone. Maar veel regen zit er helaas voor de natuur. Nog niet in. 1 tot 3 liter. Meer dan dat gaat het niet zijn. Dus de droogte, ondanks dat we een paar buitjes kunnen krijgen de komende dagen, aan de droogte gaat voorlopig nog geen einde komen.
0: Allee, we gaan ons gazon moeten sproeien, hè? Voor de mensen die een tuin hebben.
3: Dat zou ik nooit aanraden. Nee, gazon, laat dat maar bruin worden. Gebruik uw regenwater voor andere dingen.
2: Geen water. Maar wij hebben regenwater, hè? Dus we hebben een grote...
3: Geef het aan de bloemen en aan de dieren. Maar gazon, dat is mijn persoonlijke mening.
0: Ja. Nee, Oké, ik heb het begrepen, Bram. Dank je wel. Luc, dit weer, is dat iets voor jou? Of mag het echt zeer heet worden voor jou?
2: Nou ja, ik pas mij aan alle weersomstandigheden aan. We hebben een beetje de luxe dat we airco in huis hebben. Dat heeft wel geholpen met die dagen. Want ik leef mee met de mensen die dat jammer genoeg niet hebben. Maar ik ben een buitenmens, dus ik zit altijd buiten. En we hebben wat groen, wat bomen. En die zoek ik dan op. Pas mij aan.
0: Oké. We gaan zo dadelijk even naar jouw zomers als volwassen mens. Want de kindertijd laten we achter ons. Alhoewel dat zo gezellig was om over te praten. We gaan zo dadelijk verder. Bram, recht blijven staan, hè, makker. En veel moeite.

0: All Saints and Pure Shores, de zee, de stranden. Luc Appermond, we moeten daar zo dadelijk toch eens even naartoe.
1: Geef me
2: de grootste Belgische evergreens.
1: En vlug.
3: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.

0: René. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Simply Red and Stars.
1: Camping Carolien. Hey.
2: Carolien de Bekker. Radio
0: 2. Camping Carolien, dat is 3 uur lang met één en dezelfde gast over zijn of haar zomers als kind, als puber, als volwassene. Vandaag Luc Appermond. Gezellig hebben we het zo. Ik vind het zo gezellig. Alleen taart mist nog, vind ik. Een vlaai.
3: Dat is iets te vroeg, hè, maar een Limburgse vlaai zou niet misstaan rond 11 uur zo.
0: Ja. We zullen zien wat we kunnen doen. Ik sein het door. Beste Luc, je zei er straks al, je bent chauffeur voor Bart tijdens de zomer. Bart moet veel optreden. Is dat iets wat je... Ben je graag op pad tijdens de zomer of zit je het liefst in je tuin?
3: Het liefst buiten, waar het ook is. We hebben ook nog wat studiowerk, want dat heb ik nog niet verteld. Wij draaien ook mee in het derde seizoen van Like Me.
0: Ja,
3: en we hebben volgende week opnamedagen. En daar kijken we heel erg naar uit.
0: Is dat plezant?
3: Ja, je mag in de huid kruipen van een personage. Je speelt, je bent acteur op dat moment. Dus je speelt iemand anders dan dat je zelf bent.
0: En wat voor iemand speel jij weer?
3: Spelen twee heren van stand. Die profiteren ja. van het leven. Die hebben een bootje en die drinken graag een glaasje.
0: Dat is niet acteren, hè, Luc? Dat is gewoon jullie.
3: Ja, en die geven commentaar op alles wat die jeugdige acteurs en actrices allemaal uitspoken. Nee, het is een heel leuke ploeg, ja.
0: Ah, schitterend. Oké. Wanneer op scherm?
3: Ik denk in het najaar of voorjaar, volgend jaar. Het is het derde seizoen en we kijken er heel erg naar uit.
0: Ah, dat is mooi. Ik heb het privilege gehad om eens bij jullie te komen opnemen. Hè, in jullie huis, rond het Leuvense. Ik denk dan, die mannen die hebben zo'n mooie tuin. Vol bloemen. Perfect pelouske. Zo echt perfect gazonnetje. Volgens mij zitten jullie daar echt heel graag.
3: Ja, ik heel graag buiten. En Bart die heeft dan nog zijn serre en zijn moestuin. Daar staan nu wortelen, aardappelen, kolen, tomaten. Hij komt uit bed en regelrecht, dat is een klein mini-serke. En daar staan schitterende tomatenstruiken, kleintjes en dikke. En die moeten nu allemaal gaan openkomen. We hebben een appelboom, we hebben een kweeperenboom, we hebben verschillende soorten. En dan gaan we plukken. Ja, we kijken echt uit naar de zomer.
0: Ja,
3: buitenmensen. En Bart is een echte tuinierder.
0: Ja, en vrienden uitnodigen in de tuin.
3: Doen we ook.
0: Ja. Maar jullie hebben ook een appartement aan zee in Oostende. Maar daar komen jullie niet zo vaak om te gaan ontspannen.
3: Nee, dat is eigenlijk jammer genoeg nog altijd werkgerelateerd. Dat dateert al van jaren geleden. Ik deed dan tournees, 2 maanden aan een stuk. Alle dagen soms 2, 3 optredens. Dat was toen met de Nationale Loterij. Dus we moesten wel een vaste stek hebben aan zee. En Bart is eigenlijk ook een kind van de zee. Als die de zee ziet, dat is voor hem toch nog altijd vakantie. Ik associeer dat meer met werk. En ik kan me niet voorstellen dat we in al die jaren ooit eens gezegd hebben... nu hebben we 3 of 4 dagen vrij, we doen niks, we gaan naar de zee. Dat is nog nooit gebeurd.
0: Nee.
3: Het is altijd ergens...
0: Werkgerelateerd.
3: Ja, hij moet nu op de Gentse feesten optreden woensdag. Dan gaan we wel aan zee logeren. Maar het is altijd een beetje te maken met... Het heeft altijd te maken met werk.
0: Ja, en want jullie hebben ook nog een buitenverblijf in Spanje, de streek van Alicante. Is dat voor de winters dan, of kom je daar ook in de zomer? Want
3: nee,
0: het is daar denk ik nu zo wat 40 graden.
3: Nee, nooit juli, augustus.
0: Nee?
3: Nooit. Nee, maar Bart zijn mama die heeft altijd een appartementje gehad in Spanje. En die spreekt ook heel goed Spaans. En die heeft dat jaren gedaan. En eigenlijk was dat ook, mijn broer ging daar, mijn neefje, Bart zijn mama. Eigenlijk gingen wij minder dan de anderen, omdat wij de tijd niet hadden. Maar in het najaar hopen we wel en in het voorjaar daar wel eens naartoe te gaan.
0: Ja, ik denk voor veel mensen die iets hebben in Spanje, die gaan meestal buiten het seizoen, omdat het tijdens de zomer gewoon snikheet is.
3: En ook veel te druk, hè. Ja, wij zoeken nooit de drukte op.
0: Ja, want kunnen jullie nog wel ongestoord bijvoorbeeld naar de zee gaan? Of...
3: Met een brilletje en een petje.
0: Serieus?
3: Dat lukt.
0: En ze halen jullie er niet uit?
3: Zelden of nooit. Soms verschiet Bart van, allee, hoe kennen ze mij hier? Of komen ze ook naar mij toe? Maar Karen Dame heeft dat ooit gezegd. Als je 5:00 in Zaventem op de luchthaven staat te wachten en je ziet iemand met een zonnebril en een pet, dat is een BV. zei Karen dan. Ja. Zo hebben wij haar ooit gezien op een ochtend, om 5 uur denk ik, in de luchthaven. En ik zeg tegen Bart, daar staat een dame met een donkere bril en een petje. En die wuift en wij wuiven terug, Karen dame.
0: Een vat vol wijsheden, die Karen. Ah, goed. Luc, kunnen wij samen op vakantie? Dat is zo wat de vraag die ik aan iedere gast stel. Maar daarvoor doen we zo dadelijk de snelle vragenronde.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De nooduitgang van Meteor. Beste Luc. Ik test het altijd met mijn gasten. Hè. Zouden wij samen op reis kunnen gaan? Want dat moet wel matchen. Hè?
1: Ja, ja. Hangt evenveel van jou af als van mij.
0: Inderdaad. Match je onze persoonlijkheden op reis. Want je neemt die natuurlijk mee. De snelle vragenronde. Reageer snel en efficiënt. En dan ga ik een beeld van jou krijgen. Ben je klaar?
1: Ja, helemaal.
0: Oké. Beste Luc Appermond, stel je moet kiezen. Alleen reizen of een groepsreis?
1: Alleen.
0: Vakantie op voorhand uitstippelen of we leggen een paar dingen vast, maar verder zien we wel waar we belanden.
1: Dat tweede.
0: Schitterend. Boterhammetjes van thuis meenemen of een sandwich van 15 euro op de luchthaven?
1: Boterhammen meenemen. En die zijn al op voordat we de draai om zijn.
0: Bij het boarden meteen gaan aanschuiven of laat de rest maar voorgaan, we vertrekken toch allemaal samen.
1: Ik denk eerlijk gezegd vooraan.
0: Ik wist het. Applaudisseren bij landing of daar doen we niet aan mee?
1: Nee, dat is voor toeristen.
0: Je kleren strijken op hotel of een beetje verfrommeld aan het diner is best oké?
1: Nee, dan strijken.
0: Zeilen of op cruise?
1: Cruise.
0: Lichtstoel aan het strand of culturele uitstap?
1: Uitstap.
0: Zwemshort of speedo?
1: Ja, geen speedo. Dat is voor 18-jarigen, maar toch niet meer voor ouderen. Wow.
0: Allee, trots op je witte benen of toch maar een spraytan?
1: Nee, geen spraytan.
0: Vakantiefoto's nadien in een album of ze staan allemaal ergens op mijn telefoon, verspreid?
1: Dat laatste, maar geen foto's, herinneringen.
0: Een strandhut met kakkerlakken of een hotel vol Belgische kappers?
1: God, dat is een zwaar dilemma. We hebben dat laatste al meegemaakt, maar we hebben het overleefd.
0: Ik moet zeggen, het was snel gedaan, hè? Ja, dat laatste is dus wel echt gebeurd, hè?
1: Ja, ja. Wij gingen voor de allereerste keer naar Azië, Maleisië. We kenden het land van haar nog pluim. En we hadden gevraagd aan het agentschap, boek ons een hotel waar we helemaal rustig zijn. En zeker geen Belgen.
0: Nee, want jullie waren eigenlijk nog niet zo lang samen, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Dat was nog heel discreet, hè?
1: Ja, dat was inderdaad zo. En wij komen in een mooi hotel in the middle of nowhere. En ik vraag aan de receptie, wat ik altijd doe, zijn er toevallig ook landgenoten hier? En die mevrouw kijkt op haar computer. 250 Vlamingen, kappers van een bepaald merk, van haarproducten uitgenodigd.
0: Oh, wat een nachtmerrie voor jullie.
1: Ja, ja. Maar de zwaarste nachtmerrie heeft ooit een collega van ons, ik ga zijn naam niet noemen, meegemaakt. Die vertrok ook naar een exotische bestemming met zijn toenmalige partner. En die checken in aan de balie. En wie komt daar binnen met zijn echtgenote? Zijn directeur van het televisiestation waar hij voor werkt.
0: Oh nee.
1: Dus die waren op zichzelf aangewezen om met die twee koppels samen de vakantie te moeten doorbrengen.
0: Oh jee, waarschijnlijk schitterend voor je professionele carrière, maar
1: nee, ik denk voor alle twee was dat geen cadeau.
0: Oh nee. Oh, Luc, ik heb wel zoiets, ik ben in de war. Ik zou met jou ook op culturele uitstap gaan in plaats van een lichtstoel. Ik zou ook wel zien waar we belanden in plaats van alles uit te stippelen. Maar echt, ik kom heel graag verfrommeld aan. Ik ga echt niet strijken op vakantie, dat meen ik. En voor de rest is het laissez-faire.
1: Ja.
0: Borden laat iedereen
1: maar wat ik nu aan heb, dat is linnen. Dat mag verfrommelen, dat is geen enkel probleem. Ik heb nog nooit iets gestreken, moet ik zeggen, op vakantie.
0: Okay.
1: Maar ik pak wel kledij mee waarvan ik denk dat het niet nodig is.
0: Weet je, opposites attract.
1: Ja.
0: Les extrêmes se touche. We kunnen het altijd eens een kans geven. Mag ik mee met jou?
1: Ja, meer dan welkom. Ja, ja.
0: Ik zal straks eens zien waar jullie vooral op vakantie gaan en kan ik nog beslissen. Ondertussen Spandau Ballet.

0: Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Wel is er dit jaar weer bij op Tomorrowland. Calvin Harris. Samen met Katy Perry, die er dan weer niet bij... Enfin ja, ze was er wel op Werchter, maar ze moest... het weer dacht er anders over.
1: Camping Carolien. Hey.
2: Carolien de Bekker. Radio
0: 2. Jou gaan we niet zien op Tomorrowland, zeker dit jaar.
3: Nee. De grote drukte probeer ik zoveel mogelijk te vermijden.
0: Ja.
3: Als ik er moet zijn voor de job, graag, dan doe ik dat. We hebben net 10 om te zien met Bart bezocht. Maar... dan hebben we het wel gezien.
0: Heb je het al eens gedaan, Tomorrowland?
3: Nee, Tomorrowland heb ik nooit gedaan, nee. Als ik beroepshalve ergens moet zijn of uitgenodigd,
0: ja,
3: dan zal ik dat wel, maar ik ga het niet opzoeken.
0: Nee, oké.
3: Voor alles

0: een tijd.
1: Dat klopt. Ook kamperen, heb ik begrepen, is niet. Hè. Maar toch, ik ben blij dat je op mijn camping bent. In een veilige radiostudio. Luc, jouw favoriete vakantiebestemming. Ik heb begrepen dat jullie Aziëgangers zijn, hè?
0: Ja, ja. Azië, waarom? De omgeving, de rust, het eten. En daar is zoveel te ontdekken. Dat is nog niet allemaal door het toerisme overspoeld. Ik denk dan aan Laos, waar we een heel leuke herinnering aan hebben. Dus we pakken Bangkok als uitvalsbasis. En dan reizen we Vietnam, Cambodja, Laos. We ontdekken dan de omgeving en dat vinden we altijd heel leuk. Bart is nog meer Azië-liefhebber. Ik ga mee, maar ik doe het ook graag.
1: Oké, want jij zei daarnet Bangkok, hè? Dat is de hoofdstad van Thailand. Veel mensen, je hebt zo de liefhebbers en de haters, want dat is druk. Druk?
0: Ja, maar wij vluchten daar meteen van weg. Wij blijven een paar dagen om te acclimatiseren. Want vergeet niet, je hebt ook last van jetlag. Dat is toch 6 uur verschil met hier. En van daaruit reizen we dan. En gaan we ook naar het noorden in Thailand. Chiang Mai, Chiang Rai. Dat wordt ook allemaal drukker. Want het wordt ook ontdekt door alle Westerlingen en Amerikanen.
1: Bomvol brommertjes ook?
0: Ja, enorm.
1: Doen jullie dat wel eens samen op een brommertje de dag?
0: Nee, ik denk dat ik het 1 keer gedaan heb, maar nee, dat is niet echt op zin. Nee, nee. Een tuk-tuk, dat is in uitzonderlijke omstandigheden.
1: Zo'n fietstaxi.
0: Ja, ja.
1: Oké. Maar wat ik grappig vind, jullie reizen allebei met handbagage.
0: Ah ja, ja, dat hebben we ontdekt de laatste jaren. In het begin was dat met koffers sleuren. En zeker als je een tussenstop hebt, dan heb je 50% kans om de aansluiting te missen of om je bagage kwijt te geraken. En toen hebben wij gezegd, als je die kant uitgaat, daar heb je eigenlijk een paar lange broeken nodig, een hemdje, een shirt, heb je eigenlijk weinig nodig. En voor een habbekrats koop je daar iets als je iets mist. En we vertrekken een beetje gekleed. Dan hebben we dat tenminste, mochten we eens een goede uitstap maken in een leuk restaurantje of zo, dat we dan toch niet als een schooier binnenkomen. Dus daarom doen we dat. Maar
1: en dan alles oprollen.
0: Ja,
1: oprollen. Zo klein mogelijk in het midden.
0: En je hebt 1 paar schoenen aan en je pakt de reserve mee, maar dat kan allemaal in de handbagage. Eigenlijk hebben wij afgezworen van nog verre reizen te maken met koffers.
1: Ja. Ah ja. Ja, je moet daar ook altijd lang op wachten.
0: Ja, ook, dat hebben wij allemaal.
1: En ook, je neemt toch altijd te veel mee?
0: Ja, sowieso. Dat heb ik al gemerkt. Ik kwam soms terug thuis met dingen die nooit aangeraakt geweest zijn. Nee, daarom.
1: Maar wat met je verzorgingsproducten, Luc?
0: Dat koop ik daar, hè.
1: Ja. Ah, ja.
0: Ja, en je hebt zo van die travel kits, scheerschuim, tandpasta, allemaal in kleine hoeveelheden, dat je onder de 100 milliliter blijft of zoiets. Ja. Maar binnenkort wordt dat ook afgeschaft, heb ik begrepen, dus dat is nog beter.
1: Oké. Okay. Zijn jullie, mag ik dat vragen, zijn jullie business class reizigers?
0: Als het lange trajecten zijn, langer dan 7 uur wel. Korte vluchten niet, maar voor lange vluchten wel.
1: Oké. Azië dus. Zijn er locaties waar we Luc en Bart nooit meer zullen tegenkomen?
0: Ja, op een cruise. Ik heb daar straks het woordje cruise laten vallen.
1: Oh, ik zei nog, zeilen of een cruise. En jij
0: ja,
1: cruise?
0: Maar het alternatief was zeilen. Bart wel, hè, zeil je voor het eerst. Ja, dat wel heel graag doen. Maar nee, een cruise, dat is niks voor ons. Die boot opkomen, een nummertje trekken, achter elkaar de veiligheidswandeling maken, van die een veiligheidsgordel rond u krijgen. Als je van de boot af moet, nummertje trekken. Ah, nee. Ik
1: nee?
0: Niet weten, nee. En 's morgens, good morning ladies and gentlemen. Today is a sunny day and we are leaving now the port of, ik weet niet wat. Ik moet het niet horen. Nee, niks voor mij.
1: Oké. Want als Bart nu geboekt wordt op een cruise, dan zou jij thuis blijven.
0: Ja, ja, ja. Hij heeft het al moeten doen om te werken. En om te zingen, op te treden. En ook hij heeft daar niet de leukste herinneringen aan.
1: Oké, allee.
0: En je bent kwetsbaar, hè. De mensen, je kunt niet af. Wij beslissen graag waar we komen en dat we gaan, wanneer we willen gaan. Op een cruise zit je vast, hè. Je kunt er vanaf, hè, of je moet springen.
1: Dat is waar. Nog 1 vraag. Ben je ooit in een tourist trap beland? Dat je denkt, hè, zo'n plek waarvan iedereen vindt dat je er moet zijn, maar eens je er bent, dan denk je, help, waar is de uitgang?
0: Ja, wij waren nog niet zo lang geleden in Rome voor een drietal dagen. En ik heb dat als 18-jarige met de studenten meegemaakt. Voor de verplichte cultuurreis Rome-Griekenland. En ik wou dan nog eens de Trevi, het Colosseum.
1: Oei, oei.
0: Ik zag die massa daar staan. Ik zeg, no way. We hebben niks gezien. We zijn geen enkel... we hadden een heel leuk hotelletje en dat had ook schilderijen. Toen zei iemand tegen ons... Je moet niet naar de Sixtijnse kapel gaan kijken. Jullie kamer is de Sixtijnse kapel. Dus we waren...
1: Wat een mooi alternatief. Schitterend. Camping Carolien.

0: The Spanish Troll van Mink de Vil. Zo dadelijk gaat de campingdisco open met DJ Luca Permont.
1: Elke dag voor twee. Radio 2.
2: Radio 2.
3: Elke dag telt voor twee.
2: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stofferen laksfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
3: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
2: Interieur Avenue Gaverzicht. In Deerlijk en Moeskroen.
4: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
2: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
6: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bedene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
7: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
8: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
7: Dubbel...
8: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
7: Ah ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
8: Op alle kleren, meubels...
7: Elektro, sportartikelen...
8: En nog zoveel meer.
7: Al onze promo's.
8: Op moleculen.be.
7: Als je echt wilt shoppen... Moleculen.
6: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
9: Hoe lang nog?
10: Papa, ik heb honger.
9: Veel meer.
6: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
11: Ans in Veros.
12: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
13: Natuurlijk.
12: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
10: Mama, mag ik op de hotspot?
14: VRT Max. Maak elk moment de max.
15: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En goedemorgen, Luc Appermont heeft de platen gekozen van de campingdisco. Die gaat zo meteen open en hij is de DJ. Na het nieuws van 10.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale regering wil de dienstroosters van werknemers flexibeler maken door werkuren niet meer op maandbasis, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je in bepaalde periodes meer kunnen werken en in andere periodes minder. Over de details moet nog wel voort onderhandeld worden, want de regeling kan voor regeringspartij Vooruit alleen als er een premie komt die de koopkracht van werknemers beschermt. Dat zegt vicepremier Frank van den Broeke.
1: Ik ben heel duidelijk geweest tegenover mijn collega's. Als we niet een hele concrete koopkrachtpremie kunnen geven voor werknemers die in zo'n schema van annualisering stappen, waardoor ze geen verlies lijden in vergelijking met iemand die vandaag gewoon klassieke overuren zou doen en daar dus eigenlijk wel extra voor krijgt, dan zal dat er niet komen.
0: Op haar laatste vergadering voor de zomervakantie sprak de federale regering ook af om 5 dagen extra geboorteverlof toe te kennen. Die gaan in eerste instantie naar de vader. Er is ook een sociaal akkoord bij Defensie bereikt en afgesproken dat er een invoerverbod komt op Israëlische producten uit bezette Palestijnse gebieden. Flozo, de koepel van de onafhankelijke ouderenzorg, is tevreden met de ruim 40 miljoen euro die Vlaamse minister van Welzijn Gené investeert in nieuwe woonzorgplaatsen. Een groot deel gaat naar kort verblijf. Ouderen krijgen dan meer kansen om langer thuis te blijven wonen en mantelzorgers krijgen meer ademruimte. Flozo is blij met de investeringen, maar er is nog veel meer nodig, zegt Candice de Wind.
2: Ik vind dat heel mooi van de minister dat ze extra investeert in kort verblijf om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Maar op een bepaald moment zullen we ook extra woonzorgbedden nodig hebben. Nu, we weten uit een aantal studies dat we minstens een 7000-tal bedden zullen nodig hebben richting 2030. Dus in die zin is het een eerste stap, maar we hebben vooral nood aan een toekomstgericht en een wendbaar beleid.
0: Nu komen er 3500 plaatsen bij, de helft van het nodige aantal volgens Flozo. De supportersfederatie van voetbalclub Antwerp reageert tevreden op de nieuwe eigenaar van de club. De vorige, ondernemer Paul Gijsens, heeft de club verkocht aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houden en Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen door de financiële moeilijkheden. Voorzitter Dominic van Landegem van de supportersfederatie hoopt dat de rust nu terugkeert.
3: Blij en opgelucht dat er eindelijk een overname is. Het is een lastig seizoen geweest. Vooral terug stabiliteit, zowel financieel als sportief. Ik denk dat de mensen zijn met zakelijk verstand. Nu, een voetbalclub is meer dan een bedrijf alleen. Dat hebben we ook wel geleerd uit het verleden. Dus ik hoop ook dat er geluisterd wordt naar de fans, naar onze inbreng. Maar zij gaan van ons alle kansen krijgen en wij kijken heel positief naar de toekomst.
0: Het weer. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui tot 25 graden. Morgen bredere opklaringen en begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Vaak droog en maximaal rond 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de binnenring rond Brussel gaat het traag tussen Wezenbeek en Tervuren. Maar nergens meer dan 5 minuten extra op de snelwegen. Dus dat valt eigenlijk heel goed mee. DJ Luc Appermond, ben je er klaar voor?
5: Helemaal!
4: Helemaal!

0: Jumping Karolin.
1: Karolin de Becker.
2: Beste mensen, dit zijn de favoriete zomerplaten van Luc Appermond.

0: De hippieperiode. Scott McKenzie, beste Luc Appermond, wat een heerlijke keuze.
1: Ja, dat was mijn tienertijd, hè. Jazz Bilzen. Je wil niet weten hoe ik er toen bijliep. Kleuren
0: die
1: totaal vloekten met elkaar, maar wij wisten niet beter, hè.
0: Hoe kan je ze even beschrijven?
1: Ja, bijvoorbeeld een oranje broek met een blauwe t-shirt. Dat vocht sowieso al. Maar ik voelde mij de koning te rijk. Ik voelde mij hip. Ik voelde mij... Ja, echt de flower power.
0: Dat was je een hippie?
1: Ja, het leek er een beetje op. Toch wel, ja.
0: Heb jij ook lange haren gehad of mocht dat niet?
1: Ja, zowel Beatle-kapsels, dat wel. Want er zijn foto's van mij waarvan ik denk, is dat diezelfde gast? Ja, toch wel.
0: En is Scott McKenzie ook naar Bilzen gekomen?
1: Nee. San Francisco niet, maar de Kings bijvoorbeeld, de Small Faces, Rod Stewart. Ik heb daar heel de wereld zien passeren in dat kleine stadje.
0: Ah, de Kings is, ze komen er ook nog aan, hè, in jouw playlist. Maar eerst even naar... Je eigen man.
1: La Mamadora.
0: Is dat jouw favoriete nummer van Bart?
1: Ja, een van de... Omdat we dat zijn gaan opnemen in Parijs, of all places.
0: Ah, serieus?
1: Ja.
0: Het is een prachtig nummer. Ik heb 1000 terrassen in Rome en La Mamadora. Ook mijn favoriete. Bart Kael.

0: gevraagd door Luc Appermond.
1: Dat begrijp je wel, hè?
0: Dat begrijp je natuurlijk dat dat twee nummers heeft geduurd voordat je Bart Kael draait zich.
1: Ja, het moet ook niet te zijn, hè?
0: Nee, dat is waar. Het moet nog een klein beetje discreet zijn. Niet te obvious. Maar dit zal waarschijnlijk toch geen hit worden in Spanje, hè, beste Luc. Alleen, het zat er niet helemaal in, hè?
1: Dit?
0: Ja.
1: Nee, helemaal niet. Omdat Mamadora in het Spaans een hele slechte connotatie heeft. Eigenlijk gaat dat over een publieke dame die de mannen bevredigt op een manier die ik hier niet op de radio ga vertellen.
0: Je kan het ook gewoon een sekswerker noemen.
1: Ja.
0: Een sekswerker, toch?
1: Ja, dat is het.
0: Oké. Ik wist het niet. Ik ga voortaan helemaal anders naar dat nummer luisteren.
1: Jammer.
0: Luc, we moeten naar 1953. Je was toen 4 jaar oud.
1: 3 en 2 maanden.
0: 3 en 2 maanden.
1: Ik heb altijd gezegd, ik had liever in 1950 geboren geworden dan was ik in de tweede helft van de 20e eeuw.
0: Ik snap dat, ik ben van 79. Ik was ook graag van 80 geweest.
1: Dus. Voilà.
0: Maar toen was dit een hit. En dit stond ook in jouw lijst.

0: Patti Page. How much is that doggy in the window? Alleen leuk, waarom deze plaat? Fantastisch, hè?
1: Ja, ik herinner mij dat als een van de eerste liedjes die op de radio bewust hoorde. Ik zal een jaar of 3 geweest zijn. Wij zijn alle twee, Bart en ik, grote hondenliefhebbers. We hebben thuis altijd een hond gehad. Hij bij hem thuis ook. En later hebben we zelf een hond gehad. Die is 13 jaar geworden. En dan zitten we in de wagen. En dan komt dat liedje voorbij. En dan proberen we die... op het juiste tempo, zoals Patti Page dat zo wonderlijk deed, te doen. En dat is dan lachen, brullen.
0: Tuurlijk. Moet een prachtig zicht zijn voor de chauffeurs naast jullie. We gaan naar Jess Bilze in 70.

0: Het is de zomer van 1970. Bilze in Limburg, waar dat festivalletje Jazz Bilze bezig was. Heette dat toen al Jazz Bilze?
1: Want ja.
0: Het is geen jazz, hè?
1: Van dag één. En dat is dus het merkwaardige. Het heette Jazz Bilze, maar eigenlijk was het meer een popfestival. Die jazz, dat was alleen op zondag één dag. En al de rest was popmuziek, hè. Want ik, nu je die lijst aan het afspelen bent, bedenk ik mij plots van, dit zou op geen enkel festival passen, want ik slinger van de ene uithoek naar het andere, qua muzikale genre, maar ik ben op dat gebied ook een veelvraat en ik ben een kind van de 60's, dus dat is muziek die je vandaag niet meer hoort, of weinig, of niet. Maar ja, ik mocht mijn eigen keuzes maken. Dus
0: maar vandaar. Schitterend, en dat wordt hier heel erg geapprecieerd, zie ik in de Radio 2-app. En het wordt nog beter, want we gaan naar het Eurovisie Songfestival van 1981 na dit.
2: Nu zondag op Radio 2.
3: Peter van der Veire en de Zandloper met Wesley Song.
4: Dat klinkt een beetje dikke nekkerig, moet ik zeggen. Maar ik was toen al beter dan de helft van de ploeg die daar speelde. Ik ben blij dat ik niet zoals alle voetballers ben.
5: Hoeveel lieven heb je gehad?
4: Kun je ze op één hand tellen?
5: 5.
4: Misschien nog minder.
5: Is het waar?
4: Ja.
5: Tevreden over je carrière?
4: Ja en nee.
5: Oei.
4: Ja, omdat ik denk dat er nog meer in zat.
2: Peter van der Veire en de Zandloper.
3: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
8: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

0: Le Kappermond. Veel mensen die naar het zuiden rijden, die kennen dit. Hè. Dat is dé plaats als je op de autoroute de Soleil aan het rijden bent.
1: Ja, als wij richting Frankrijk gaan, dan is dat vaste stek.
0: Echt?
1: Ja.
0: Hebben jullie dan echt je playlist, of zitten
1: er
0: cd'tjes in je
1: auto? Ja, dat is echt dat is een muziekje dat ons helemaal in vakantiesfeer brengt.
0: Nou, fantastisch. Ja, ik denk heel veel mensen. Daarvoor moeten we even naar het Eurovisie Songfestival 1981. De bus... Wacht, hoe heette het nu weer?
1: Bugs Fizz. Making Your Mind Up, bedoel je.
0: Ja, Making Your Mind Up.
1: Ja.
0: Ja. Ja, waarom die plaat? Want jij hebt nog gepresenteerd.
1: Ja, ik heb 15 jaar lang het commentaar mogen doen voor de VRT op het Songfestival en ook de preselecties Eurosong. Maar dit was zo'n verfrissend groepje. Dat brak zo'n beetje met al de tradities dan van de vorige jaren. Toen zong men à voix. En plots trokken die meisjes hun rokjes uit. En dat was, wauw, was goed voor televisie. Visie. En toen konden wij ook nog met die artiesten een pint gaan drinken of een babbeltje slaan, wat nu allemaal bijna niet meer mogelijk is, want het wordt veel te groot, zoals alles. Veel. Maar toen stonden wij nog heel dicht bij de artiesten.
0: Ja, en dan wil ik het ook even over Marvin Gaye hebben. Mm-hmm. De man die in Oostende heeft gewoond begin jaren 80. Dat is, daar heb jij ook nog een babbel mee kunnen doen.
1: Ja, want toevallig wilde de VRT vanuit het casino in Oostende een captatie doen met Marvin Gaye, die toen toch wel al een grote naam was. En ik werd ingehuurd om hem te presenteren en een babbeltje te slaan, maar dat is niet zo goed afgelopen, want die man die was zo stoned als een garnaal. Daar viel weinig mee te babbelen. Maar als hij eenmaal aan het zingen was, dan was dat geweldig. Ja. Was een groot artiest, dat wel.

0: Geert Merlaan uit Aalter is zo gelukkig met deze playlist, beste Luc Appermond. Je bent goed bezig.
1: Dankjewel.
0: Mooie zomerplaten. Er staat hier een nummer klaar. Ik was het zo hard vergeten. Begin jaren 70. Anne Soetaert.
1: Ja, het lievelingsliedje van mijn vader. Die vond dat een pittige verschijning op televisie. Anneke Soetaert en Rio de Janeiro. Ik heb haar dan eens ooit ontmoet in Amerika toen ik er was. Want ze woont daar al jaren. En ja, was een van onze betere zangeressen uit mijn tienerjaren. Hè.
0: Dan mag ze nog eens verschijnen. Anne Soetaert.

0: Appla. Ik zat er even naast qua timing. Het was 1967. Luc Appermond, dan was jij 16.
1: Ja, dat klopt.
0: Je hebt daar ontmoet. Was dat iemand waar jij naar opkeek?
1: Ja, mijn vader was grote fan. En het toeval wilde dat Humo, die toen mee sponsorde, de prijs voor beste zanger en zangeres uitreikte op het podium van Jazz Bills. Het een had niks te maken met het ander, want dat stond daar als een tang op een varken. Maar Anneke Soetaert, die werd uitgenodigd om die prijs in ontvangst te nemen. En backstage werkte ik mee als kelner. En ik weet nog dat ze toen aan mij een cola vroeg zonder ijs. En ik was zo fier dat ik haar een colaatje mocht brengen.
0: Echt. Ah, dat is echt. Ik zie jou zo staan in je kelnerpakje.
1: Ja.
0: Van misdienaar naar kelner.
1: Dienende.
0: In dienende. Dienende rol in de maatschappij. Al toen. Oké. Hier zit ook een mooi verhaal aan vast, hè? Tina Turner. Met Ike. Nat Bush City Limits.

0: Luc Appermond, heb jij Tina Turner ooit mogen aanraken?
1: Ja, zelfs meer. Ik heb haar de trap op geholpen. Want je weet, Tina Turner trad op met van die high heels, van die hoge hakken. En al die festivaltrappen, dat zijn altijd van die ijzeren trappen met gaatjes in. Dus dat was heel onstabiel.
0: Ja, lastig als je hoge hakken hebt.
1: En haar man Ike, die was al het podium op met zijn Ike-tits, met die drie danseressen, zangeressen. En hij liet zijn vrouw beneden aan de trap staan. En
0: ik was, typisch!
1: Ja, ik was hulpje achter de schermen en ik heb haar toen met het handje gepakt en haar naar boven op de trap geholpen.
0: En was dat, ze was toen al gigantisch, hè?
1: Ja, dat was op Chess Bills. Ze was toen een wereldster, hè?
0: Oh, wat een heerlijke verhalen zijn dit. Ben je ze later ooit nog tegengekomen?
1: Nee, maar ik heb haar wel nog gezien in het programma. Ja, bij VTM was ze ooit op een van de gala's van het Gouden Oog. Is ze komen optreden in het Casino van Oostende, heb ik haar ook nog gezien. Goh. Maar ze herinnerde zich mij niet meer. Ik heb het ook niet gevraagd, ik ben ook niet naar haar toe gegaan.
0: Nee, sommige sterren zijn gewoon te groot.
1: En die moet je met rust laten.
0: Zo is dat. Jan van Ees uit Beringen. Beringen. Zegt, de muziekkeuze van Luc Appermond is geweldig. Eindelijk is muziek voor de oudere generatie en dat in alle genres. Appermond for president.
1: Kom dat thuis eens zeggen.
2: Clouseau komt 4 nachten lang naar Oostende. Exclusief bij de heropening van het Cursaal. Hun live orkest wordt 5 keer groter. En ze brengen hun hits zoals je ze nooit eerder hoorde. Clouseau in Oostende, vanaf 17 december.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: De beste dingen leert je niet uit boekjes.
7: Je leert ze door te doen.

0: Anne de Donker uit Leuven die zegt... Nou, muziek voor de oudere generatie. Ik ben een pak jonger dan Luc. Ze is 59. Ze vindt de muziek top. Ook vooral de Franse chansons is ze echt fan van. Dat is weer, stond hij ook op jouw playlist naar het zuiden?
1: Ja, klopt, helemaal. Bart is ook verliefd op het Franse chanson. Heeft ook enkele liedjes in het Frans opgenomen. Dat is geweldig. Sfeer.
0: Echt sfeer. Ook de Parlando, hè. Vond je dat ze...
1: Wauw.
0: Echte goede koffiestem heeft die man. L'été Indien. We hebben van iemand afscheid moeten nemen onlangs. Een goede vriendin van jou.
1: Ja.
0: Collega.

0: zijn de zomerplaten van Luc Appermond. Ja, Margriet, ze moest erbij, hè?
1: Ja, absoluut. En ik heb het idee, Caroline, dat die liedjes nu een heel andere betekenis krijgen. Mm-hmm. Ik heb het idee dat we die nu meer naar waarde weten te schatten dan dat we dat vroeger deden. Jammer, hè, dat daarvoor eerst iemand moet verdwijnen.
0: Dat is
1: voor alleen de echte appreciatie komt. Ja.

0: Le Kappermond. Zo dromerig jouw muziek. Waarom Glen Campbell en
1: Bart
0: en I Go to Phoenix?
1: Toen Bart en ik, toen we elkaar leerden kennen, had ik een auto. Ik ga het merk niet noemen, maar bij die auto kreeg ik een cassetje.
0: Aha.
1: En dat hebben wij zot gedraaid. En dat was eigenlijk ons lijflied. Na al die jaren nog altijd.
0: Echt,
1: Glen
0: hoor?
1: Campbell, ja.
0: Back to the 60s. Met Luc Appermond en Barbra Streisand.

0: Burlesque. Barbra Streisand. Secondhand Rose. Waarom deze look?
1: Omdat dat de allereerste keer was dat ik in een travestiebar kwam in Amerika. En ik verschoot mijn beeld. Ik had nog nooit travesties zien optreden. En Barbra Streisand is net zoals Liza Minnelli een van de favorieten. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Ja, het is prachtig. Ik had dat al heel lang niet meer gehoord. Luc, we komen aan de laatste plaat toe. Ik wil jou nog even zeggen, dankjewel om hier te zijn in Camping Carolien. Ook een schitterende zomer. Je gaat nog een beetje optreden of alleszins je teksten repeteren voor Samen Onderweg.
1: Ja, onze laatste Samen tournee die start in oktober. En op bartkuil.be vinden de luisteraars alle data en alle locaties.
0: Oké, valt het mee? De teksten helemaal? Zitten ze keihard in je hoofd?
1: Ja, het sijpelt stilaan binnen, maar het wordt heel leuk met een grote band en met leuke verhalen. Mensen gaan, denk ik, heel geamuseerd naar huis.
0: Ja, en met zingen, hè?
1: Ah, ja. Ja.
0: De laatste plaat, ik moet even zeggen aan alle luisteraars. Deze heb jij niet gekozen, hè, Luc? Daar ben je echt te bescheiden voor. Maar wij hebben hem wel teruggevonden, want je hebt ooit een single opgenomen. Hoe lang heb je op nummer 1 gestaan ermee?
1: Enkele weken in de Vlaamse top 10. Dat was een leuk uitstapje. Alle presentatoren zongen in die tijd.
2: Ik dat het winter was, de wereld wit van sneeuw.
0: 1983.
2: Even maar zij vader tijd, dan komt de nieuwe.

0: voor het gevecht. Je klonk een beetje Hollandser dan vandaag, maar dat was zo, hè?
1: Ja, dat was zo in die tijd.
0: Oh, dit is schitterend. Ik krijg hier ook een bericht van Gerrit uit Herent, die met jou nog in de kazerne heeft gezeten in de jaren 70.
1: Ja, dat klopt.
0: Dit zou er ook heel goed bij passen. Soundtrack van jouw kazernetijd.
1: Ja. En het is nog altijd actueel, hè, de tekst.
0: Dat is waar. Uit 1983, Luc Appermond, De Kruistocht. Dank je wel.

0: geïnvesteerd in zomerhit. Met onder andere K3, Meteor, Camille, Gert en James en Aaron Blommaert. VRT Zomerhit 2026. Te koop op musicstation.be en in je favoriete platenzaak. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud... en herstellingen, ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
4: Even bollen, iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode... en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: De genomineerden, die zijn er al.
7: Nu nog de zomerhit.
6: Wie wint VRT Zomerhit?
7: Dat bepaal jij.
6: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
7: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit.
8: Sleep World. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
9: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
10: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
11: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Zorgnet Icuro, de Vlaamse koepel van zorginstellingen, is tevreden met de ruim 40 miljoen euro die Vlaams minister van Welzijn Gené investeert in nieuwe woonzorgplaatsen. Een groot deel ervan gaat naar kort verblijf. Ouderen krijgen dan meer kansen om langer thuis te blijven wonen. Mantelzorgers krijgen meer ademruimte. Het is een eerste stap in de goede richting, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
1: Ja, we zijn zeker tevreden met de beslissingen omtrent jobstudenten, de inzet van stagiairs die vergoed wordt en ook die uitbreiding eigenlijk. Dat zijn zeker goede stappen gezien de uitdagingen van in de ouderenzorg omtrent de vergrijzing, maar ook in zaken het vinden van voldoende personeel.
0: Er is brand uitgebroken in een ontziltingsinstallatie in Kuwait na een Iraanse aanval op de Golfstaat. Het is de tweede dag op rij dat Iran zo'n installatie aanvalt. Met zo'n installatie wordt zeewater omgezet in drinkbaar water en Kuwait haalt zo'n 90% van al zijn drinkwater uit ontziltingsinstallaties. De VS heeft ook een ontziltingsinstallatie aangevallen in Iran. Daardoor zitten 10.000 mensen in het zuiden van Iran zonder drinkbaar water. Al een week lang voert de VS opnieuw aanvallen uit op Iran. Iran antwoordt dan met aanvallen op de Golfstaten, waar de Amerikanen militaire infrastructuur hebben. De supportersfederatie van voetbalclub Antwerp reageert tevreden op de nieuwe eigenaar. De vorige, ondernemer Paul Gijsens, verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen door financiële moeilijkheden. Toby Alderweireld in het bestuur is een meerwaarde, zegt voorzitter Dominique van Landegem.
2: Een voetbalclub is meer dan een bedrijf alleen. Dat hebben we ook wel geleerd uit het verleden. Toby is voor ons een van de grootste clubiconen die onze club ooit heeft gehad. Het feit dat hij zich mee achter dit initiatief schaart, geeft ons toch meer vertrouwen. Is ook iemand die dicht bij de supporters staat. Dus ik neem aan dat het naar communicatie toe dan ook wel een voordeel zal zijn.
0: En vanmiddag om 14:30 beginnen de renners aan de 14e rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergrit met 3 cols van eerste categorie. Ramses de Bruyne zal er niet meer bij zijn. Hij kreeg afgelopen nacht koorts en keelpijn en kan niet voort. Het weer. Eerst op veel plaatsen zwaar bewolkt. In de loop van de dag opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 25 graden. Morgen bredere opklaringen. Ook begin volgende week afwisselend wolken en opklaringen. Het is vaak droog en de maxima gaan tot een graad of 23. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij tussen Gent en Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel op de binnenring rond Brussel 5 minuten extra tussen Wezenbeek en Tervuren en elders lichte vertragingen. Zaterdag 18 juli.
4: Radio 2 Top 30.
5: Dirk Gijs.
3: Dit is aflevering 2918. We hebben weer geteld hoe vaak de hits werden gespeeld, gestreamd of verkocht. Dus allemaal welkom. Radio 2 Top 30. Maar eer we eraan beginnen, toch even een terugblik. Hè. Wat waren nu vorige week weer de 3 strafste in de Radio 2 Top 30?
5: Radio 2 Top 30, 3. I loved you, came back when it mattered,
3: I saw you, but I knew you, Taylor Swift sprong vorige week naar 3. Springt ze straks door naar nummer 1. Het zou zomaar kunnen.
5: 2.
3: Of pakken Aaron en Zoe hun nummer 1 terug deze week. Want vorige week vielen die terug naar 2 ten voordele van Shakira en Burna Boy. 1. Die Die, het WK is nog niet over, dus het WK-lied blijft misschien wel aan de top. Hoe het precies zit, ja, dat horen we straks. Iets voor

0: techniek dat met muziek een beetje hard staat. Ja, met deze muziek geeft dat op natuurlijk. Hè. Een mooie opener van de Radio 2 tot 30 op 30. Deze Milk, Ink en Madison. En Linda en Reggie, zo'n mooie samentrekking eigenlijk. Die traden hier woensdag om 3:30 op. En Kim vroeg aan Reggie wat er maandag te doen is. En Reggie wist het niet.
1: Over 5 dagen? Wat zijn we dan? 20? Is er dan iemand? Ja, ik denk dat er dan iemand een jaar ouder wordt. Kan dat? Ik vergeet dat eigenlijk elk jaar. Moet dat zo op mijn nek? Zus, dat is...
2: Ja, dan word ik een jaartje jonger.
0: Ja, voilà. Dus knoop het in je oren. Reggie zal het nu niet meer vergeten, maar maandag is Linda dus effectief jarig. Hij mag voor een attentie zorgen. We gaan door hier in de Radio 2 tot 30 met 29. Dit zijn Max en Andy Grammer. Het zijn geen broers, nee.

0: op 28 en eentje gestegen. Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam. Trouwens, hij komt volgende week woensdag op ons dak hier. Optreden rond 4:30. En Niels is samen met Siska ook de presentator van VRT Zomerhit. De show's hier op het strand in Blankenbergen. Dinsdag 28 juli ben je zeker welkom. Dan komen Meteor, K3, Sandra Kim, Milk Inc. enzovoort en zo verder. Woensdag 29 juli zijn dat tv-shows met Aaron Blommaert, Gert en James, Dana Winner of Glennis Grace enzovoort en zo verder. Dus kom naar die tv-opnames. Het is uniek, het is bijzonder. Heel tof om mee te maken. Zeker bij de ondergaande zon in Blankenbergen.
1: 4, 3, 2, 3,
0: en als je zeker wil zijn van een plaats vlak bij het podium als een echte zomerwip, dan kan je beter je tickets reserveren. Dat kan op VRT Max. We gaan door met Sam Goris.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: een van de sfeermakers in de Radio 2 Top 30. Pas op, er zijn maar liefst 12 zomerhit genomineerden in onze Radio 2 Top 30. En dit is er eentje van. Sam Goris met Rak op 27. En zometeen op 26 Bruno Mars met zijn ouwe.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
8: Mini Europa, Mini Europa, das reza.
9: Sleep Life.
10: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
12: Honda, the power of dreams.
13: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
14: Ga voor een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
13: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
15: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
16: Elke dag telt voor twee.
17: Radio 2. Tot 26.

0: Isabel aan met haar nieuwe single Smeek maar niet om mij op 25 en twee plaatsen de goede kant op. Super dansbaar. En ze schreef het samen met haar vriendin, met Theresa. We hebben twee nieuwkomers in de Radio 2 Top 30. En als er nieuwkomers zijn, ja, dan verdwijnen er ook artiesten. Hè?
1: Verdwijnen uit de Radio 2 Top 30. Come on, get on up. We're wild and we can't be
0: tamed. And we're turning the floor into a zoo. 23 weken Shakira met Zoo, maar Shakira staat nog eens genoteerd, dus dat valt nog wel mee. En de langst genoteerde was deze Olivia Dean met Man I Need, 43 weken. Maar ook Olivia Dean komen we zo meteen nog eens tegen. Radio 2, Top 30. Straks onze eerste nieuwkomer, maar eerst Harry Styles. Heel rustig op 24 met American Girls.

0: 24 Harry Styles en American Girls in de Radio 2 Top 30. We zijn toe aan een eerste nieuwkomer en dat is een jonge dame van 23 uit L.A. 30
1: Radio 2. Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Stella Lefty en Boston. Radio 2.

0: zou ze in de gaten houden. Het is een jonge artiest, ze is pas 23. Stella Lefty is haar naam, het is een Amerikaanse. En ja, ze komt onze Radio 2 top binnen met deze Boston eerste nieuwkomers. Gaan we eerst even naar de weg op de Antwerpse ring. 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 5 minuten extra tussen Wezenbeek en Tervuren. En elders lichte vertragingen.
1: Radio 2. Luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En nu een internationaal artiest. Recent was hij nog in ons land in Werchter. Hij staat vol tattoos. Ik heb het over Teddy Swims.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Mr. Know-it-all.

0: op jou.
1: Ja, en het voorwerp van zijn liefde zat daarnet in Camping Carolien. Dat was Luc Appermond uiteraard. En Jort Bartkeil met Zot Verliefd, ook genomineerd voor VRT Zomerhit. En ja, ik moet zeggen, er zijn maar liefst 12 van de 30 platen in de Radio 2 Top 30 genomineerd. We hebben ondertussen weer 10 platen gehad. Tijd voor een overzicht, hè.
2: Radio 2 Top 30. Music is
1: my medicine. Milk Inc. En Madison op 30. Twee plaatsen gezakt, dus dat wordt linksoep voor hen. Op 29 Max en Andy Grammer. The thing I love. The thing I love about me is you. Onze Nielse Stadsbader staat op 28.
3: Alles staat in vuur en vlam. Toch zeg ik je nu.
1: Eentje gestegen met zijn vuur en vlam. En Sam Goris zakt er met zijn rak.
4: 1, 2, 3, rak.
1: Altijd een beetje feest met Sam Goris. Op 27 dus twee plaatsen gezakt. En 26 is voor Bruno Mars. I Just Might, flink gezakt. Min 12, maar zijn andere doet het heel goed. Dit is Isabelle A. Op nummer 25. En Harry Styles staat op 24. Op 23 een eerste nieuwkomer. Stella Lefty is haar naam. Boston. En op 22 Teddy Swims. Mr. Know-it-all. 21 was Bart Kael. Zot verliefd. En de top 20 wordt geopend door Cameron Whitcomb.

0: Ja, op een of andere manier is het mode van cowboy vibes zit zeker ook in deze Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Dit is Radio 2 live van aan zee met de Radio 2 Top 30. En daarnet passeerde Freddy. En we moeten aan Karien uit Nienhoven de groetjes doen, want ze is jarig. Komt van de kinderen en de kleinkinderen ook.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Radio 2. 19.

Dat is toch wel eens een chique samenwerking van DJ Licious. Samen met Milo en Forever Young. Ik krijg een berichtje in de Radio 2-app van Julie die vraagt... waar vind je de stip waar mensen in beeld komen? Wel, het klopt, we zitten momenteel op televisie. Je kan ons ook zien in de app of op VRT Max. En hier net voor mijn neus ligt een stip. En er staat nu een mevrouw op die een foto aan het nemen is. En die komt effectief in beeld. Maar als je gewoon hier de studio binnenloopt, dan kom je ook al in beeld. Want die camera's, dan verspringt de hele tijd. Maar effectief, de stip is zeker een goede plek om te gaan staan. Hier bij Radio 2 aan zee in Blankenbergen. The place to be. Ik zeg het maar. We gaan door met de Radio 2 Top 30, want we zijn toe aan Bart Peters. En de baseline van zijn hit is... Ooit slaapt ze misschien een nachtje door. Wel, het goede nieuws, dat moment is er al. Zijn kleinkind slaapt al wel eens een nachtje door. Hoera voor de ouders.

0: klinkt ook heerlijk zomers met die ukulele erbij. Bart Peters met de lieftalligste, de bevalligste. Alles erop en eraan op nummer 17 in de Radio 2 Top 30. Krijg ook een berichtje van Luc van Wassenhoven. Die stuurt, ik kijk al uit naar nummer 16. Dat is mijn favorietje, Sienna Spyro. En wel effectief, we zijn toe aan 16.
1: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Radio
1: 2, 16.
0: En het is de hoogste nieuwe. Je kent ze misschien van die power ballad Die on This Hill. Dit klinkt al meer genre Amy Winehouse.

0: is toch helemaal anders dan die Die on this Hill, Sienna Spyro. Pas op, ze begon al liedjes te schrijven op haar tiende.
1: I started writing when I was 10 and it was a song called Lady in the Mirror. And I was a big fan of Michael Jackson, as you can probably tell.
0: Ja, ze was toen fan van Michael Jackson, inderdaad. Sienna Spyro, hoogste nieuwe op 16 in de Radio 2 Top 30. En we zijn heel jazzy bezig, want ook op 15 vinden we een heerlijk rustig nummer van in dit geval Olivia Dean. And it's so easy to fall.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Straks de finale van de Radio 2 Top 30, maar eerst het nieuws over de verkeersdrukte in Zwitserland, maar in

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De federale regering maakt het makkelijker om gevangenispersoneel op te vorderen bij een staking. En in het Midden-Oosten lijkt het Iraans-Amerikaans conflict opnieuw te escaleren. Bij stakingen in gevangenissen zal de directie voortaan vanaf dag 1 personeel kunnen opvorderen voor een minimale dienstverlening. Dat heeft de federale regering beslist op haar laatste vergadering voor de zomervakantie. Tot nu kon zo'n opvordering alleen bij stakingen van meer dan 2 dagen. Maar Gianni Paling, daar komt nu dus verandering in.
1: Dat is inderdaad de bedoeling van minister van Justitie Annelies Verlinde. Bij stakingen moet vaak politie ingezet worden om cipiers te vervangen. Geen ideale situatie. Volgens de minister brengt zo'n onderbezetting bij stakingen veel risico's met zich mee voor de veiligheid van de gevangenen en het personeel zelf. Dus nu zal er vanaf dag 1 gevangenispersoneel kunnen worden verplicht om toch te komen werken.
0: Ja, en wat zeggen de vakbonden daarop?
1: Wel, de christelijke vakbond ACV noemt het een onverstandige en ondoordachte beslissing. Johan Lippes van het ACV.
2: Wij stellen ons toch ernstig de vraag wat dat zal oplossen naar ontevredenheid, naar arbeidsomstandigheden en naar opvangomstandigheden van de gedetineerden. Volgens ons zal dat geen enkel verschil maken en focust de minister en de regering hier op de verkeerde prioriteiten.
1: Ja, dialoog, geen dwangmaatregelen wil het ACV en eventuele vakbondsacties sluiten ze niet uit.
0: Dankjewel, Gianni. De christelijke en socialistische vakbond zijn niet tevreden met de beslissing van de federale regering om werkroosters flexibeler te maken. Daarbij zouden werkuren niet meer berekend worden op maandbasis, maar op jaarbasis. En daardoor zouden werknemers sommige periodes meer kunnen werken en andere periodes minder. Maar de vakbonden vrezen dat dat leidt tot koopkrachtverlies. ABVV-topman Bert Engelaar.
3: Ik kan mij perfect inbeelden dat er inderdaad mensen zijn die hun uren net iets gemakkelijker willen plannen, bijvoorbeeld in de zomers met de kinderen. Het enige probleem dat ik daarmee heb, is dat daar weinig controle op is voor de werknemer zelf. Het enige dat ze mogen is zeggen, ja, ik stap mee in het systeem of niet. Maar daarna natuurlijk is het alle hens van dek. En ik wil er toch nogmaals op benadrukken dat elk van die zaken met een reëel koopkrachtverlies gepaard gaat.
0: Regeringspartij Vooruit maakt zich ook zorgen over de gevolgen voor de koopkracht en wil de regeling alleen als er een koopkrachtpremie komt. Dat zegt vicepremier Frank van den Broeke.
4: Ik ben heel duidelijk geweest tegenover mijn collega's. Als we niet een hele concrete koopkrachtpremie kunnen geven voor werknemers die in zo'n schema van annualisering stappen, waardoor ze geen verlies lijden in vergelijking met iemand die vandaag gewoon klassieke overuren zou doen en daar dus eigenlijk wel extra voor krijgt, dan zal dat er niet komen.
0: De Vlaamse regering heeft op haar laatste vergadering voor de vakantie ruim 40 miljoen euro extra goedgekeurd voor de woonzorgcentra. Een groot deel gaat naar kortverblijf. Ouderen krijgen dan meer kansen om langer thuis te blijven. Mantelzorgers krijgen meer ademruimte. Het is een eerste stap in de goede richting, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
5: Ja, we zijn zeker tevreden met de beslissingen omtrent jobstudenten, de inzet van stagiairs die vergoed wordt en ook die uitbreiding eigenlijk. Dat zijn zeker goede stappen gezien de uitdagingen van in de ouderenzorg omtrent de vergrijzing, maar ook in zaken het vinden van voldoende personeel.
0: De zware brand in het zuiden van Noorwegen is nog niet helemaal onder controle. De brand ontstond gisteren in een huis en verspreidde zich razendsnel door de sterke wind. 400 mensen zijn geëvacueerd, meer dan 100 huizen zijn verwoest. Het vuur breidt niet meer uit, maar er zijn nog altijd brandhaarden in een bosgebied in de buurt van Drammen. Bij de brand liepen verschillende mensen een rookvergiftiging op. 1 brandweerman is ook licht gewond geraakt. En er is brand uitgebroken in een ontziltingsinstallatie in Kuwait na een Iraanse aanval op de Golfstaat. En ook de VS heeft een ontziltingsinstallatie aangevallen in Iran. Ja, Pauline Lambert, het conflict in het Midden-Oosten gaat dus niet liggen.
6: Nee, integendeel, het lijkt te verharden nu er dus ook drinkwaterinfrastructuur wordt aangevallen. Het is de 2e dag op rij dat Iran een ontziltingsinstallatie aanvalt in Kuwait. Daarmee wordt trouwens zeewater omgezet in drinkbaar water. En dat is niet onbelangrijk, want Kuwait haalt zo'n 90% van al zijn drinkbaar water uit zo'n ontziltingsinstallaties. De VS heeft ook een ontziltingsinstallatie aangevallen in Iran. Daarom zitten 20 dorpen in het zuiden van Iran zonder drinkbaar water, in totaal zo'n 10.000 mensen. Het is nu al een week lang dat de VS Iran opnieuw elke dag aanvalt en Iran antwoordt met aanvallen op de Golfstaten. Daar hebben de Amerikanen militaire infrastructuur. Het staakt het vuren dat Iran en de VS hadden afgesproken lijkt dus echt wel dood en begraven nu. En het is ja, wanneer en of diplomatieke gesprekken het geweld weer een halt zullen toeroepen, dat moeten we nog zien.
0: Dankjewel, Paulien. De supportersfederatie van voetbalclub Antwerp reageert tevreden op de nieuwe eigenaar. De vorige, ondernemer Paul Gijsens, verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen door financiële moeilijkheden. Toby Alderweireld in het bestuur is een meerwaarde, zegt de voorzitter van de supporters Dominique van Landeghem.
7: Een voetbalclub is meer dan een bedrijf alleen. Dat hebben we ook wel geleerd uit het verleden. Toby is voor ons ja, een van de grootste clubiconen die onze club ooit heeft gehad. Het feit dat hij zich mee achter dit initiatief schaart, geeft ons toch meer vertrouwen. Is ook iemand die dicht bij de supporters staat. Dus ik neem aan dat het naar communicatie toe dan ook wel een voordeel zal zijn.
0: Het weer eerst nog zwaar bewolkt, daarna geleidelijk opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken en na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag is er kans op wat gedruppel, dinsdag krijgen we meer zon en 25 graden. We begonnen met de beslissing van de federale regering om de opvordering van gevangenispersoneel sneller te kunnen verlopen. Dat zou al kunnen na één dag staking om de minimale dienstverlening te garanderen. De vakbond vindt het een ondoordachte beslissing. Meer op vrtnieuws.be.
1: Zo is dat, dankjewel Gert. Blankenbergen neemt over. Op de Antwerpse ring nog een kwartier erbij richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 5 minuten extra tussen Sint-Stevensmolen en Zaventem. Ook richting kustvertraging op de E40 tussen Merelbeke en Sint-Nijs-Westeren. En nu, de 14 grootste hits.
8: Radio 2 Top 30.
6: Dirk Gijs.
1: Eens kijken wat het best werd verkocht, het meest gestreamd of het meest gedraaid in Vlaanderen.

en als je dit hoort, dan ben je helemaal in de sfeer voor die zomershow die ze geven in het theater in de Pannen. Plopsa Theater. Die single is eigenlijk een beetje een continue reclamespot, zeg maar. Hè. Maar de artiesten gratis zien, dat kan bij Radio 2 aan Zee natuurlijk. Kom naar Blankenbergen. Iedere weekdag om 16:30 en 19:30 op ons dak. Dan zijn er optredens. Hier is Jelly Roll op 13. I'm good.

langzaam maar zeker naderen wij de nummer 1. Dit was op 12 Camille in de Radio 2 op 30 met Nu dat je weg bent. En onze stip hier in Blankenberg is heel succesvol. We hebben net al een volledige KSA-meisjesgroep gaan staan. En effectief, ja, als je daar gaat staan, dan zie je jezelf op televisie. Of op VRT Max of in de Radio 2-app. Kan allemaal. Enfin, dit is Radio 2 op 30. Met nu Bruno Mars, een nieuwe single. Vorige week binnengekomen en stoot

0: Ja, hij kan er nog van, hè. Bruno Mars, On My Soul, op nummer 11 in de Radio 2 Top 30. Super stijger, want hij maakt de sprong van plus 13, maar dat is helemaal ten koste van zijn vorige hit van I Just Might, want die valt 12 plaatsen terug. Ook dat is even spectaculair. Goed, we hebben weer 10 hits gehad. Het is tijd voor een overzicht. Radio 2
1: Top 20.
0: Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear, 3 plaatsen gezakt. Dit is 19. Bazaar en Nacht in Amsterdam op 18, ook een zakker. Forever and ever, forever young. Just remember, we're forever young. Genomineerd voor Radio 2 Zomerhit, DJ Licious en Milo, Forever Young. De bevalligste, de liefdadigste. Peter staat op 17, die mag er nog 2 stijgen. En de hoogste nieuwe staat op 16. Sienna Spyro. Heel jazzy, deze Material Lover. Hoogste nieuwe op 16 en dit is 15. Olivia Dean en So Easy, ook al jazzy. 14 is voor Gert en James. Is iets minder jazz, maar dat is vooral ook geestelijke muziek. Op 13, Jelly Roll. Like, oh, en I'm Good, filmmuziek. 12 is voor Carrie. Nu dat je weg bent en op 11, Bruno Mars. On My Soul. On My Soul. Dat is inderdaad zijn nieuwe single. Pas 2 weken. Radio 2 Top 30, dat is goed gewerkt. En we beginnen aan de top 10.
2: Radio 2 Top 30.
1: De beste 10.

0: Rita Bauze en Magnetic. Het is een hele mooie zomerhit en er hoort ook een mooi verhaal bij, want het zijn drie Noorse vrienden die dit hebben gecomponeerd tijdens een sneeuwstorm bij min 25. En toch zit er een geweldige zomerse vibe in.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Wat gooien we straks op de barbecue?
8: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
7: Een goeie visje.
8: Of een lekkere langoustine.
7: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
11: Ritchie, citroen met framboos.
12: Ritchie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissen.
14: Ritchie.
15: Elke dag telt voor twee.
16: Radio 2.
17: Tot 30.
16: 9.

0: Radio 2 Top 30 live vanuit Blankenbergen. We naderen eigenlijk de top 3. En er is niet zo goed nieuws voor deze Taylor Swift. Want vorige week stond ze nog op 3. En die valt maar even 6 plaatsen terug. En belandt op nummer 9. Deze I Knew It, I Knew You. Kleine rechtzetting. De Giro die er... Nee, dus de KSA, zei ik, die er net passeerde. Het is Giro. Ja, lichtgevoelig. Giro geel.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: In de Radio 2 Top 30 is hij nog lang niet op zoek naar de nooduitgang, want hij gaat nog altijd richting top plus 4 deze week. Van 12 naar 8 gestegen. Meteor met nooduitgang. Joris staat hier donderdag op om 3:30 en Kim komt niet omheen de vraag van hoe gaat het met Joris na de recente break-up met Céline?
1: Hoe het met mij gaat, het is een moeilijke periode, maar ik heb geluk dat ik heel veel lieve, leuke mensen naast mij heb, die er daarvoor zorgen dat ik hier mijn job goed kan komen doen. Vandaag ook weer voor al die fantastische mensen buiten. Hè. Dus ook dankjewel aan jullie om hier te staan.
0: Voilà, en de muziek helpt natuurlijk ook. Hè. Trouwens, van muziek gesproken, we gaan je humeur boosten met de nummer 7 nu.

0: als een liedje om het in de file een beetje vooruit te laten gaan. Talk to you. Je hoorde Another op nummer 7. Om files gesproken op de Antwerpse ring. 10 minuten erbij richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland ook 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Lichte vertraging is er ook op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En richting kust op de E40 tussen Merelbeke en Sint-Nijs-Westrem. Naar Brussel is er hinder door een defect voertuig op de afrit in Wetteren.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Op 6 een liedje over de zomer van toen. Nostalgie dus met K3. En de zomer van Oh ja, nee, nee.

0: Oh la la la la, de zomer van Oja Lele op nummer 6 in de Radio 2 Top 30. K3 in de samenstelling van Hanne, Julia, Klaasje waren hier afgelopen dinsdag nog om 3:30. En Klaasje vervangt dan de zwangere Marten. Zij zingt als blond nu eigenlijk de partijen van de zwarte zangeres. En dat is best wel verwarrend voor Klaasje.
1: Ik vergis me regelmatig. Ja, maar dat is echt het allermoeilijkste. Dat ik nu Marten haar teksten moet zingen. Dat is in mijn hoofd. Mijn lichaam doet automatisch andere dingen.
0: Ja, het is wennen natuurlijk, hè, Makwik. Ondertussen naderen wij de top 5. We gaan eerst even terugblikken. Hè. Hoe zag die top 3 van de Radio 2 Top 30 er vorige week nu weer uit?
2: Radio 2 Top 30, 3. I loved you, came back when it mattered,
0: I saw you, but I knew. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Voorlopig dus niet in de running voor de top, want we hebben deze al gehoord op 9. Dus 6 plaatsen teruggevallen deze week. 100 dagen zonder jou, nu haal ik tranen van goud. Pakken Aaron en Zoe hun nummer 1 terug deze week. Het zou kunnen. Of blijven Shakira en Burna Boy stevig op nummer 1? Nou, dat zou ook kunnen. We gaan dat straks horen. We beginnen aan de top 5.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

Maxime en Babette met Hoe dan ook. Toch even doorverwijzen naar straks hier, want straks wordt er hier geknutseld. We gaan weer van die typische strandbloemen maken en het zijn geen gewone strandbloemen. Want Anja Daams doet dat, Karen Meijnen gaat dat ook doen. Vanaf 1 uur gaan we eraan beginnen. Dat is omdat we een speciale actie op poten zetten. We krijgen hier heel veel artiesten over de vloer. Volgende week zijn dat Berre, Toe Fabiola, Niels de Stadsbader, Touch of Joy. Bas, de winnaar van The Voice, komt langs op donderdag. En op donderdag komt ook Céline Hermans. En dat is nu net het hele punt, want we willen Céline heel hard graag het hart onder de riem steken. We willen ze een beetje verrassen. En dat door haar mama, Margriet Hermans, te eren, die recent is overleden. En daarom zijn we met z'n allen aan het knutselen geslagen. We hebben van die grote letters gemaakt het woord, de naam Margriet. En die steken we nu vol met die prachtige Margrietjes, zelf gemaakt uit crêpepapier, witte bloemblaadjes en een geel hartje. Je bent welkom om mee te knutselen.

topping van de Radio 2 Top 30. En er is dus wel degelijk iets veranderd, want Taylor Swift stond nog op 3. Maar die is van haar nummer 3 verstoten door deze Somber en Homewrecker.

2 bleef 2 in de Radio 2 Top 30. Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Straks de nummer 1, maar eer het zover is, een overzichtje natuurlijk. Deze danshit van de Bauza komt de top 10 binnen. Magnetic heet hij. En Taylor Swift krijgt een flinke tik deze week. -6 voor I Knew It, I Knew You.

0: Het goud moet ze ook deze week weer aan zich laten voorbijgaan. Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud.
1: Radio 2, top 30.
2: 1.
1: Nummer 1.
2: Radio 2. Dirk Gijs. Top 30.
0: Voor de tweede week op 1. Zo volgt de apotheose van het WK voetbal. Die Die. Shakira en Burna Boy. Top

0: helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
12: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moite.
11: Wacht, hè, dubbel...
12: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
11: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
12: Op alle kleren, meubels...
11: Elektro, sportartikelen...
12: En nog zoveel meer.
11: Al onze promo's.
12: Op moleculen.be.
11: Als je echt wilt shoppen...
13: Hey, hallo allemaal!
2: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
14: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
15: Naar het schijnt is roeien een geweldige sport voor je figuur. Wel, ik ga dat zo meteen eens vragen aan Anne van de Vlaamse Roeiliga.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De federale regering maakt het makkelijker om gevangenispersoneel op te vorderen bij een staking. En in het Midden-Oosten lijkt het Iraans-Amerikaanse conflict opnieuw uit de hand te lopen. Bij stakingen in de gevangenissen zal er voortaan vanaf dag 1 van de staking personeel kunnen worden opgevorderd om de minimale dienstverlening te garanderen. Dat heeft de federale regering beslist. Nu kan zo'n opvordering enkel bij stakingen van meer dan 2 dagen. Maar, Gianni Palink, daar komt nu dus verandering in.
1: Dat is inderdaad de bedoeling van minister van Justitie Annelies Verlinde. Bij stakingen moet vaak politie ingezet worden om cipiers te vervangen. Geen ideale situatie is dat. Volgens de minister brengt zo'n onderbezetting bij stakingen veel risico's met zich mee voor de veiligheid van de gevangenen en het personeel zelf. Dus nu zal er vanaf dag 1 gevangenispersoneel kunnen worden verplicht om toch te komen werken.
0: Ja, en hoe reageren de vakbonden?
1: De christelijke vakbond ACV noemt het een onverstandige en ondoordachte beslissing. Johan Lippen van het ACV.
2: Wij stellen ons toch ernstig de vraag wat dat zal oplossen naar ontevredenheid, naar arbeidsomstandigheden en naar opvangomstandigheden van de gedetineerden. Volgens ons zal dat geen enkel verschil maken en focust de minister en de regering hier op de verkeerde prioriteiten.
1: Ja, dialoog, geen dwangmaatregelen wil het ACV. Eventuele vakbondsacties sluiten ze niet uit.
0: Dankjewel, Gianni. De federale regering wil ook de dienstroosters van werknemers flexibeler maken door werkuren niet meer op maand, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je in bepaalde periodes meer kunnen werken en in andere periodes minder. Over de details moet wel nog voortonderhandeld worden, want de regeling kan voor regeringspartij Vooruit alleen als er ook een premie komt die de koopkracht van werknemers beschermt. Dat zegt vicepremier Frank van den Broeke.
3: Ik ben heel duidelijk geweest tegenover mijn collega's. Als we niet een hele concrete koopkrachtpremie kunnen geven voor werknemers die in zo'n schema van annualisering stappen, waardoor ze geen verlies lijden in vergelijking met iemand die vandaag gewoon klassieke overuren zou doen en daar dus eigenlijk wel extra voor krijgt, dan zal dat er niet komen.
0: Ook de christelijke en socialistische vakbond vrezen dat flexibelere werkroosters tot koopkrachtverlies zullen leiden. Maar een koopkrachtpremie is geen goede oplossing, zegt ACV-voorzitter Anne Vermorgen.
4: Overuren zijn overuren en overuren moeten gecompenseerd worden op basis van overuren. En ik ken niet het gedetailleerde idee van de koopkrachtpremie nu, maar dat is vrees ik een doekje voor het bloeden. Het gaat hier over de meer uren dat mensen presteren en overuren die moeten gecompenseerd kunnen worden en ook gerecupereerd kunnen worden.
0: De federale regering sprak op haar laatste vergadering voor haar zomervakantie ook af om 5 dagen extra geboorteverlof toe te kennen. Die gaan in eerste instantie naar de vader. Er is ook een sociaal akkoord bereikt bij Defensie en er is afgesproken dat er een invoerverbod komt op Israëlische producten uit de bezette Palestijnse gebieden. Zorgnet Ucuro, de Vlaamse koepel van zorginstellingen, is tevreden met de ruim 40 miljoen euro die Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genee, investeert in nieuwe woonzorgplaatsen, vooral bij het kortverblijf. Ouderen kunnen op die manier langer thuis blijven wonen, mantelzorgers krijgen meer ademruimte. De extra plaatsen zijn hard nodig, volgens Margot Kloet van Zorgnet Ucuro. Zeker omdat er steeds meer mensen een beroep doen op ouderenzorg.
5: Ja, we zijn zeker tevreden met de beslissingen omtrent jobstudenten, de inzet van stagiairs die vergoed wordt en ook die uitbreiding eigenlijk. Dat zijn zeker goede stappen gezien de uitdagingen van in de ouderenzorg omtrent de vergrijzing, maar ook in zaken het vinden van voldoende personeel.
0: Het wordt ook mogelijk om structureel jobstudenten in te zetten in woonzorgcentra en de administratie wordt eenvoudiger, zodat het personeel meer tijd kan besteden aan de bewoners. Het is op dit moment erg druk op de Europese wegen. In Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland geldt code rood voor verkeersdrukte. Er zijn momenteel onder meer problemen aan de Gotthardtunnel in Zwitserland. Daar staat zo'n 20 kilometer file in beide richtingen. Dat komt overeen met een wachttijd van ruim 3 uur. Jan Kreten van mobiliteitsorganisatie VAB vertelt hoe je het best rijdt.
6: Ik denk dat het beter is om via Oostenrijk naar Italië te gaan, via de Brennerpas richting Zwitserland. Het is daar druk, maar toch iets minder problematisch. Dus vanuit Vlaanderen richting München, Innsbruck, de Brennerpas naar Italië. Ik wil eraan herinneren dat wij gisteren aangeraden hadden om beter niet vandaag op vakantie te vertrekken, maar dat op zondag te doen.
0: Ook op de autosnelwegen rond Parijs en van en naar de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee is het erg druk. Er is brand uitgebroken in een ontziltingsinstallatie in Kuwait na een Iraanse aanval op de Golfstaat. Ook de VS heeft een ontziltingsinstallatie aangevallen in Iran. Pauline Lambert, het conflict in het Midden-Oosten gaat dus niet liggen.
7: Nee, integendeel, het lijkt te verharden nu er dus ook drinkwaterinfrastructuur wordt aangevallen. Het is de tweede dag op rij al dat Iran een ontziltingsinstallatie aanvalt in Kuwait. Daarmee wordt zeewater omgezet in drinkbaar water. En dat is niet onbelangrijk, want Kuwait haalt zo'n 90% van al zijn drinkbaar water uit zo'n ontziltingsinstallaties. De VS heeft dus ook een ontziltingsinstallatie aangevallen in Iran. Daarom zitten 20 dorpen in het zuiden van Iran zonder drinkbaar water, in totaal zo'n 10.000 mensen. Het is nu al een week lang dat de VS Iran opnieuw elke dag aanvalt en Iran antwoordt met aanvallen op de Golfstaten waar de Amerikanen militaire infrastructuur hebben. Het staakt het vuren dat Iran en de VS hadden afgesproken lijkt dus wel echt dood en begraven nu. En het is afwachten wanneer en of diplomatieke gesprekken het geweld weer zullen kunnen stoppen.
0: Dankjewel, Pauline. Het weer, eerst nog zwaar bewolkt, daarna geleidelijk opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken en na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag is er kans op wat regen, dinsdag meer zon en 25 graden. De akkoorden die de federale en Vlaamse regering net voor de start van hun zomervakantie bereikten, daar begonnen we mee. In de gevangenissen kan voortaan vanaf de eerste stakingsdag personeel opgevorderd worden en er komen ook extra plaatsen in woonzorgcentra, vooral dan bij kort verblijf. Meer in de app van VRT Nieuws. Op de E40 richting kust is het 3 kwartier file rijden tussen Zwijnaarden en Drongen. Door een ongeval is de linkerrijstrook daar versperd. Op de Antwerpse ring 3 kwartier extra richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En 10 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op andere plaatsen lichte vertragingen.
8: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Wat zijn jouw plannen voor deze namiddag? Wel, ik kan je nu al zeggen, het is een goede middag hier in Blankenbergen en het gaat alleen maar beter worden als jij zou langskomen bijvoorbeeld. Om bijvoorbeeld margrietjes te komen maken uit crêpepapier. We zijn ondertussen al aan de letter G. Ook Carmijne die gaat komen helpen knutselen zo meteen. Dus het gaat extra gezellig worden deze namiddag. Goedemiddag.

0: Last Thing on My Mind van Steps. Dames, dank je wel zeg voor het mooie Margrietje dat hierbij op de G wordt geprikt. Ja, gisteren zijn we eraan begonnen, hè. Aan Margrieten maken in crêpepapier met de bedoeling om tegen 23 juli, wanneer Céline Hermans naar Blankenbergen komt, letters met de naam van haar mama op het podium te zetten, allemaal beprikt met Margrieten. Je kan ze thuis maken uit crêpepapier en ze hier ondertussen dus op de G komen prikken. Maar wij hebben hier ook een plekje voor zien waar je margrietjes kan maken. Karen die gaat zo meteen ook komen helpen hier in Blankenbergen. Dus meer dan welkom. Ja, dit weekend, wat zeg ik dit weekend, deze zaterdag, roeien we met de riemen die we hebben. Letterlijk zelfs, maar dat is voor zo meteen.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Romeo's.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Amponet, zeer goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Mogen ze voor jou de zomerhit winnen dit jaar? De Romeo's?
2: Mag ik iemand anders?
0: Ah, jij mag iemand anders kiezen.
2: Nee, dan mag Isabelle A.
0: Isabelle A. Stemmen via VRT Max natuurlijk en 29 augustus. Dan weten we wie de gelukkige is. Jij bent niet naar Blankenbergen gekomen om te stemmen voor VRT Zomerhit, maar wel om te sporten. Want als je in het weekend naar Blankenbergen komt, geen optredens, maar je kan hier verschillende sporten komen uitproberen. Roeien vandaag. Amponet, jij bent van de Vlaamse Roeiliga. Nu heb ik mij laten vertellen dat roeien een van de beste sporten is om een gestroomlijnd lichaam te krijgen. Het is goed voor alle spieren naar het schijnt. Klopt dat?
2: Ja, het roeien, daar gebruik je 85% van je spieren van. Als je het heviger doet, dan nog een beetje je cardio, dus je hart klopt ook nog wel. Dus heel compleet.
0: Het is heel goed. Hoe ben jij ermee begonnen?
2: Ik ben er zelf mee begonnen als revalidatie. Na een kankerdiagnose heb ik het roeien ontdekt en daar het licht gezien en veel plezier aan beleefd.
0: Want is het een goede sport om te revalideren na bijvoorbeeld een kankerdiagnose?
2: Ja, het is een heel goede sport om te revalideren na kanker. Het voordeel van de sport is, zeker als je het indoor doet op een roeitoestel, dat je eigenlijk het toestel zo kan instellen dat het voor elke dag past. De ene dag is beter dan een andere, kan je meer aan dan de andere en je kan het dan goed instellen op de manier waarop het op die dag wel lukt.
0: En je gebruikt inderdaad al je spieren in één keer.
2: In één keer.
0: Dus je moet niet eens een keer met je armen bezig zijn en eens een keer met je benen. Nee. Alles tegelijk.
2: Ja, het is één heel vloeiende beweging waarbij je alle spieren gebruikt. Je hebt ook geen impact op de gewrichten, waardoor dat ook heel goed is of tegen de blessures.
0: En doe je dat alleen maar indoor of ga je soms ook wel, op het water roeien en zo?
2: Ook heel leuk.
0: Want dat moet heel avontuurlijk zijn, hè?
2: Ja, heel leuk.
0: Zeg, is die sport nu dubbel populair geworden dankzij Wart Lemmelijn?
2: Wart Lemmelijn heeft zeker een mooie ambassadeursrol. Maar ik denk, het roeien zien we nu ook in de Container Cup. Dus het komt veel meer in de picture, als ik het zo mag zeggen. Dus leuk om het veel meer te zien.
0: Voilà, in de picture ook vandaag hier in Blankenbergen. Mag ik straks ook eens komen proberen?
2: Zeker. Graag.
0: Maar op 5 minuten ga ik geen schone armen krijgen, zeker?
2: Nee, maar een goede techniek is al het goede begin.
0: Ik ga komen proberen. Tot straks.
2: Tot straks.
3: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: is toch een mooie zin, hè? Every teardrop is a waterfall. Elke traan is een waterval. Voor die van Coldplay. Stemmen voor VRT Zomerhits kan je via VRT Max. Carolien Verbrugge uit Liederkerkje die heeft de klus al geklaard. Maar voor wie heeft ze gestemd, mag ze zo meteen zelf vertellen.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's. Duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Nog eens van onder het stof gehaald vanuit de jaren 80, die Outfield en Your Love. En ondertussen worden er maar volop margrietjes geprikt hier op de G. Het zou fijn zijn, hè, om nog een paar letters vol te krijgen vandaag.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Margrietjes prikken, dat is de boodschap hier vandaag, maar ook stemmen natuurlijk, hè, voor de VRT Zomerhit. Caroline Verbrugge uit Liederkerke, die heeft dat braaf gedaan via VRT Max. Ik wilde haar zo graag bellen, maar ik denk dat ze met andere dingen bezig is dan aan de telefoon zitten wachten. En ze heeft groot gelijk natuurlijk. Toch even haar top 3 overlopen. Meteor stond op 3, Aaron Blommaert op 2. En Milk Inc. mag voor haar de VRT Zomerhit 2026 winnen. 29 augustus, dan weten we het. Trouwens, Milk Inc. afgelopen week nog langsgekomen hier bij Radio 2. En ook volgend weekend of volgende week hebben wij weer een fantastische artiestenlijst. Zoals bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld dinsdag, ja, dan is het groot feest in België. Hè? We naderen de 300 jaar. België wordt namelijk 296 jaar. Wordt hier gevierd in Blankenbergen met vuurwerk. Wij zorgen ook voor een DJ om 10 uur 's avonds. Michael Joosses, die zal er zijn samen met meneer Spaghetti. Om 19:30 een opwarmer van Too Fabiola. En om 16:30 staat de volgende live op het podium van Radio 2. Dit is namelijk Berre.
1: Radio 2. Zomerhit.
2: Backstage.
1: Anja.

0: Marshmello en de Jonas Brothers en Slow Motion. Inderdaad, Raf, je hebt gelijk. België wordt 200 jaar. Ik kan echt niet tellen, hè. De onafhankelijkheid, ik wist het. 1830. 1830, natuurlijk. En dat is ja, bijna 200 jaar, hè. Sorry, hè. Op de E40 richting... Zeg ik het weer verkeerd? Karen, die is aan het lachen. Ah ja, ja, maar ik kan echt niet tellen. Maar goed, verkeersinformatie. Op de E40 richting kust is er 1 uur file tussen Sindenijs-Westrum en Drongen. Maar er is wel 1 rijstrook vrijgemaakt. 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Elders op de snelweg wat lichte vertraging.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Leopold 3 en Vergeet Me Nietje. En van het Vergeet Me Nietje, Karen, naar...
1: Het Margrietje.
0: Het Margrietje. Je gaat er zo meteen ook aan beginnen.
1: Ja, ik ga mee plooien.
0: Bloemetjes maken, margrietjes maken in kreppapier is de eerste keer.
1: Ik heb dat vroeger als kind wel gedaan, want ons bomma, die maakte zo van die bloemetjes voor heel de straat. Als er iemand, ik zeg maar iets, jarig was of 25 jaar getrouwd, dan werd zo de hele gevel versierd. En dan was ons bomma degene die de bloemetjes maakte. En die heette ook Margriet.
0: Oh.
1: Dus ik heb dat toen al wel eens gedaan. We hebben ooit op haar zolder zakken vol van die bloemetjes gevonden.
0: Vergeten, we hebben dat ooit ook gedaan, inderdaad. Maar er ligt een handleiding bij hier. Dus het gaat zeker en vast lukken. We zijn ondertussen al aan de G. Gaan we voor een streefdoel vandaag?
1: De R zou tof zijn.
0: De R zou tof zijn, hè? Zo de grote letters. Want dan hebben we nog de I, de E en de T, die zijn kleiner. Ja. De G en de R, die moeten we nog vol krijgen vandaag. Jij gaat er zo meteen aan beginnen. Tot 5 uur worden er nog margrietjes gemaakt hier bij Radio 2. Linda die vindt het alvast een zeer mooi eerbetoon aan Margriet Hermans. Ik hoop dat Céline er ook blij mee gaat zijn. 23 juli, als ze langskomt. Ja, dat gezicht, dat wil ik zeker volgen via VRT Max. Voilà, Ginder hier recht tegenover de studio staat een tafel, staat alles klaar voor jou. Veel plezier daar.
1: Dankjewel.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Croquet.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hit van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
7: Gelijk met One Life.
8: Radio 2 zomerhit.
9: Backstage.
10: Radio 2.
8: Nu zondag op Radio 2.
11: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Wesley Sonk.
12: Dat klinkt een beetje dikke nekkerig, moet ik zeggen. Maar ik was toen al beter dan de helft van de ploeg die daar speelde.
13: Ik ben blij dat ik niet zoals alle voetballers ben.
14: Hoeveel lieven heb je gehad?
13: Kun je ze op één hand tellen?
14: 5.
13: Nog minder.
14: Is het waar?
13: Ja.
14: Tevreden over je carrière?
13: Ja en nee.
14: Oei.
13: Ja, omdat ik denk dat er nog meer in zat.
8: Peter van der Veire en de Zandloper.
11: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
15: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
16: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
17: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
18: Elke dag telt voor twee.
11: Radio 2.

0: Alana van Wes, me happy. Heel happy eigenlijk. Heel veel Margrietjes die op de G geplakt zijn. Of geplakt, geprikt eigenlijk zijn. Hè. Het onderste van de G moet nog vol geraken. Ah, dat zou dit uur toch nog moeten, hè, voor 2 uur. Dat zou wel fijn zijn. Karen die is ondertussen aan het helpen. Er staat heel veel volk Margrietjes te maken. Maar er kan nog altijd volk bij natuurlijk. Hè. Dus meer dan welkom hier in Blankenbergen voor dat mooie eerbetoon. Toch aan Margriet Hermans?
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Ben je een thuiskijker? Ja, dan weet je dat geen thuis tijdens de zomervakantie. Maar Nancy, de postbode uit thuis, die is deze zomer wel aan het werk. Zwaar aan het werk voor Ann en Daan. Ze vertopt namelijk elke week in 5 B-boxen van B-Post. 5 prachtige prijzen. Ik heb de voorbije week al tickets zien voorbijkomen voor de Mias, maar ook voor de Gouden Kaas. Cinema-tickets zijn er al geweest. Ook een verwend weekend in een wellness resort. Ja, fantastische prijzen eigenlijk die ze in die B-boxen gestoken heeft. Alleen, jij moet uitzoeken in welke box en waar. Hoe doe je dat? Ga naar Radio 2 op VRT Max. Probeer daar de code te kraken. Een code die jou dus naar een B-box brengt ergens in de provincie. En let op, alleen op vrijdagmiddag tussen 9 en 12 worden de B-boxen geopend. Dus zeker eens gaan kijken, hè, op de pagina van Radio 2 op VRT Max.

Mo en Douwe Bob vragen of je nog even kan blijven. Zondagavond bijvoorbeeld. Ja, vorige vrijdagavond was het supergezellig hier tijdens de match België-Spanje. We hadden hier groot scherm gezet. Er waren mensen gekomen met een drankje, met hun stoelen. Zondag gaan we dat overdoen vanaf 7 uur hier voor de studio van Radio 2 voor de finale, hè? Spanje-Argentinië.

0: It's My Life van No Doubt. Het is hier goed aan de zee vandaag. Wie zou twijfelen om nog naar Blankenbergen te komen? Geen zon vandaag, een beetje overtrokken. Een windje, maar perfect eigenlijk voor een dagje zee.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
2: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
1: Wel, dat is niet normaal.
2: Nee, het is tijd.
1: Hoog tijd.
2: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
1: Maar uw bed aan u.
2: Exact.
3: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedboot

0: De genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met... VRT
2: Zomerhit. Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
4: Er wordt goed geroeid voor de studio van Radio 2 hier in Blankenbergen. Ik ga het straks toch ook eens proberen. Maar dat is voor na 2 uur hier bij Radio 2 Backstage. Elke dag telt voor 2.
5: Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. De Vlaamse en federale regering hebben vannacht, net voor de start van hun zomervakantie, nog verschillende akkoorden bereikt. Zo kan in de gevangenissen voortaan vanaf de eerste stakingsdag personeel opgevorderd worden. De federale regering wil ook de dienstroosters van werknemers flexibeler maken, door werkuren niet meer op maand, maar op jaarbasis te berekenen. Daardoor zou je in bepaalde periodes meer kunnen werken en in andere minder. Regeringspartij Vooruit ligt wel nog dwars. De partij wil dat er dan ook een premie komt die de koopkracht van werknemers beschermt. Op Vlaams niveau wordt ruim 40 miljoen euro vrijgemaakt voor extra plaatsen in woonzorgcentra. Vooral dan bij kort verblijf. Zorgnet Icuro, de Vlaamse koepel van zorginstellingen, reageert tevreden. Ouderen kunnen op die manier langer thuis blijven wonen en mantelzorgers krijgen meer ademruimte. De extra plaatsen zijn hard nodig, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro. Zeker omdat steeds meer mensen beroep doen op ouderenzorg.
6: Ja, we zijn zeker tevreden met de beslissingen omtrent jobstudenten, de inzet van stagiairs die vergoed wordt en ook die uitbreiding eigenlijk. Dat zijn zeker goede stappen, gezien de uitdagingen van in de ouderenzorg omtrent de vergrijzing, maar ook in zaken het vinden van voldoende personeel.
5: Het wordt ook mogelijk om structureel jobstudenten in te zetten in woonzorgcentra. En de administratie wordt eenvoudiger, zodat het personeel meer tijd kan besteden aan bewoners. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje is nog niet onder controle. Het vuur heeft daar al meer dan 15.000 hectare in de as gelegd. Meer dan 1.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. De brand in Zaragoza is de grootste tot nu toe deze zomer in Spanje. Voor het blussen is ook een speciale legereenheid ingeschakeld en meer dan 20 blustoestellen. En ook de natuurbrand in het zuiden van Noorwegen bij Drammen is dan toch nog niet in bedwang. Dat meldt de brandweer. Het vuur brandt nog steeds, maar zou niet meer verder uitbreiden. De brand ontstond gisteren in een woning en verspreidde zich razendsnel. 400 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 100 huizen zijn vernield. Er is voorlopig niemand vermist. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Zo'n half uur geleden zijn de renners begonnen aan de 14e rit in de Ronde van Frankrijk. Een etappe in de Vogezen met 3 beklimmingen van eerste categorie. Onze landgenoot Ramses de Bruyne verscheen niet aan de start. Hij werd vannacht ziek en stapte uit de wedstrijd. En in het tennis heeft Rafael Collignon zich voor het eerst geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi. In het Zwitserse Gstaad won hij in zijn halve finale in 3 sets van de Argentijn Juan Manuel Cerundolo. De setstanden waren 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het morgen op tegen Shevchenko of Tsitsipas. Eerst nog zwaar bewolkt, daarna geleidelijk opklaringen tot 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag kans op wat regen, dinsdag meer zon en 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de E40 richting kust is de weg in Drongen vrijgemaakt. Maar nog wel een half uurtje file vanaf Zwijnaarden. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Elders alleen maar lichte vertragingen.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Anja Daams.
4: Ja, stemmen voor de VRT Zomerhit, hè, zodat we met 29 augustus kunnen uitreiken. Voor wie heb jij trouwens al gestemd via VRT Max? Laat mij dat gewoon eens weten via de app. Kunnen we misschien eens bellen? Tussen nu en 4 uur.

Echt fris zou ik het niet noemen, maar het is vandaag wel frisser aan de zee. Doet wel deugd, hè, na die hitte van de afgelopen dagen, om zo eens een windje te voelen, ja, en toch een truitje bij aan te doen. Maar eigenlijk perfect weer om bijvoorbeeld in ons ballenbad te gaan, maar ook om te komen roeien. Want je weet het, hè, tijdens het weekend geen optredens hier bij Radio 2, maar wel allerlei sporten. En vandaag bijvoorbeeld kan je komen zien of roeien eventueel een sport voor jou is. Ik ga het straks nog ook eens uitproberen, want het blijkt voor alle spieren goed te zijn. Roeien kan je komen doen, maar ook margrietjes maken in crêpepapier. Dat is ook, staat ook gepland voor dit weekend. En in de week, dan zijn er natuurlijk de concerten. Op VRT Max kan je zien wie wanneer komt optreden. Bijvoorbeeld volgend weekend, maandag, komt Christophe langs. En ook bezoek uit Nederland, nog wel even wachten. 12 augustus, dan is zij live bij Radio 2, deze hier. Davina Michel.

0: Bij ons bekend geworden dankzij Marco Borsato. 12 augustus komt ze naar de zee. Davina Michel.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Wie hier elk weekend is, superfijn. En wie vandaag aan het knutselen is, dat is Karen Meijne. Karen, ik zie jou in de verte daar, ja? Met heel veel volk rond jou.
2: Ja, we zijn hier goed aan het knutselen, maar er zijn hier dames, dat lijkt wel professionele bloemenmaaksters, echt waar, Anja. Ik doe gewoon mijn best, hè. Je kent mij, ik doe knutselen heel erg graag. Of ik een talent ben, dat denk ik niet. Maar het is echt wel heel fijn om te zien hoe er hier massaal geknutseld wordt. Er wordt hier gepraat over het soort papier, dat het goed papier is, het plooit goed, het blijkt de Duitse degelijkheid te zijn. Het zijn echt experts hier die aan het knutselen zijn. Maar hey, kijk, de opdracht is gewoon zo mooi. Hè. Het is, het brengt bij mensen ook wel herinneringen aan Margriet naar boven. En daarvoor doen we het eigenlijk ook wel een beetje.
0: Natuurlijk, ja. Alles moet klaar zijn op 22 juli. Want 23 juli komt Céline Hermans naar hier. En dan zou het heel fijn zijn om de letters van de naam van haar mama allemaal beprikt te zien met Margrietjes. De G is bijna klaar. Ik ga eens even kijken, hè, Karen.
2: Ja.
0: Ik denk nog een dertigtal heb ik nodig.
2: Ja.
0: En dan is de G klaar en dan kunnen we aan de R beginnen.
2: Margriet zou vast en zeker een mop gemaakt hebben over de G-spot.
0: Ja.
2: Sowieso.
0: Voilà, die is meteen dan ook gemaakt. Jij komt zo meteen naar hier.
2: Ja.
0: En dan breng jij er nog een paar mee om te prikken.
2: Oh ja, ik breng heel veel bloemetjes mee.
0: Voilà, en wie nog niet in Blankenbergen geweest is, welkom, welkom, welkom, meer dan welkom. We maken vandaag nog Margriet tot 5 uur. Maar morgen vanaf 1 uur gaan we gewoon door, hè.

0: En dan nu even wachten.
1: Op de kus natuurlijk.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En ondertussen wordt er in Vlaanderen gestemd voor de VRT Zomerhit. Die 29 augustus wordt uitgereikt hier niet zo heel ver vandaan. Op het strand in Blankenbergen. Toke de Volder uit Berchem bijvoorbeeld. Die zou Sam Goris heel graag op de eerste plaats willen zien eindigen. Jarne Vervoort uit Westerlo. Gert en James. En ook Lore van der Stappen uit Temse die heeft gebeld. Goedemiddag Lore.
3: Hallo.
0: Die heeft gebeld zeg ik, maar gestemd hè. En dan heb ik jou gebeld hè Lore.
3: Ja. Ja.
0: Goedemiddag, Lore.
3: Goedemiddag.
0: Wat brengt de zaterdagmiddag voor jou?
3: We zitten bij mijn oma.
0: Ah, en is daar goeie weer in Temse?
3: We zitten in Gent, dus het is zo wat wisselvallig.
0: Gentse feesten dus eigenlijk aan het beleven bij jouw oma?
3: Ja, nee, net niet eigenlijk. Zo wat de grens van Gent.
0: Voilà, maar bij de oma zijn, dat is toch altijd feest, Lore?
3: Ja.
0: Voilà, op die manier wel. Hè. Lore, jij hebt gestemd voor de VRT Zomerhit. Wie staat er bij jou op de derde plaats?
3: Maxime en Babette.
0: Met hoe dan ook, vind jij een geweldig nummer. Wie mag er op de tweede plaats eindigen?
3: Aaron Blommaert voor mijn zus, omdat hij heel erg fan is van Aaron Blommaert.
0: En van Tranen van Goud. En wie willen jullie graag op de eerste plaats zien eindigen?
3: Plankgas.
0: Van Line de Douw. En waarom Line de Douw op de eerste plaats?
3: Omdat ik vind dat echt een heel leuk liedje. En ik volg ze wel al van bij Milo en zo. Dus ja, ik gun het haar.
0: Ja, het zou fijn zijn. Hè? Zo'n nieuwkomer in de Vlaamse showbiz meteen met zo'n grote prijs. Dat zou wel zeer fijn zijn. Hey Lore, dank je wel om te stemmen. Maak er nog een zeer fijne zaterdag van. En de groeten aan de oma daar in Gent.
3: Ja.
0: Oké, dag Lore.

0: don't start till I walk in. Don't
1: start TikTok van Keisha. En ondertussen is de G officieel weggedragen, omdat die vol margrietjes geprikt zit. Schitterend gedaan, een applaus voor onszelf. En daar komt de R aan. Och, laten we zo hopen dat die R ook vol margrieten geraakt vandaag. Hè. Dan hebben wij toch puikwerk geleverd hier in Blankenbergen.
2: De grootste Belgische evergreens. En vlug.
3: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
2: Radio BNE, België.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Er is hier echt van alles te beleven vandaag in Blankenbergen. Terwijl er allemaal margrieten geprikt worden op de R ondertussen, ben ik even uit de studio gegaan. Want je weet het, in het weekend kan je allerlei sporten komen beoefenen. Vandaag is dat roeien. Ik sta hier bij Wart. Ik denk dat alle roeiers Wart heten. Precies, Wart.
2: Zo lijkt het wel, maar ik ben wel iets minder breed dan die andere Wart.
1: Ba, ba, ba. Wart, jij bent van de Vlaamse Roeiliga. Hier staan allemaal roeitoestellen. Amai, hier is een meisje naast mij aan het roeien. Dat gaat snel. Bart, wat moet ik doen? Dus ik moet mijn voeten inderdaad hier zo naar achter schuiven.
2: Er is een voetenbord.
1: Mijn voeten in de roeiding.
2: De riempjes even aantrekken, zodat hij er niet uitvliegt.
1: Okay.
2: Dan heb je een hendel die je kan vasthouden.
1: Ja.
2: En dan is het de bedoeling dat je helemaal vooraan zit met het rolbankje waar je op zit.
1: Ja.
2: Armen gestrekt.
1: Armen gestrekt.
2: En dan eerst de benen wegduwen.
1: De benen wegduwen.
2: En dan de armen tot tegen je buik trekken.
1: En dan de armen tot... En is, werkt zoiets met gewichten of zo? Nee.
2: Nee,
1: dat is voor
2: het is
1: iedereen
2: jouw
1: hetzelfde.
2: Eigen lichaamsgewicht dat je aan die hendel kan hangen, waardoor dat je dan weer wat sneller gaat.
1: Ah ja, en dan eerst de benen,
2: dus benen
1: terug.
2: Duwen, ja. En dan hard op de benen duwen. Ja, en je mag samen met je benen ook je lichaam meenemen in één keer.
1: Naar achter gaan.
2: Naar achter. Dan armen strekken terug.
1: Ja.
2: En dan de benen terug naar voren.
1: En dat
2: en
1: is het principe.
2: Één
1: dus
2: beweging
1: benen,
2: maken,
1: armen, terug.
2: Armen,
1: ik weet
2: armen
1: niet.
2: Eerste been.
1: Ah, ja.
2: En dan de benen. Zo.
1: En
2: nog eens benen, armen.
1: Armen en
2: dan
1: achter.
2: De armen strekken terug.
1: Armen strekken.
2: Benen buigen.
1: Ja.
2: Benen duwen.
1: En zo. Ik weet niet waarom, Wart, maar die meisjes naast mij die doen dat veel sneller. Heeft er iets met de leeftijd te maken? Mm. En zeg nu niet ja.
2: Het zou wel kunnen. Ik ben nog ouder dan jij, dus ik kan me daar wel iets bij
1: maar
2: voorstellen.
1: Maar ik kan me inbeelden dat het bij jou wel veel beter gaat. Ik ga een beetje oefenen, ondertussen muziek laten horen en dan kom ik straks nog eens terug.
2: Ja, goed.

0: Ik ga Liebe Noord, die blijft maar zingen. Amai, Bart. Maar ik vind het wel plezant eigenlijk.
1: Ja, en eerlijk gezegd, je doet het heel goed. Je hebt een minuutje nodig gehad om erin te komen. Ja. Maar nu is jouw techniek, ik zal niet zeggen perfect, maar meer dan behoorlijk.
0: Maar het is wel tof. Je moet er eigenlijk niet over nadenken. In het begin was ik zo aan het denken, arme benen, benen, arme benen. Maar je moet er niet over nadenken. En dan is het een beweging die spontaan komt.
1: Ja, en Anne, mijn collega hier, die zegt altijd, je komt dan op een bepaald moment ook in de zone.
0: Ja.
1: Waardoor dat je dat echt plezant gaat vinden.
0: Ja, ja, dat is waar. Maar het is wel vermoeiend. Zeg.
1: Ja, je gebruikt tenslotte 87% van al je spieren. En je zei daarnet, armen, been, benen, armen. En ja, als je dat dan een half uurtje doet, dan denk je, arme benen.
0: Maar dat, het is echt waar. Het is een super toffe sport. En vind je dat ik al wat spieren gekregen heb?
1: Ja, ja, ja. Enfin, nee, maar...
0: Allee, dank u. Ik vind u ook een toffe gast.
1: Als je dat alle dagen doet, dan komen die ongetwijfeld. Ja.
0: Vast en zeker. Dank je wel, hè.
1: Dank u.
2: Radio 2. Zomerhit. Backstage. Anja Daan.

0: zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word verwacht.
1: Oeh, ik ben er wel een beetje moe van. Maar het is wel leuk, zo roeien. De politie waarschuwt voor een brandend voertuig op de E17 van Kortrijk naar Gent. Voorbij Kortrijk-Oost. De rechterrijstrook is daar dicht. En dan komt er nog een update van de verkeersinformatie op de E40 richting kust. 20 minuten vertragen tussen Zwijnaarden en Aalter. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland vertragen door een ongeval in Borgerhout. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de E411 naar Brussel is door een defect voertuig de afrit Jezus Eik versperd. Elders alleen maar lichtere vertragingen. En dan moet ik ook nog zeggen, ik ben even de studio uitgegaan. En hoe geweldig is dat? De R zit ook al bijna vol, Margriete.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

Grote madame, die Diana Ross en I'm Coming Out. Eind van de maand staat ze op de Lokerse feesten. Wil je er naartoe? Wil je er gratis en voor niks naartoe? Haha, wij hebben tickets. Kijk maar eens naar Radio 2 en dat natuurlijk via VRT Max.

0: Ritchie, citroen met framboos, bekend van de
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro.

0: Intermo.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Radio 2.

0: Chameleon van Gene Thomas. Geen nominatie voor de VRT Zomerhit voor hem dit jaar. Maar wel 20 andere genomineerden, waarvan jij er 3 mag kiezen via VRT Max. Denise Broekaert uit Bremde, die koos voor Bart Kael, Bas Serra en voor de Romeo's. En Christa Schelfhout, zeer goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: Hela. Jij hebt ook gestemd voor de VRT Zomerrit. We zullen meteen jouw nummer 3 eens overlopen. Hè. Wie staat bij jou op de 3e plaats?
1: Dana Winner. Dat was mijn moeder, zalinger, aan een lievering.
0: Ja, goede zangeres ook, hè? Ja?
1: Ja.
0: Ja, trouwens, 29 juli, dan zal ze erbij zijn bij de tv-opnames van VRT Zomerhit. Kan je dan binnenkort op televisie zien. En natuurlijk komt ze ook nog langs hier bij Radio 2. Wie is jouw tweede favoriet?
1: Milo, met zijn vriend. Ik kan zijn naam niet goed.
0: Milo en DJ Licious.
1: Ja,
0: grappig duo, hè. Ze waren er afgelopen week nog hier bij Radio 2. Dus, wie mag voor jou de Zomerhit winnen?
1: Meteor.
0: En is daar een reden voor, Christa?
1: Ah, die is sympathieke gast, echt waar.
0: Ja.
1: En hij heeft dan al veel pech gehad

0: belachte tijd.
1: Met de liefde.
0: Ja, ja,
1: ja. En hoe zeggen ze dat dan weer? Geen geluk in de liefde is geluk in spel, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dus wie weet, lukt het wel, hè? 29 augustus voor hem. Voilà, dankjewel.
0: Ik heb al 2 keer gebeld. Ik heb al 2 keer gestemd op dezelfde.
1: Ah, is het waar? Ja, je mag elke week 1 keer stemmen. Dus als je zo door blijft gaan, ja, dan zit het er wel in, hè, dat hij wint. Oké, bedankt alvast daarvoor, Christa. En nog een zeer fijne zaterdag.
0: Dank je, vriendelijk. Tadaa, tadaa.

Maandag 19:30, live hier bij Radio 2. Christophe, wie er trouwens volgende week nog allemaal komt optreden om 19:30, om 19:30, vind je op VRT Max. En glunder, glunder, glunder. De R van Margriet is ook bijna volgeprikt met Margriet.

0: Absolutely Everybody van Vanessa Amorosi. En Absolutely Everybody is welkom hier in Blankenbergen. Hè, om een margrietje te komen prikken bijvoorbeeld nog voor 5 uur.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten of mens erger je niet. Vind ze op VRT Max.
1: Radio 2.
3: Megascholder bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stofferen laksfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megascholder bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
2: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
4: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
5: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
6: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
7: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
8: Hoe lang nog?
9: Papa, ik heb honger.
8: Verveel me.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
10: Dit wordt echt geweldig.
11: Als in Veros.
12: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
13: Natuurlijk.
12: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
9: Mama, mag ik op de hotspot?
14: VRT Max. Maak elk moment de max.
15: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Margrieten maken in crêpepapier, roeien in het ballenbad of gewoon in de lichtzetel. Genieten van Radio 2. Allemaal mogelijk hier, ook zo meteen tussen 3 en 4.

0: Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Werkgeversorganisatie VBO reageert tevreden op de plannen van de federale regering om de dienstroosters van de werknemers flexibeler te maken. Daardoor zouden mensen in drukke periodes meer kunnen werken en in andere minder voor hetzelfde loon. Dat de socialistische regeringspartij Vooruit dat wil koppelen aan een koopkrachtpremie is onbegrijpelijk, zegt Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen.
1: We geven aan de werknemers een garantie, als ze in zo'n systeem stappen, dat maand na maand hun loon ongewijzigd zal blijven. Een keer meer werken, het loon blijft ongewijzigd. Een keer minder werken, het loon blijft ongewijzigd. Heeft men liever dat men mensen, wanneer er een dalperiode is, dat men ze op tijdelijke werkloosheid gaat sturen, waardoor ze hun loon terugvallen op 60, 65, 70% van hun werkelijke bruto maandloon. Dat is pas echt koopkrachtverlies organiseren.
0: De vakbonden vrezen dat door die flexibelere werkroosters de koopkracht zal dalen. De Christelijke Vakbond is ook niet te vinden voor zo'n koopkrachtpremie. Overuren moeten vergoed en gerecupereerd kunnen worden, aldus het ACV. Stilgeboren kinderen zullen naast een voornaam ook een familienaam kunnen krijgen. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Vanaf een zwangerschapsduur van tenminste 140 dagen kunnen ouders een akte van een stilgeboren kind laten opmaken bij de burgerlijke stand. Stilgeboren kinderen maken voor altijd deel uit van de families waarin ze worden geboren. En die erkenning krijgt nu ook een plaats in onze wetgeving, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde. In Rusland zijn 8 doden gevallen bij Oekraïnse drone-aanvallen op 2 distributiecentra van een online winkel. Er zijn ook 10 gewonden gevallen. De Oekraïnse president Zelensky heeft de aanvallen bevestigd. Volgens Zelensky werden de distributiecentra gebruikt om drone-onderdelen binnen te smokkelen. De voorbije maanden heeft Oekraïne vooral olie-infrastructuur in Rusland aangevallen om de oorlogseconomie van Rusland te raken. Oekraïne viel ook afgelopen nacht een oliedepot in de regio Moskou aan. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 14e etappe. Een rit door de Vogezen met 3 beklimmingen van eerste categorie. De eerste beklimming is al achter de rug. Christophe van der Goor, heeft dat al iets opgeleverd?
2: Ja, eigenlijk wel. Heel veel wisselende situaties. We hadden eerst een heel ruime kopgroep van meer dan 30 renners. En daar zijn er nu 5 van weggereden. Dit zijn de namen: Carapaz, ex-Olympisch kampioen, Ben Healy, zijn ploegmaat, Valentin Paré-Peintre, Fransman van het Belgische Soudal Quickstep team, en 2 broers van Uno X, de Noren Tobias en Anders Johannes. Die hebben een voorsprong van 2 minuten op het peloton. Het peloton Tadej Pogacar, hij houdt zich voorlopig nog koest. Maar het zou best kunnen dat straks de kopmannen tegen elkaar gaan koersen. Want nog heel wat Vogese kools die moeten verorberd en verteerd worden vandaag. En het zou wel eens een veelbelovende rit kunnen worden. Maar het is nog ver, zoals gezegd. Nog een kleine 100 kilometer tot aan de streep.
0: Dankjewel, Christophe. Zwaar bewolkt, maar geleidelijk opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag kans op wat regen, dinsdag meer zon en 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Op de E17 van Kortrijk naar Gent vertragen voorbij Kortrijk-Oost door een brandend voertuig op de rechterrijstrook. Die rechterrijstrook is dicht. Op de E40 richting kust is er bijna 20 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en Aalter. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En door een ongeval zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Elders alleen maar lichte vertraging en ook op de E411 naar Naam is door een defect voertuig de afrit Jezus-Eik versperd.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. VRT Zomerhit.
5: Radio 2 Zomerhit Backstage.
4: Anja Daams. VRT Radio 2.
3: Mijn god, ik ben gelukkig. Je weet het is de bedoeling om tegen 23 juli, wanneer Céline Helmans naar Radio 2 komt, de naam van haar mama geprikt te zien met allemaal margrieten. We zijn er gisteren aan begonnen en we zitten nu al aan de tweede R. En die is bijna volgeprikt. Hey, goed bezig hier allemaal.

Haha, de R, de tweede R is weggehaald. De E van Margriet, die komt er zo meteen aan. Dus allemaal welkom om Margrietjes te maken en die zo meteen op de E te prikken natuurlijk. Hè. Ik heb er hier ondertussen ook eens de artiestenlijst bijgehaald voor de tv-opnames van VRT Zomerhit. Want die komen er ook aan eind van de maand. Die vinden namelijk de eerste tv-opnames die vinden plaats op 28 en 29 juli hier op het strand van Blankenbergen. En ik zie daar namen op staan als K3, als Milk Inc, als Meteor, ook Gert en James, die zullen langskomen. En deze genomineerde, ik weet dat ze vast en zeker zeer blij is dat ze er weer bij is dit jaar met De Stilte van de Stad. Dit is Dana Winner.

0: Stilte van de stad, als het voor jou de VRT zomerhit van dit jaar is. Stemmen voor Dana Winner natuurlijk via VRT Max.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Trouwens, op VRT Max zie je ook weer volgende week. Allemaal langskomt hier in Blankenbergen. Maandag om 16:30, collega Herbert. En om 19:30 staat Christophe op het podium van Radio 2. Afgelopen week was het toch ook weer een geweldig lijstje, hoor. Babette en Maxime bijvoorbeeld, die kwamen langs in een toch wel speciale outfit. Oei, en dan zou ik moeten laten horen wat zij gezegd hebben. Ik ga het nog eens proberen, hè, maar ik moet hier de juiste knopjes natuurlijk openzetten, want anders kan jij niet horen wat ze zeiden. Dus ik ga nog eens proberen te laten horen wat Maxime en Babette te zeggen hadden over hun speciale outfits.
2: Babette heeft ze heeft me de term ook al gezegd, een jorts aan.
3: Ja,
2: een jorts is een driekwartsbroek.
3: Ja.
2: Als ik dat aandoen, noemt mijn vader dat vissersbroek.
3: Okay.
2: Als jij dat aandoet, is dat heel mooi.
3: Is dat
2: heel
3: fashion?
2: Heel stijlvol.
3: Dank
2: en
3: u.
2: En ze heeft een heel mooi geel topje aan.
3: Ja.
2: En ik zie eruit als de Backstreet Boys.
3: Ik vind je schoenen wel echt heel leuk.
2: Met matroos schoentjes.
0: Een mooie outfit, die zie je trouwens nog altijd op onze socials. Ook de meisjes van K3, die waren er. Die waren heel blij met hun nominatie. Naast het podium van VRT Zomerhit dromen zij nog van een ander podium.
4: Maar dat is niet echt super K3 misschien, maar ik zou het wel cool vinden als we eens een keer op Tomorrowland.
5: Ah, ik was eigenlijk ook aan het denken, Tomorrowland, daar passen we misschien totaal niet muzikaal, maar het zou wel leuk zijn.
4: Ja.
5: Als feetjes.
0: Ja, dat dromen ze allemaal van, die artiesten, blijkbaar. Hè? Nog een fantastische nominatie, vind ik persoonlijk wel, is de nieuwe single van Stan van Samang. Gisteren was hij nog hier, hè, om zijn Hotshot live te zingen. En toen vroeg ik hem, waarover gaat jouw single eigenlijk?
6: Hotshot is eigenlijk... We hebben het met z'n drieën geschreven. Janie Price, Jeroen Swinne en ikzelf. En het gaat over het feit dat iedereen eigenlijk altijd de keuze heeft om al dan niet naast zijn schoenen te gaan lopen.
0: En dat is niet eenvoudig, denk ik, met heel veel fans voor het podium telkens. Maar Stan houdt gelukkig zijn hoofd koel. Wie er volgende week langskomt hier live bij Radio 2, dat zie je dus op VRT Max.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Hij zal er morgen live bij zijn tijdens de finale Argentinië-Spanje. Waarom? Omdat hij mag optreden tijdens de halftime blijkbaar. Justin Bieber, maar ook Madonna en Shakira die zullen daar optreden. Dus mocht de halftime wat langer duren, je weet waarom.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Even ballen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
2: Radio 2.

0: aha. De E moet ik zeggen. De E is ook bijna vol margrietjes geplakt. Geprikt. Allee, ik mag niet overdrijven. Voor de helft hebben we margrietjes. En er komen er zo mooie weer binnen. Amai, het worden echt kunstwerken. Die crepepapieren margrietjes hier in Blankenbergen.
1: Radio 2 Zomerrit Backstage.
0: Afgelopen zomer wordt deze hier The Voice. Eerste single, meteen een nominatie voor de zomerhit binnen. Donderdag komt hij dat live brengen in Blankenbergen. Dit is Bas Serra.

0: Vorig weekend was nog de film van haar leven op televisie. Toch wel een speciaal madame met een heftig leven. Whitney Houston en Higher Love. Zeer korte verkeersinformatie. Alleen op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Maar de weg is daar vrijgemaakt. En elders alleen maar lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: pokerface van Lady Gaga. Geen pokerface hoor, ik sta hier gewoon te glunderen. Want de E is ondertussen weg, helemaal beprikt met margrietjes. En dat betekent dat we aan de E begonnen zijn. Allemaal welkom om mee te knutselen hier in Blankenbergen. Backstage.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: Hij is er. VRT Zomerhit 2026. De compilatie-cd met de beste summerbeats en vibes van het moment. En natuurlijk alle genomineerden voor VRT Zomerhit. Met onder andere K3, Meteor, Camille, Gert en James en Aaron Blomhaard. VRT Zomerhit 2026. Te koop op musicstation.be en in je favoriete platenzaak.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
5: Elke dag. Voor 2
6: Radio 2.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Op 1, 2, 3 geflikt door Enrique Iglesias.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Het was Ricky Martin natuurlijk. Hè. Wat ook op 1, 2, 3 geflikt is, dat is stemmen voor de VRT Zomerrit. Gewoon naar VRT Max gaan en daar jouw drie favorieten doorgeven. Helemaal niet zo moeilijk. Dat zal Tiffany Blijs uit Sint-Niklaas beamen. Goedemiddag, Tiffany.
2: Goedemiddag, dag Anja.
0: Alleen maar girl power in jouw top 3, zie ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Groot gelijk. Vertel eens, wie vind jij de derde beste?
2: Lost in Sorrow.
0: Ja, goed hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Fijne madame.
2: Heb dat is echt een powervrouw.
0: Dat is waar. Heb je haar al eens live zien optreden?
2: Ja, vorig jaar bij jullie.
0: Ah, oké. Okay. Je bent al hier langs geweest.
2: Ja, en dit jaar ook al.
0: Ah,
2: maar dan is ze nog niet geweest.
0: Nee, en naar wie ben je komen kijken dit jaar?
2: Donderdag naar Meteor.
0: Ah, ja. Goeie concert, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja, alleen maar girls in jouw top 3. Dus wie staat op de tweede plaats?
2: Camille.
0: Circus Camille, iets voor jou?
2: Vooral voor mijn dochter, Lily Grace.
0: Ja. Ah, ja.
2: Zij is grote fan, dus het is een verplicht nummertje dat ik moet stemmen op Camille, natuurlijk.
0: Natuurlijk. En wie is dan de nummer 1 voor jullie?
2: Dana Winner voor mij.
0: Ah, en is daar een reden voor?
2: Ja, dat is ik ben zelf 37 jaar en Dana Winner treedt al 37 jaar op. En ik ben al die jaren fan, samen met mijn mama. Ja, zij moet het echt winnen voor mij.
0: Dat is waar. Zo fijn dat ze genomineerd is. En hopen inderdaad dat ze op 29 augustus wint, hè, met de stilte van de stad.
2: Ja, inderdaad.
0: Dank je wel om te stemmen. Ja, Tiffany. En misschien tot binnenkort hier
2: gedaan.
0: In Blankenbergen nog eens.
2: Ja, dat is oké.
0: Okay.
2: Ja, zeker. Dag.
1: Radio 2. Zomerhit. Backstage. Anja Daan.

0: I'm Your Man van Wham. Het is hier ondertussen een aanschuiven aan de studio van Radio 2. Heel veel mensen die bloemetjes thuis ook gemaakt hebben, denk ik. En die heel graag op de ondertussen van Margriet komen prikken. Het crêpepapier hier is al op.
1: Ja,
0: ja, fijn. Er is een restaurant en die zegt hier gebruik onze servietjes maar.
1: Gisteren heeft er een dame, een tekenleerkracht, een oproep gedaan om ook bijvoorbeeld thuis het papier dat je bij je schoendoos krijgt. Dat is ook ideaal om te gebruiken. Dus ook een beetje recyclage zo.
0: Het moet wit papier zijn, ja, natuurlijk. Ja. Hè? Ja, maar dat is wel tof. Katrien die zegt er in de app van Radio 2, aangezien het zo snel gaat met die letters van Margriet, misschien er een tje achter zetten. Margrietje, ik weet niet of ze daar zo gelukkig mee zou zijn met dit tje.
2: Het is echt een Margriet.
0: Het is echt wel een Margriet die we hier gaan neerzetten op het podium. Ja, ik zeg het is file om Margrietjes te prikken. Op de Margriet is ook file om te presenteren, want jij begint er meteen.
1: Ja, ik ben klaar voor.
0: Voilà, Karen, die blijft hier nog tussen 4 en 8 op de dijk in Blankenbergen.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLeize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy!
1: Voorwaarden op deleize.be/superplus. Deleize, mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Deleize-winkels gewoon open.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Ook na 4 uur hou ik je met heel veel plezier gezelschap. En de bloemetjes, die blijven welkom natuurlijk.

0: is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Gent zal de Vlasmarkt op drukke momenten tijdens de Gentse feesten niet langer afgesloten worden. De maatregel werd gisteren voor het eerst toegepast met aparte in- en uitgangen om de bezoekersstroom te regelen. Om 2:30 stopt de muziek op de andere pleinen, waardoor er veel mensen richting de Vlasmarkt en Trefpunt gaan. Maar de maatregel had op dat moment het omgekeerde effect en de politie moest tussenkomen, zegt woordvoerder Matto Langeraert.
1: We hadden zien dat er ook een beetje ongeduld en onbegrip was. We zijn ter plaatse gegaan, hebben eerst proberen bemiddelen en de zaken te regelen. Maar we hebben dat nu geëvalueerd en we hebben beslist van, kijk, we gaan de Vlasmarkt niet meer afsluiten tijdens deze Gentse feesten.
0: Als het de komende dagen te druk wordt, zullen de andere pleinen een uur langer muziek mogen spelen om de toeloop te beperken. Op de openingsdag van de Gentse feesten waren er zo'n 100.000 bezoekers. In Duitsland heeft een prominente conservatieve politicus ontslag genomen. Jens Spahn kreeg kritiek omdat hij met zijn echtgenoot een kind had gekregen via een Amerikaanse draagmoeder. Die praktijk is verboden in Duitsland. In het Duitse parlement is Jens Spahn fractievoorzitter van de CDU, de partij van bondskanselier Merz. De CDU verzet zich net hevig tegen draagmoederschap. In Schotland woedt er al 4 dagen een brand in de Cairngorms. Dat is het grootste nationaal park van het Verenigd Koninkrijk. Het ligt in de Schotse Highlands en is heel populair bij toeristen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Honderden brandweerlui zijn in de weer op moeilijk toegankelijk terrein. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen loch of meer, zegt deze BBC-correspondent.
2: We keep seeing helicopters arriving, dropping down below the horizon level there to dip their buckets into the loch and take off with water that's then doused across the flames. And it's hoped that that will bring this fire under control over the next few days.
0: In de Schotse Cairngorms zijn al 400 hectare vernield door de brand. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 3e beklimming van de dag, de Ballon d'Alsace. Christophe van der Goor, hoe zit het daar?
3: Wel, 6 man aan de leiding. Bijna over de top van die Ballon d'Alsace die we gisteren ook moesten beklimmen. 6 man aan de leiding, zoals gezegd. 2 ploegmaats, Carapaz en Healy. 1 Fransman, Parapintre. Hij won vorig jaar op de Mont Ventoux. 2 broers van Uno X, de Noren, Johannessen, Tobias en Anders. En daar nog een Colombiaan bij, Rubio. Voorsprong van een goede 2 minuten op het peloton, gele trui. Daartussen hangt nog een groep met Tom Pidcock, die weer een plaatje aan het stijgen is in het klassement. En ook nog 1 landgenoot zit daarbij, Lennart van Eetveld. Maar eigenlijk, samengevat, deze Vogese etappe moet nog helemaal losbarsten.
0: Dankjewel, Christophe. Zwaar bewolkt, maar geleidelijk opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen eerst nog veel wolken, na de middag bredere opklaringen tot 23 graden. Maandag is er kans op wat gedruppel, dinsdag krijgen we meer zon en 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Dominique. Ondertussen 3:04 geworden op de Antwerpse ring. Nog 10 minuten extra richting Nederland. Tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. De weg is er wel vrijgemaakt. Elders nog wat lichte vertragingen.
5: Radio 2. Radio 2 aan zee.
4: Karen Meijner. Een zeer fijne zaterdagmiddag. Ik heb heel fijne muziek bij. Stan van Samang, maar ook Kleimans en Van Geel en R.E.M. Die komen ook nog langs. Meteen mensen kijken, oh, komt R.E.M. langs? Ja, niet echt, hè. Ik bedoel, ik ga dat liedje spelen. Dat is wat ik bedoel, hè.

Weet je nog, in de jaren 90, toen had je MC Hammer met die hele grote broek, I Can't Touch This. Wel, die heeft zich toen ook een beetje laten inspireren door dit nummer Super Freak van Rick James. Zit je op dit moment misschien binnen omdat je op de zon aan het wachten bent? Of zeg je, man, nee, Karen, in tegendeel, het is heerlijk weer om erop uit te trekken. Ben je nog aan het werk? Je mag het ons allemaal vertellen, want wij zijn super benieuwd hoe je deze zomer beleeft. Kijk even rondom je, wat zie je? Net als ons, de golven van de zee. Of eerder een heel rommelige woonkamer, omdat de kleinkinderen zijn blijven logeren, want zo gaat dat dan. Je mag het ons allemaal laten weten via een berichtje in de Radio 2-app of via Radio 2 op VRT Max. Neem ons even mee naar jouw plekje, waar ook ter wereld, en wij reizen heel graag met jou mee.

In My Religion van R.E.M. Dat blijft toch echt zo'n tijdloze klassieker, hè? Nog niks van zijn kracht verloren. En dan die toffe mandoline, zo herkenbaar. Heerlijke muziek uit de 90s, R.E.M. dus. En straks dan onder andere ook nog Destiny's Child. We gaan ook nog een klein beetje naar Italië toe. Maar

0: DJ's duiken in het Radio 2 ballenbad en testen de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
5: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000, onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
9: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Go Jello!
12: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
13: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
12: Meer info op telenet.be.

0: verbollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Radio 2.

0: Italiaanse zonneschijn met Raffaella Cara. Hopelijk zit die glimlach nu stevig op jouw gezicht. Ik zei net, neem me gerust even mee naar jouw plekje waar jij op dit moment bent. Heidi Hofkes die zegt, ik ben in de fitness, Karen. Goed bezig, Heidi. Lutgaard die zegt, ik ben heel blij dat vandaag wat minder warm is. Ik kan eindelijk terug in mijn tuin gaan werken. En Anne, jullie zijn onderweg. Naar waar precies?
1: Naar Nijmegen, voor de Vierdaagse. Oh. Volgende week stappen we de Vierdaagse van dinsdag tot vrijdag.
0: Ja, dat is echt in Nederland echt zo'n traditie, hè?
1: Ja, veel gekend in Nederland, ja. Maar eigenlijk heel veel Belgen kennen dat niet. Oh ja. Maar in Nederland, heel Nederland leeft mee. Dat komt op de nationale televisie alle dagen. Dat wordt constant uitgezonden. Ja. Dat is ongelooflijk. En heel Nijmegen leeft mee. Al de mensen, en ook de omgeving, dus, ja. Overal langs het parcours staan de mensen buiten. Van 's morgens vroeg, van 's nachts zelfs. En met orkestjes, met hele discobars. ze delen van alles uit, van eten ook aan de wandelaar. Heel veel muziek, ook ongelooflijk.
0: Ja. Ah, nee, zeg. En hoe vaak heb je dat al gedaan in je leven, Anne?
1: Dat is nu mijn vijfde keer.
0: Oh.
1: Dat is mijn vijfde, ja.
0: Amai. En hoe...
1: In 2016 heb ik de 100ste meegedaan. Ja. Dan moest ik nog, dat is volgende leeftijd, de afstand is volgende leeftijd. Ja. En als je nog geen 60 bent, dan moest ik nog 40 kilometer wandelen per dag. Nu is dat nog 30.
0: Ja.
1: Allee, of een goede 30. Okay. Het is altijd iets nieuws.
0: Oh, nee, dat valt. Het is zo, de avond vierdaagse, hè? Dat is toch, dat is volgens mij de officiële naam, denk ik, hè?
1: De, hoe zeg je?
0: Ja, zo de avondvierdaagse, hè? Zo heet dat toch, dacht ik, hè?
1: Nee, gewoon de vierdaagse.
0: Ah, de gewone vierdaagse, oké. Okay.
1: De vierdaagse van Nijmegen, Walk of the World.
0: Oké. Okay. Ja. Zeg Anne, en is er ook zo'n muziekje dat jou zo extra kracht of zo zou geven?
1: Een paar jaar geleden was de Engels Bewaarder een hit.
0: Ja?
1: En dat was dan constant dat wij dat hoorden. Wij hoorden dat ontelbare keren op een dag. Omdat bijna iedereen dat speelde. En ik denk zelfs dat ik Marco Schuitmaker gezien heb op de Waalkade. Ja? Dat hij daar aan het optreden was. Ik denk dat het hem zelf was. Ja.
0: Okay.
1: Maar er zijn natuurlijk ook anderen die dat ook nazingen. En met dat ook, in de discobar speelden ze dat ook.
0: Ja.
1: En als wij nu de Engels Bewaarder horen, dan denken wij altijd dat nee mee.
0: Ah wel, zeg. Kijk eens, voilà. Is, ja. Luister eens. Is voor jou. Veel plezier, hè.
1: Dank u wel. Salut.

Anne helemaal in de stemming dankzij dit liedje. Ik ben er zelf eens door. 4 dagen wandelen in Nijmegen. Je hoorde Marco Schuitmaker.

0: Throw your hands up in the air met Destiny's Child en Independent Women Part 1.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Ik zei het net, neem ons gerust mee naar jouw plekje op dit moment. Vivian die is lekker aan het bakken, want binnenkort zijn er twee kleinkinderen jarig. En Tim en Sophie die zijn op dit moment hun huis aan het schilderen met Fjordschicht in Ulvik. Dat is in Noorwegen. 24 graden is het daar. Hij zegt heerlijke muziek op de radio. En het schilderen gaat daar heel erg vlot in Noorwegen. Tim en Sophie, veel plezier daar, hè.

0: money for nothing.
1: Money for nothing and your chicks for free, maar ook Margrietjes voor Margrietjes natuurlijk. Jullie zijn massaal aan het plooien geweest de afgelopen dagen. Ondertussen staat de letter T al in onze studio. De laatste letter die gevuld moet worden met mooi geplooide Margrietjes. Ja, we gaan hier maar door, hè. Het gaat zo snel. Dankjewel trouwens, mevrouw, voor die

0: Sabrina Carpenter en Manchild. Heb je zin om dit weekend toch eens iets anders te doen dan een beetje in de zetel te hangen? Dan hebben we goed nieuws voor jou of op je strandstoel. Want je weet het, elke zaterdag en zondag dan zorgt Sport Vlaanderen hier aan onze studio voor superleuke initiatielessen. Geloof ons, er wordt hier stevig gesport. Vandaag gingen de ingebeelde roeispanen door het water alsof het niks was. Want hier aan onze studio werd en wordt trouwens nog altijd geroeid. Beetje gezweet, veel gelachen ook. En morgen dan is het tijd voor korfbal. Dat is de kans om misschien die sport te ontdekken, je energie wat kwijt te raken. Misschien komt er wel een verborgen talent van je bovendrijven. Dus trommel je vrienden op, je familie, je buren. Kom morgen lekker mee sporten hier aan onze studio. Of je nu een topsporter bent of gewoon zin hebt om een keer je spiertjes te laten zien. Iedereen is hier welkom.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
2: Geef me de grootste Belgische evergreens.
3: En vlug.
4: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
2: Radio BNE Belgische 40.

0: Nee. Autoworld Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Autoworld Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
2: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
2: Met dit nummer. Het was ook zijn one and only echte hit. Maar kijk, ondertussen heeft hij toch al 6 albums gemaakt. Vorig jaar trouwens een nieuw album uitgebracht, Living Arrows. Heb jij deze week eens goed gelachen met iemand? Wil jij graag een vriend of collega, een buur of een familielid bedanken? Is er iemand die ervoor gezorgd heeft dat jij vandaag echt plat lag van het lachen? Dan kan je een verzoekliedje aanvragen in Kickstart. Dat kan heel eenvoudig via de Radio 2-app of via VRT Max. Of misschien nog leuker, je kan morgenochtend live langskomen hier in, aan onze studio aan de pier in Blankenbergen. Tussen 10 en 1. En dan kan jouw verzoekje misschien persoonlijk op de radio komen. Dus, voor wie wil jij graag een liedje aanvragen? Voor die vriendin die altijd klaarstaat. Voor de collega's met hun straffe mopjes. Voor je ouders die deze vakantie nog maar eens op je kinderen hebben gebabysit. Laat het maar weten. Stuur een berichtje via onze Radio 2-app of via Radio 2 op VRT Max. Laat van je horen dus.

Verzoekjes, ze blijven dus welkom. Hè. Jij mag ze gerust doorsturen via onze Radio 2F. Welk liedje wil je horen? Voor wie en vooral waarom? Vertel het even en dan brengt DJ Caroline dat morgen allemaal in orde voor jou. Zou toch tof zijn, zo je verzoekje. Je lekkere zomerse verzoekje op de radio. Stuur maar door.

op weg naar mezelf. Wie komt er straks als eerste over de streep in de Ronde van Frankrijk? Ik ben het voor jou allemaal een beetje aan het volgen. Ze moet op dit moment nog zo'n kleine 20 kilometer fietsen. Maar je weet hoe dat gaat bij die mannen, hè? Dat kan heel rap gaan allemaal, hè? Tenminste als ze bergaf rijden, toch? Het is 4:55 geworden op deze zaterdagmiddag. Dit is Sister Sledge en we are family. En dat zijn we hier toch allemaal in Blankenbergen.

Sister Sledge en We Are Family. Ondertussen staat de letter T in onze studio. De letter T die vol margrietjes mag komen, vol geplooide bloemetjes mag komen. En dan, als dat lukt, dan hebben we alle letters. Maar dan hebben we nog een speciaalke. Dat is voor later.

0: Met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
4: Ondertussen 17 kilometer in de Ronde van Frankrijk. Het is vrij druk hier aan onze studio in Blankenbergen. Alleen maar een en al gezelligheid. Hè.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
8: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komen gemengde reacties op de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht heeft afgesloten. Op verschillende plaatsen in Europa blijven er natuurbranden woeden. En we gaan live naar de laatste kilometers in de toerrit. Afgelopen nacht heeft de federale regering een akkoord bereikt over een aantal dossiers die al lang aanslepen. Er komt onder meer een flexibelere regeling van de arbeidstijd. Maar oppositiepartij PvdA noemt die plannen een uitholing van de rechten rond de arbeidstijd. Door de maatregel zouden in de toekomst werknemers meer uren komen werken wanneer het drukker is en minder wanneer het kalmer is. Werknemers zouden vrijwillig in zo'n systeem kunnen stappen. Maar die vrijwilligheid is puur theoretisch, zegt PvdA-kamerlid Peter Mertes.
9: Het is niet zo eenvoudig om nee te zeggen. In de feiten zien we toch voornamelijk dat de meeste mensen onder druk, al of niet uitgesproken druk, toch meegaan in die vragen van de werkgevers om toch nog maar extra uren te kloppen. Ook om de mensen tegen zichzelf te beschermen, was er ooit die 40 uren week afgesproken en daarna de 38 uren week. Dus dat is een bescherming voor de mensen ook tegenover zichzelf om de gezondheid te respecteren van de werkkrachten.
8: Werkgeversorganisatie VBO reageert dan weer tevreden op de plannen van de federale regering om de dienstroosters van de werknemers flexibeler te maken. Dat de socialistische regeringspartij Vooruit dat wil koppelen aan een koopkrachtpremie vindt het VBO onbegrijpelijk, zegt Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen.
10: We geven aan de werknemers een garantie, als ze in zo'n systeem stappen, dat maand na maand hun loon ongewijzigd zal blijven. Een keer meer werken, het loon blijft ongewijzigd. Een keer minder werken, het loon blijft ongewijzigd. Heeft men liever dat men mensen, wanneer er een dalperiode is, dat men ze op tijdelijke werkloosheid gaat sturen, waardoor ze hun loon terugvallen op 60%, 65%, 70% van hun werkelijke bruto maandloon. Dat is pas echt koopkrachtverlies organiseren.
8: De vakbonden vrezen dat door die flexibelere werkroosters de koopkracht zal dalen. De Christelijke Vakbond is ook niet te vinden voor een koopkrachtpremie. Overuren moeten vergoed en gerecupereerd kunnen worden, aldus het ACV. De regering heeft ook beslist om de invoer te verbieden van producten uit de door Israël bezette gebieden. Maar dat importverbod gaat niet ver genoeg, volgens de middenveldorganisaties Oxfam, Broederlijk Delen en 11111. Willem Staes legt uit waarom.
11: Je ziet eigenlijk in een situatie dat na 10 maanden gesleept met de voeten de federale regering vannacht een lelijke kameel heeft gebaakt. Dus door de onwil van verschillende partijen om ook te voorzien in effectieve controlemechanismen, ja, dreigt dit louter een papieren importverbod te worden dat in de praktijk zo lek als een zeef zal zijn en geen enkele impact zal hebben, helaas.
8: De middenveldorganisaties willen dat het ook verboden wordt om goederen uit de bezette gebieden te kopen en te verkopen. En ze klagen ook aan dat het invoerverbod niet geldt voor producten uit de Golanhoogte. Minister van Justitie Annelies Verlinde wil kijken of de mobiele drugslabo's op meer festivals moeten staan. Dat vertelde ze tijdens een bezoek aan zo'n labo op Tomorrowland in Boom. Daar testen ze drugs die gevonden of in beslag worden genomen. Het is het derde jaar op rij dat ze dat daar doen, zegt minister Verlinde.
2: Het is belangrijk dat we dat blijven doen, ook uiteraard omdat er in die drugs evolutie zijn. We zien heel veel ketamine vandaag, MDMA, cocaïne. Maar dat zijn evoluties, ook de substanties veranderen van samenstelling. En ik ben er zeker voor om dat breder uit te rollen. Alvast een pluim op de hoed van de organisatie van Tomorrowland om hier zo goed met al die diensten samen te werken. Dus effectief die informatie snel te kunnen delen.
8: Als de drugs getest zijn, dan kan die informatie gedeeld worden met de politie, het parket of de ziekenhuizen, zodat mensen die hulp nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. De enorme brand in het zuiden van Noorwegen is nog niet onder controle, maar er is geen gevaar meer op uitbreiding. In de buurt van Drammen zijn meer dan 100 huizen in de as gelegd. Vanmorgen nog zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd. Enkele hulpverleners raakten lichtgewond. Ook in Spanje blijft het branden ten noorden van Zaragoza. Meer dan 15.000 hectare zijn daar in de as gelegd. De brand heeft een omtrek van 80 kilometer, maar neemt niet meer toe. Mogelijk worden wel nog meer dorpen en gehuchten in de bergen ontruimd. En in de Schotse Highlands woedt er al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijk terrein zijn honderden brandweerlieden in de weer. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen lok of meer, zegt deze BBC-correspondent.
12: We keep seeing helicopters arriving, dropping down below the horizon level there to dip their buckets into the loch and take off with water that's then doused across the flames. And it's hoped that that will bring this fire under control over the next few days.
8: In de Cairngorms zijn al 400 hectare vernield door de brand. In de Ronde van Frankrijk zitten we in de slotfase van de rit door de Vogezen. Christophe van de Goor, zijn de renners daar al aan de slotklim begonnen?
13: Ja hoor, helemaal. Maar ze moeten nog lang klimmen, nog 9 kilometer. 2 man aan de leiding, overblijvers uit de vlucht van de dag. Richard Carapaz, de Ecuadoraan. En Tobias Johannessen, de Noor. Ze hebben een voorsprong van 50 seconden op het groepje gele trui. Met daarbij eigenlijk ook niet zo heel veel mannen meer. Tadej Pogacar, Vingegaard uiteraard, Remco Evenepoel, Lipovic, Ayuso, Skelmose en Paul Seixas. Dat is de situatie. Dus het kan eigenlijk nog alle kanten uit. Tadej Pogacar zou ook nog wel eens voor een nieuwe ritoverwinning kunnen gaan hier in deze Vogezen etappe.
8: Dankjewel, Christophe. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen in het centrum en het oosten. Vannacht is er kans op wat gedruppel in het noordwesten. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag stilaan meer zon. Maxima van 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Maandag hetzelfde weer. We begonnen dit nieuws met de gemengde reacties op de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht bereikte, net voor het zomerverlof. PvdA reageert onthutst op de maatregel voor de flexibere werktijden. En ook de middenveldorganisaties zijn niet tevreden. Dan meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Dominique. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is net voor de afrit Wommelgem de rechterrijstrook versperd. Dat komt daardoor een defect voertuig.

Madonna en Open Your Heart. Hoort trouwens een hele toffe videoclip bij, weet je nog wel, zo in die piepshow. Ja, dat is echt jaren 80, hè. Madonna en Open Your Heart. En volgende man, die was trouwens vorige week vrijdag nog te gast hier bij Radio 2 aan Zee. VRT Radio 2. De mooiste kroonerstem van het land. Maar hij heeft ook een hele toffe nieuwe single, hè. Dit is Yannick Bovie en zijn Faithful Friend.

Yannick Bovy en zijn nieuwste single, zijn Faithful Friend. Zondag 8 november, dan strijkt de Radio BNE de Red Pack live in concert Best of Christmas neer in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Yannick Bovy is onder andere een van de twee gasten hier. Hij is de gastheer, Vanessa van Hoven is de gastvrouw om het allemaal in goede banen te leiden. Het wordt een hele feestelijke editie van de Red Pack Evergreens. Meteen ook de laatste keer dat je deze unieke show kan beleven. Helemaal in een warme kerstsfeer met een grote strik er rond. En de mooiste klassiekers gaan daar gezongen worden. En het belooft een topaffiche te worden. Naast Helmoet Lotti, Lies en Yannick Bovy komen ook Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex de mooiste crooner liedjes zingen. Wil je er graag bij zijn? Verzeker je dan alvast van je tickets via het Radio BNE-kanaal op VRT Max of via het Radio 2-kanaal op VRT Max kan het ook. De Red Pack Live in Concert Best of Christmas, 8 november dus, Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

0: Ondertussen wordt er gedanst voor onze studio. En de letter T is bijna vol. Bijna staan alle letters van Margriet vol mooie Margrietjes.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: Bizar.
1: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Elke dag telt voor 2.
5: Radio 2.

0: Fleetwood Mac. En Don't Stop. Ook in de zomer draait niet alles alleen maar om over vakantie gaan. Want terwijl jij geniet van de zon, zee of een uitstapje, zijn er ook heel wat mensen aan het werk om die vakantie net wat aangenamer te maken. DJ Andy had als vakantiejopper buschauffeur Benjamin Klink van Nazareth Cars aan de lijn. En Benjamin heeft heel goed nieuws voor de sportliefhebbers die deze zomer met zijn tourbus op vakantie gaan. Want als je niks wil missen van bijvoorbeeld de Ronde van Frankrijk, of je favoriete tenniswedstrijd, of je voetbalmatch, dan heeft Benjamin daar altijd een oplossing voor.
1: Deze tijd van het jaar zitten we natuurlijk wel met het WK voetbal, met de Tour de France. En dan vragen de mensen wel eens, ja, kunnen we dat niet van op de autocar volgen? Gelukkig zijn onze autocars ook mee geëvolueerd met de tijd. Dus de technologie laat dat ook wel toe om dat in de autocar te volgen. Terwijl de mensen bijvoorbeeld door Parijs gereden worden, kunnen ze dan bijvoorbeeld afgelopen vrijdag ook de Rode Duivels volgen.
0: Voilà, en als er op dit moment mensen in de bus zitten bij Benjamin, dan zien ze dat het nog 7,2 kilometer is. En dan is de streep van de Ronde van Frankrijk in

0: Scissor Sisters and I Don't Feel Like Dancing. Jullie voelden je vooral like plooiing de afgelopen dagen. Oh, mannetjes, we zijn er bijna.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: Eurythmics en Sweet Dreams are made of these. We luisteren eens mee in de Tour de France, want daar gaat het hard door.
1: De 25e ritwinst. Vingertje omhoog voor Tadej Pogacar, die hier jubilea de overviert. Profoverwinning 125 in Le Markstein. Alsjeblieft, dank u wel.
2: Dan is het hier toch al een klein beetje kijken naar elkaar om nog een paar seconden te pakken. Vingegaard die volle bak gaat doorknallen.
1: Del Toro wil de 6 seconden. 10 erbij voor Pogacar.
2: Vingegaard de rest.
0: Eerst dus Pogacar, maar wie dat gaat 2 en 3 halen?
1: Del Toro makkelijk naar de tweede plaats en 6 bonificatieseconden. Sexas gaat dan 4 bonificatieseconden pakken en misschien nog een wat extra seconden tegenover Vingegaard, want er is een gaatje.
0: En er wordt gesprint.
1: Del Toro
0: nu,
1: nog niet zeker, want hier komt Sexas. Schijnbedriegt. Laatste tientallen meters. En dan is het de Mexicaan op 2-1 en 2 voor UAE. Opnieuw Sexas in dezelfde tijd. En Evenepoel die nog heel dicht komt en die de schade in die slotwazen weer ferm beperkt. Dan gaat hij derde blijven, denk ik, in het klassement verlopen. Sprint dan nog Ayuso en Lipowitz uit het wiel. En finisht weer.
3: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waarom?

0: zijn.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Wesley Sonck.
3: Dat klinkt een beetje dikke nekkerig, moet ik zeggen. Maar ik was toen al beter dan de helft van de ploeg die daar speelde. Ik ben blij dat ik niet zoals alle voetballers ben.
4: Hoeveel lieven heb je gehad?
3: Kun je ze op één hand tellen?
4: 5.
3: Misschien nog minder.
4: Is het waar?
3: Ja.
4: Tevreden over je carrière?
3: Ja en nee.
4: Oei.
3: Ja, omdat ik denk dat er nog meer in zat.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Zolder bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Hey, hallo allemaal! Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Radio 2.

0: Roxette en Fading Like a Flower. Het was hier alles behalve fading de afgelopen dagen. Want als eerbetoon aan Margriet Hermans hebben we haar naam in grote letters laten maken. En die waren de afgelopen dagen nog leeg. Maar er werd hier massaal geplooid. Door artiesten, maar ook door luisteraars. Onder andere door Anne en Nadia. Dames, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Jullie dachten, we komen even 5 minuten een bloemetje maken. Maar jullie hadden hier bijna een tent gezet om te blijven
1: kamperen. Inderdaad. De bedoeling was van 1 bloemetje te maken om onze bijdrage te leveren. Maar het was zo leuk dat we 2 dagen gebleven zijn. Dus was de naam niet afgeweest, dan hadden we gebleven deze nacht.
0: Ja, jullie zijn echt volleerde plooisters, hè?
1: Wel, het is plezant als je het zo met een ganse groep kan doen. En dat de kinderen zo enthousiast zijn, het samen zijn eigenlijk.
2: Ja. Dat geeft energie, ja, je bent zoveel zet.
0: Ja. We hebben net de laatste letter vol bloemetjes geprikt. Dus alle letters van de naam Margriet zijn beplakt. Nadja, je werd er echt heel emotioneel van toen je het zag.
2: Ik heb

0: die margrietjes nog verzamelen. Ga ook eens naar Radio 2 op VRT Max, want dan zie je bijvoorbeeld hoe je zo'n margrietje thuis kan maken. En kom dan donderdagavond samen met je papieren margrietjes naar het optreden van Céline. Gaan jullie er ook bij zijn, Anne en Nadja?
1: Uiteraard. Zeker. Uiteraard. Voilà. Dat mogen we niet missen.
0: De twee grootste bloemen op het plein zullen er zijn. Dames, dank je wel.
1: Graag gedaan. Ja,

Maurice Williams en Let's Hear It For The Boy. Morgen dan is er de finale van het WK voetbal. En we hebben hier ook nog iets in petto. Vertel je zo meteen wat precies.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stoffen relaxfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
3: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
4: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
5: Shoppen bij Moleculen in Vechten, dat is zoals...
6: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moeite.
5: Wacht, dubbel...
6: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
5: Ja, dat is inderdaad een helft.
6: Op alle kleren, meubels...
5: Elektro, sportartikelen...
6: En nog zoveel meer.
5: Al onze promo's.
6: Op moleculen.be.
5: Als je echt wilt shoppen... Moleculen.
7: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, Belgium. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
8: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
9: Hoe lang nog?
10: Papa, ik heb honger.
9: Verveel me.
8: En je hebt vakanties met Kidnet.
11: Dit wordt echt geweldig.
12: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
12: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
10: Mama, mag ik op de hotspot?
13: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
14: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
15: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
16: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
17: Straks onder andere muziek van Jennifer Lopez, maar ook Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Komt allemaal voorbij na het nieuws van 6 uur.
18: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
19: 6 uur, goedenavond, 14 nieuws met Dominique Viers. Er komen gemengde reacties op de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht heeft bereikt. Er woeden nog steeds natuurbranden, nu ook in het noorden van Europa. En Tadej Pogacar wint de 14e etappe in de Tour, zijn 4e zege al in deze ronde. Afgelopen nacht heeft de federale regering een akkoord bereikt over een aantal dossiers die al lang aanslepen. Er komt onder meer een soepelere regeling van de arbeidstijd. Oppositiepartij PvdA noemt die plannen een uitholing van de rechten rond de arbeidstijd. Door de maatregel zouden in de toekomst werknemers meer uren komen werken wanneer het drukker is en minder tijdens een kalmere periode. Werknemers zouden vrijwillig in zo'n systeem kunnen stappen. Maar die vrijwilligheid is puur theoretisch, zegt PvdA-kamerlid Peter Mertes.
20: Het is niet zo eenvoudig om nee te zeggen. In de feiten zien we toch voornamelijk dat de meeste mensen onder druk, al of niet uitgesproken druk, toch meegaan in die vragen van de werkgevers om toch nog maar extra uren te kloppen. Ook om de mensen tegen zichzelf te beschermen, was er ooit die 40 uren week afgesproken en daarna de 38 uren week. Dus dat is een bescherming voor de mensen ook tegenover zichzelf om de gezondheid te respecteren van de werkkrachten.
19: Werkgeversorganisatie VBO is wel tevreden. Maar dat de socialistische regeringspartij vooruit met de plannen om de werkweken soepeler te organiseren wil koppelen aan een koopkrachtpremie, is onbegrijpelijk, zegt Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen.
0: We geven aan de werknemers een garantie, als ze in zo'n systeem stappen, dat maand na maand hun loon ongewijzigd zal blijven. Een keer meer werken, het loon blijft ongewijzigd. Een keer minder werken, het loon blijft ongewijzigd. Heeft men liever dat men mensen, wanneer er een dalperiode is, dat men ze op tijdelijke werkloosheid gaat sturen, waardoor ze hun loon terugvallen op 60%, 65%, 70% van hun werkelijke bruto maandloon. Dat is pas echt koopkrachtverlies organiseren.
19: De vakbonden vrezen dat door die flexibelere werkroosters de koopkracht zal dalen. De Christelijke Vakbond is ook niet te vinden voor zo'n koopkrachtpremie, zoals Vooruit wil. Overuren moeten vergoed en gerecupereerd kunnen worden, aldus het ACV. De federale regering heeft ook beslist om de invoer te verbieden van producten uit de door Israël bezette gebieden. Maar dat importverbod is niet streng genoeg, zegt Willem Staes namens de middenveldorganisaties Oxfam, Broederlijk Delen en 11111.
21: Het is wat ons betreft onuitstuitend dat partijen die een importverbod op nederzettingenproducten invoeren, halstarrig weigeren om, net zoals in Nederland, werk te maken van een verbod op verkoop, aankoop op diezelfde nederzettingenproducten. Want dat valt toch moeilijk uit te leggen dat je producten die aan de voordeur, dus de douane, geweigerd worden, dat je die wel nog wil toelaten om zonder enig probleem via de achterdeur, via bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, alsnog in de Belgische winkelrekken te belanden.
19: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil nagaan of de mobiele drugslabo's op meer festivals moeten staan. Dat vertelde ze tijdens een bezoek aan zo'n labo op Tomorrowland in Boom. Daar testen ze drugs die gevonden worden of in beslag zijn genomen. Het is het derde jaar op rij dat dat gebeurt. Minister Verlinde.
22: Het is belangrijk dat we dat blijven doen, ook uiteraard omdat er in die drugs evolutie zijn. We zien heel veel ketamine vandaag, MDMA, cocaïne. Maar dat zijn evoluties, ook de substanties veranderen van samenstelling. En ik ben er zeker voor om dat breder uit te rollen. Alvast een pluim op de hoed van de organisatie van Tomorrowland om hier zo goed met al die diensten samen te werken. Dus effectief die informatie snel te kunnen delen.
19: Als de drugs zijn getest, dan kan die informatie gedeeld worden met de politie, het parket of de ziekenhuizen, zodat mensen die hulp nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. Op verschillende plaatsen in Europa blijven er natuurbranden woeden. Een overzicht door Christine Bonneure.
23: In Spanje blijft het branden ten noorden van Zaragoza. Sinds woensdag zijn al 15.000 hectare verkoold. De brand heeft daar een omtrek van 80 kilometer, maar dat neemt niet meer toe. Mogelijk worden wel nog meer dorpen ontruimd. De enorme brand in het zuiden van Noorwegen, die meer dan 100 huizen heeft verwoest, is ook nog niet helemaal onder controle. Maar er is geen gevaar meer voor uitbreiding.
24: Dat hebben we niet. Maar zoals je kan zien, is de spreidingsgevaar gereduceerd.
23: En er woedt ook al 4 dagen een brand in de Schotse Highlands. In het natuurgebied de Cairngorms, populair bij toeristen ook, zijn huizen en kampeerterreinen ontruimd. Blushelikopters kunnen het verschil maken, zegt deze BBC-correspondent.
25: We keep seeing helicopters arriving, dropping down below the horizon level there to dip their buckets into the loch.
23: In de Cairngorms zijn al 400 hectare vernield.
19: Tadej Pogačar heeft de 14e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveen had aan de finish in de Vogezen ruim een halve minuut voorsprong op zijn ploegmaat Isaac Del Toro. Remco Evenepoel finishte als 5e. Een verslag van Christophe van de Goor.
26: Tadej Pogačar laat zelfs geen kruimels over voor de concurrentie, want in een korte en zware Vogezen etappe probeerde Jonas Vingegaard de Sloveen onder druk te zetten op de laatste col. Dat bracht Remco Evenepoel wel in de problemen, maar Tadej Pogačar had nog voldoende energie in de tank om aan te vallen en soleerde naar zijn 4e ritzege al in deze Tour. Zijn ploegmaat Del Toro sprint op een 40-tal seconden naar de 2e plaats voor de Franse debutant Seix Sas en Vingegaard. Evenepoel kon zich in de laatste dalende kilometers wel nog herstellen, eindigde als 5e en blijft 3e in het klassement. Pogačar verstevigt uiteraard zijn leiderspositie.
19: Vanavond tijdelijk bredere opklaringen in het centrum en het oosten. Vannacht is er kans op wat gedruppel in het noordwesten. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag stilaan meer zon. Maxima morgen van 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Maandag hetzelfde weer. Er komen gemengde reacties op de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht heeft bereikt, net voor haar zomervakantie. Oppositiepartij PvdA en de vakbonden zijn niet te spreken over de regeling om de arbeidsweken soepeler te organiseren. Werkgeversorganisatie VBO vindt het wel een goede zaak. En de middenveldorganisaties vinden dat het invoerverbod voor producten uit de door Israël bezette gebieden niet ver genoeg gaat. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2 aan zee.
3: Karen Meijner.
4: Goedenavond.

Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Morgen dan is er de finale van dat WK voetbal natuurlijk. Na een fantastische tour door heel het land houdt de Sportza supporterzetel morgenavond halt hier aan onze Radio 2 studio in Blankenbergen. En jij bent van harte welkom. De honden die willen ook graag meekomen, denk ik. Morgenavond dus verzamelen hier voor de absolute apotheose. Spanje tegen Argentinië live op grootscherm. Ambassadeur Dorian Ausems die zorgt meer voor de sfeer. Maar de echte sfeer die maken we natuurlijk samen. Wie erbij was bij die wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje, die weet wat je mag verwachten. Massa als enthousiaste supporters, kippenvel moment en een geweldige voetbalavond. Trek dus morgen je supportersoutfit aan, neem vrienden, familie, buren mee en beleef die WK-finale zoals voetbal echt bedoeld is. Samen, vol spanning en dat hier met een klein beetje zicht op zee. Morgen vanaf 7 uur 's avonds ben je dus welkom hier aan de pier in Blankenbergen. Wij zorgen voor het grote scherm en jullie hopelijk voor een brok enthousiasme.

0: beginnen niet helemaal opnieuw, hè? We zijn net begonnen.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Heb je zin in lekkere live muziek, een fijne zomerse sfeer, optredens van de beste artiesten, dan moet je gewoon naar Radio 2 aan Zee komen. Hè? Want de hele week lang, ook vanaf maandag, is het hier weer genieten van gratis optredens. Onder meer Christophe, Berre zal erbij zijn, ook Touch of Joy, Matthias Vergels, Mark Floor Snelle, de Nederlandse Snelle, die komt samen met Mark Floor zingen. Jij kan mee dansen, zingen, genieten, de zeelucht een beetje opsnuiven, het kan allemaal. En aanstaande dinsdag, dan doen we ook nog iets bijzonders. Dat ga ik je zo meteen uitleggen.
1: Radio 2 aan Zee.
2: Karen Meijnen.
3: Radio 2.
0: Denk jij dinsdag, wat voor dag is het dan? Nationale feestdag, hè?

0: Texas en In a Smile. Dus ook volgende week heel veel optredens hier bij Radio 2. Maandag onder andere met Herbert en Christophe. Die zorgen dan voor de fijne amazing momenten. En ik denk ook wel wat Polonaise. Maar dinsdag is het dus Nationale Feestdag. En dan maken we er hier in Blankenbergen ook een speciale dag van. Berre, die komt dan om 16:30 optreden. Toe Fabiola is er ook bij om 19:30. En DJ Caroline, die houdt de studio hier open tot 23:00 s'avonds. En dat doet ze samen met Discobar Joses featuring MC Spaghetti. Dat is inderdaad meneer Spaghetti uit Samson. Hele toffe DJ-set gaat dat zijn. Op de achtergrond vuurwerk, want 21 juli hier in Blankenbergen, het vuurwerk mag wel doorgaan. Dus ik stel voor dat jij gewoon gezellig mee komt kijken.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

Ik moet toch ook nog altijd denken aan Ice Ice Baby van Vanilla Ice. David Bowie samen met Queen. Het was hier dat Vanilla Ice natuurlijk de slagroom haalde, hè, bij zijn Under Pressure. Ja, mosterd op ijs gaat niet. En dit is de meest recente van Laura Lin. Ja, die is ook van West-Vlaanderen, hè? Toffe dame, hoor. Heeft dit jaar toch wel wat te vieren. Gaat kerstconcert.

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio 2.
2: Radio 2.

Harry Styles en As It Was. Als je hier al eens aan onze studio geweest bent, dan weet je dat hondjes meer dan welkom zijn. Zeker bij onze overburen hier op het plein. Maar hoe zit dat met zeehonden? Dat is voor zometeen.

0: genomineerd hè, voor VRT Zomerhit Bart Kael en Zot Verliefd. Deze zomer zijn er natuurlijk ook heel wat mensen aan het werk om onze vakantie een tikkeltje mooier te maken. DJ Andy ging onder andere een gesprekje aan met Jorrit Rotiers. Hij is dierenverzorger bij Sea Life hier in Blankenbergen en kreeg daar een unieke blik achter de schermen. Want tijdens het bezoekje vertelde Jorrit wat hij absoluut niet mag doen, of tenminste wat jij zeker niet mag doen als je een aangespoelde zeehond tegenkomt aan onze kust. Want dat ziet er allemaal heel erg schattig uit, maar goed bedoeld is niet altijd goed gedaan.
1: Wat je vooral niet moet doen is naar het zeehondje toe gaan. Veel mensen denken dat is een zeehondje schattig. Maar wat veel mensen vergeten is dat dat zeehondje ook scherpe tanden heeft. Mm. Veel mensen weten dat ook niet, maar die zeehonden die dragen eigenlijk of eventuele ziektes mee. Dus als je daardoor wordt er gebeten, kan je die ziektes ook zelf krijgen.
2: Ja.
1: En zeker laat je honden er ook niet mee spelen. Dat is ook iets.
2: Wordt dat gedaan?
1: Er worden heel veel hondjes losgelaten richting de zeehond, omdat ze denken, ga maar spelen. En dan krijgen we vaak ook zeehondjes binnen die gebeten geweest zijn door honden.
0: Dus mensen, je weet het wat te doen als je een zeehond ziet liggen op het strand. Ga daar niet naartoe en laat je hond daar zeker niet naartoe gaan. Hè?

0: Meer fijne zomerse tips, die hoor je dus elke ochtend hier bij Radio 2 aan Zee. Vanaf maandag dan is onze Anne Rijmen weer present vanaf 9 uur.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een

fenomeen op uit Nederland staat klaar. VRT Radio 2. Ja, ze maakt zo'n toffe liedjes, hè. Niet alleen deze Sugar Daddy, maar ze heeft zoveel toffe dingen gemaakt. Dit is Roxy Dekker.

Neil Young en Love is in the Air. Dat merk je hier in Blankenbergen ook soms. Mensen die spontaan beginnen te dansen. Misschien onderstaan er hier wel koppeltjes. En laat ons hopen dat het dan

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad Inferos.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
9: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
10: En een avonturenparcours.
8: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
11: Bellewaerde!
8: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Straks na 7 uur onder andere Duran Duran, ook muziek van Janet Jackson en de egeltrip van Aaron Blommaert. Die heb ik ook voor jou in petto.
14: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
15: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Oppositiepartij PvdA is niet te spreken over de plannen van de federale regering om de arbeidstijd flexibeler te organiseren. Daardoor zouden werknemers in de toekomst meer uren kunnen werken wanneer het drukker is en minder tijdens een kalmere periode. Volgens de uiterst linkse partij is dat een uitholing van de rechten rond de arbeidstijd. Werknemers zouden vrijwillig in zo'n systeem kunnen stappen, maar die vrijwilligheid is puur theoretisch, zegt PvdA-kamerlid Peter Mertens.
16: Het is niet zo eenvoudig om nee te zeggen. In de feiten zien we toch voornamelijk dat de meeste mensen onder druk, al of niet uitgesproken druk, toch meegaan in die vragen van de werkgevers om toch nog maar extra uren te kloppen. Ook om de mensen tegen zichzelf te beschermen, was er ooit die 40 uren week afgesproken en daarna de 38 uren week. Dus dat is een bescherming voor de mensen ook tegenover zichzelf om de gezondheid te respecteren van de werkkrachten.
15: Ook de vakbonden reageren afwijzend op de plannen. Werkgeversorganisatie VBO reageerde wel tevreden. Op verschillende plaatsen in Europa woeden nog steeds natuurbranden. Dat is onder meer het geval in Spanje. In het gebied ten noorden van Zaragoza in de provincie Aragon zijn sinds woensdag al 15.000 hectare in de as gelegd. Ook de enorme brand in het zuiden van Noorwegen, die meer dan 100 huizen heeft vernield, is nog altijd niet helemaal onder controle. En ook in de Schotse Highlands, in het natuurgebied de Cairngorms, woedt al 4 dagen een enorme natuurbrand. Daar zijn intussen al 400 hectare verwoest. Tadej Pogačar heeft de 14e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveen had aan de finish in de Vogezen ruim een halve minuut voorsprong op zijn ploegmaat Isaac Del Toro. Remco Evenepoel finishte als 5e. Een verslag van Christophe van de Goor.
17: Tadej Pogačar laat zelfs geen kruimels over voor de concurrentie, want in een korte en zware Vogese etappe probeerde Jonas Vingegaard de Sloveen onder druk te zetten op de laatste col. Dat bracht Remco Evenepoel wel in de problemen, maar Tadej Pogačar had nog voldoende energie in de tank om aan te vallen en soleerde naar zijn 4e ritzege al in deze Tour. Zijn ploegmaat Del Toro sprint op een 40-tal seconden naar de 2e plaats voor de Franse debutant Seik Sas en Vingegaard. Evenepoel kon zich in de laatste dalende kilometers wel nog herstellen, eindigde als 5e en blijft 3e in het klassement. Pogačar verstevigt uiteraard zijn leiderspositie.
15: En in de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de polepositie gepakt in de Grote Prijs van België. De Italiaanse WK-leider was op het circuit van Spa-Francorchamps sneller in de kwalificaties dan de Nederlander Max Verstappen en Charles Leclerc van Ferrari. Morgen wordt de Grote Prijs gereden. Die is live te volgen op VRT Canvas. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen. In het noordwesten is er vannacht wel kans op wat gedruppel. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag stilaan meer zon. Maxima van 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Maandag hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Radio 2.
6: Radio 2 aan Zee.
18: Karen Meijne.
13: We gaan nog een klein uurtje door tot 8 uur met nog een fijne vakantiejobtip. En waarom je morgen hier ook...

0: Duran en The Reflex. Elke week trekken we met de natuur aan de kust richting zee, duinen, op zoek naar de bijzondere dieren die onze Vlaamse kust hun thuis noemen. En woensdag had Anne een interessante gast over de vloer, Erik Striene van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. En samen gingen ze op ontdekkingstocht naar een vogel die veel mensen al gezien hebben, maar niet altijd herkennen. De sterren. Op het eerste gezicht lijkt dat een beetje op een meeuw, maar vergis je niet, sterren zijn elegante vliegers, een beetje kustacrobaten die echt indrukwekkende duikvluchten kunnen maken en dan voedsel uit de zee halen. En sommige soorten die leggen echt duizenden kilometers af tussen hun broedgebied en hun winterverblijf. Maar wat maakt die meeuwachtige vogel nu zo bijzonder? En waarom voelen sterren zich zo thuis aan onze kust? Dat vertelt Erik Striene dus.
1: Die sterren die is heel speciaal omdat die sowieso heel erg beschermd is in Europa. Dus ja, het gaat daar niet zo goed mee. Het is een zeer specialistische zeevogel die eigenlijk niet bij de mensen durft komen. En die ook heel specifieke eisen stelt aan waar dat die wilt broeden. Die meeuwen broeden overal. En die sterren die hebben echt heel specifiek speciale zanderige gebieden nodig.
0: Voilà, de sterren dat zijn eigenlijk een beetje de soort meeuwen van Plasgaat of Sint-Martenslaten, denk

Together Again, dat is toch eigenlijk ook een klein beetje naar de finale van het WK voetbal kijken. Dat kan morgen op groot scherm hier aan onze studio, want de Sportza zet zijn supporterszetel hier. Dus je bent morgen vanaf 7 uur welkom om op groot scherm te komen kijken naar Spanje tegen Argentinië. En dan hopen dat de beste mogen winnen, hè, voor wie je ook bent. Morgen dus vanaf 7 uur hier aan onze studio.

samen met Zoe Levi is hij ook genomineerd. Je hoorde Aaron Blommaert en Ego Trip, maar dan doen ze het onder andere met Tranen van Goud. Zometeen Toto en Hold the Line, maar eerst gaan we een beetje

Ja, als je er te lang blijft, dan word je een beetje gek. Misschien geldt dat ook wel voor ons hier in Blankenbergen. Dat zien we dan wel weer op het einde van de zomer, hè? Want we zitten hier nog altijd tot die finale van Zomerhit eind augustus. En jij bent meer dan welkom, hè? Vergeet vooral niet te stemmen voor een van jouw favorieten. 20 genomineerden zijn er op dit moment. Stemmen doe je gewoon via VRT Max.

Sugar Babes en Round Round. Deze week mag je weer fijne artiesten verwachten hier op ons podium, op ons dak in Blankenbergen. Christophe zal er zijn, Niels de Stadsbader, maar aanstaande dinsdag dan doen we wat speciaals, want dan is het natuurlijk de Nationale Feestdag. Berre die komt dan optreden. S'avonds, onze studio die blijft open tot middernacht. Er is ook vuurwerk, discobar Joosse komt en Tu Fabiola, die zullen ook hier zijn om 7:30 zal dat zijn. Hebben we trouwens een nieuwe single. Gaan we een beetje terug in de tijd met hun nieuwe single. Dit is Everywhere I Go. Flashback.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: En ondertussen staat Jaro hier in de studio bij mij en die hoort tegenwoordig heel graag dit liedje. En hij vroeg of ik dat eens wilde spelen. Ah wel, met heel veel plezier. Trouwens, als je ook verzoekjes wil aanvragen, dan kan je morgen bijvoorbeeld live naar onze studio komen. Want morgen voormiddag zit DJ Caroline hier. En dan kan je jouw plaatje live komen aanvragen. Of je kan nu nog even een berichtje sturen via onze Radio 2-app. Welk liedje, voor wie en waarom? Deze is voor Jaro. You know.

Speciaal voor Jarno. Deze Dirty Diana van Michael Jackson. Ja, die muziek, dat is helemaal terug in, hè, van Michael. VRT Radio 2. Daar hebben we als kind zo vaak op gemaakt.

0: geef me de grootste Belgische evergreens. En vlug.
1: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
0: Radio BNE, Belgische 40.
1: Stem nu op jouw favoriet.

0: Radio Bene. Radio 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor en de nooduitgang. Ook hij is genomineerd voor VRT Zomerhit. En stemmen, dat doe je nog altijd via VRT Max. Er zijn op dit moment nog altijd 20 artiesten in de running. En jij bepaalt uiteindelijk mee wie er met die felbegeerde Zomerhit-trofee gaat lopen. Hè. Is dat Meteor? Is dat K3? Is dat Barkael? Is dat Berre? Is dat Basserra bijvoorbeeld, winnaar van The Voice? Jij bepaalt het allemaal. Stemmen dus via VRT Max. En stemmen kan je dus nog doen tot eind augustus, dat de beste mogen winnen. Zo zeggen ze dat toch bij de verkiezingen altijd, hè?
1: Radio 2 aan zee.
2: Kaarnijn. VRT Radio 2.
0: Zo af en toe van die fijne, beetje grunge-rockerige muziek uit de jaren 90. Ah, daar kan je mezelf altijd een plezier mee doen. Zoals deze mooie. The Goo Goo Dolls en Iris.

Want het WK voetbal, dat kan je hier morgen op grootschermen komen bekijken. Dorian Ausums van Sporza strijkt hier neer met de supporterszetel. En ook jij bent van harte welkom om mee te komen kijken naar Spanje, Argentinië. Breng je eigen stoeltje mee en kijk mee op grootscherm met ons.

De komende dagen per trein spoort. Kom dan gerust af naar Blankenbergen, want er is hier altijd wel wat te beleven volgende week. Veel optredens en morgen niet te vergeten.

Moet ik even terugdenken aan The Voice van dit jaar. Daar deden twee jonge mensen mee. Italiaanse mensen die een duo vormden en onder andere dit liedje hebben gezongen. Ik was echt helemaal fan van hen. Enfin, het is ondertussen 8:05 geworden. Ja, ik moet gaan, maar ik ben morgen heel graag terug. Dit zijn de Gibson Brothers en Que Será Mi Vida. Veel plezier met Radio 2 Relax zometeen.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Ad in Veros.
4: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment
7: je
6: de max.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2 Zomerhit Mix.
8: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
9: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Alken in Limburg is vanavond een stille waken gehouden voor 4 van de 6 dodelijke slachtoffers na de brand eerder van de week in Brussel. Meer dan 500 familieleden, vrienden, collega's en buurtbewoners wandelden mee naar de industriezone van Alken. Het was een van de zaakvoerders die met 3 medewerkers om het leven kwam dinsdag. Aan het bedrijfsgebouw werden bloemen neergelegd. Afgelopen nacht is in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek een man omgekomen bij een schietpartij. De politie werd iets na middernacht verwittigd over het incident. Bij aankomst vonden ze een zwaargewond slachtoffer die later aan de opgelopen verwondingen is overleden. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Een onderzoek is opgestart. Voorlopig is niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld en of er een dader is opgepakt. In het belang van het onderzoek wenst het Brusselse parket voorlopig geen verdere commentaar te geven. In Hongarije heeft president Sudjok de grondwetswijziging bekrachtigd die zijn eigen ontslag regelt. De regering van de nieuwe premier Magyar had de wijziging begin van de week laten stemmen in het parlement. Al van bij zijn aantreden had Magyar het ontslag van de president geëist omdat die een aanhanger is van de vorige premier Viktor Orbán. Volgens de premier dient de president enkel Orbáns belangen en staat hij hervormingen in de weg. Door het bekrachtigen van de grondwetswijziging is de president vanaf morgen geen president meer. Mensenrechtenorganisaties in Hongarije zijn tegen de grondwetswijziging. De rechtsstaat wordt op deze manier nog meer bedreigd dan dat ze hersteld wordt, klinkt het. En Tadej Pogacar heeft de 14e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveen had aan de aankomst in de Vogese ruim een halve minuut voorsprong op zijn ploegmaat Isaac Del Toro. Remco Evenepoel finishte als 5e. Hij is blij dat hij na een lastige dag niet al te veel tijd verloor op zijn concurrenten.
10: Ik moet eerlijk zijn dat ik wel afgezien heb van de regen vandaag. Ik had best wel wat kou geleden, maar uiteindelijk mijn eigen ding gedaan op die slotklim ook. Het ging net even te hard voor mij en uiteindelijk pace ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel. Ik krijg naar mijn gevoel wel een sterke slotkilometer. Waar ik eigenlijk een beetje geblokkeerd sta tussen van de Shimano-auto en de organisatiewagen. Ik denk dat die mij wel een beetje hebben doen vertragen, maar uiteindelijk niet heel veel tijd verloren op de mannen die gevaarlijk zijn voor het podium.
9: Evenepoel staat 3e in het algemeen klassement op ruim 5 minuten van leider Pogacar. Vanavond tijdelijk bredere opklaringen. In het noordwesten is er vannacht wel kans op wat gedruppel. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag stilaan meer zon en maxima van 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws

0: 9 uur, Neil Goeiavond, 14 nieuws met Alette Korte. Bij een Iraanse beschieting in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. 1 is er nog vermist. Bij de aanval gisteren zijn er ook nog 4 gewonden gevallen. Ondertussen heeft de Iraanse geestelijke leider Mojtaba Khamenei de overeenkomst die met de Verenigde Staten was afgesloten opgeschort. Khamenei verspreidde vanavond een schriftelijke verklaring. De overeenkomst van vorige maand moest een basis vormen om tot een permanente vrede te komen tussen de VS en Iran. Maar nadat Iran vermoedelijk schepen in de straat van Hormuz beschoot, hervatte de VS begin van de week de aanvallen op Iraanse doelwitten. Khamenei schrijft nu dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump onder het akkoord waardeloos is gebleken. En hij waarschuwt de Amerikanen ook nog voor meer vergeldingsaanvallen. In Alken in Limburg is vanavond een stille waken gehouden voor 4 van de 6 dodelijke slachtoffers na de brand eerder van de week in Brussel. Meer dan 500 familieleden, vrienden, collega's en buurtbewoners wandelden mee naar de industriezone van Alken. Het was een van de zaakvoerders die met 3 medewerkers om het leven kwam dinsdag. Aan het bedrijfsgebouw werden bloemen neergelegd. Oppositiepartij Groen is kritisch voor de beslissing van de Vlaamse regering over de financiering van de regionale luchthavens. Die zullen de komende jaren dan wel minder subsidies krijgen, maar volgens Groen zal er nog te veel geld naar vloeien. Zeker nu luchtvaartmaatschappij TUI heeft beslist om de vluchten van op Deurne in 2027 stop te zetten. Parlementslid Bogdan van den Bergen.
1: Vanaf 2027 zal die 90% van haar passagiers verliezen. En toch zal die luchthaven gefinancierd worden. Ik heb de jaarrekening van de luchthaven van Deurne bekeken en daar staat een enorm som aan vorderingen open aan het Vlaams gewest. Ik heb ook gezien dat op de regeringstafel een dading ligt. En die dading die zal wellicht achterstallige subsidies terugbetalen.
0: In Meren in Oost-Vlaanderen is oud-wielrenner Lucien Van Impe in de bloemetjes gezet. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat hij de Ronde van Frankrijk won. Sindsdien heeft geen enkele Belg hem dat nagedaan. In Meren is de toerzege van Lucien Van Impe herdacht met muziek, interviews en de beelden van toen. Van Impe reageerde opgetogen.
2: Dank u. Hè.
3: Ongelooflijk. Ik geniet er ongelooflijk van. Ik had nooit gedacht dat ze nog een beetje vol gingen. Ja, het is 50 jaar. Hè. Wat denk je, dat gaat er een beetje vol zijn. Maar als je ziet, het is ongelooflijk. De mensen die genieten er nog altijd van. Hè. Ja, ik denk dat die mensen nog altijd dromen dat er toch een nieuwe gaat komen. En ik ook. Hè.
0: Vanavond tijdelijk bredere opklaring. In het noordwesten is er vannacht wel kans op wat gedruppel. Morgen start grijs met lokaal kans op wat lichte regen. Maar in de loop van de namiddag stilaan meer zon. 19 graden aan zee en tot 23 in het centrum. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Anne de Korte. Afgelopen nacht is in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek een man omgekomen bij een schietincident. De politie werd iets na middernacht verwittigd. Bij aankomst troffen ze een zwaargewond slachtoffer aan, die later aan de opgelopen verwonding is overleden. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Er is dus een onderzoek opgestart. Het is voorlopig niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld en of er een dader is opgepakt. In het belang van het onderzoek wenst het Brusselse parket voorlopig geen verdere commentaar te geven. De handtekening van de Amerikaanse president Trump blijkt waardeloos. Dat heeft de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei vanavond gezegd in een schriftelijke mededeling die hij verspreid heeft. Vorige maand ondertekenden de twee landen een voorlopig akkoord dat de basis moest vormen voor een permanente vrede. Maar maandag hervatte de VS de bombardementen op Iraanse doelwitten nadat Iran schepen in de Persische Golf onder vuur had genomen. Khamenei dreigt in zijn brief ook nieuwe vergeldingen aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelwitten in de regio. En bij zo'n aanval gisteren zijn alvast twee Amerikaanse militairen omgekomen. In Jordanië was dat. Een derde is nog vermist. Er vielen ook 4 gewonden. Dat heeft het Amerikaanse leger vanavond bekendgemaakt. In Canada reageert de minister-president van de regio Ontario boos op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over de bosbranden daar. Grote Amerikaanse steden als New York of Chicago zitten onder de smog door die enorme bosbranden in het buurland. Volgens Trump omdat Canada zijn bossen niet onderhoudt. De leider van Ontario stipt aan dat Canada al vaak is gaan helpen bij branden in de Verenigde Staten, want dat is wat buren doen.
1: That's what neighbors do. Right, you don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn, and we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be.
0: In de Canadese provincie Ontario staat op dit moment liefst 655.000 hectare natuur in brand. In het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux uitgepakt. Het is vorige week uitzonderlijk verhuisd vanuit Frankrijk. Vanaf september kan het publiek het bekijken. Meer uitleg door Christine Bonneure.
2: Et voilà, het transport van deze kostbare vracht is gelukt. Onder toezicht van de Franse minister van cultuur, Pégard, is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgespreid in het British Museum. Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
3: It's our responsibility, this generation's responsibility, to do what previous generations have done, which is look after this tapestry.
2: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt, wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
0: En in het tennis heeft Hanne van de Winkel zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Istanbul in Turkije. In de halve finale won ze in 2 sets van de Russische Zakharova. Morgen neemt ze het in de finale op tegen een Thaise. Het zou voor Van de Winkel de 2e WTA-titel zijn. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. Morgen start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen dan tot 22 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ja, in al onze dromen stak de sleutel op het slot. Want ik wil

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen. Of volg

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alette Korte. In Alken in de provincie Limburg hebben meer dan 500 mensen deelgenomen aan een stille waken vanavond voor de Limburgse slachtoffers van de Oxybrand dinsdag in Brussel. Bij die brand lieten 6 mensen het leven. De 4 die vanavond op de waken zijn herdacht werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken. Veel inwoners zijn nog steeds in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
1: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè, die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
0: Aan het gebouw van het bedrijf waar de 4 werkten werden bloemen neergelegd. Op het wereldkampioenschap voetbal zijn Engeland en Frankrijk zo net aan de kleine finale begonnen. Dat is de wedstrijd om de 3e plaats. Tussen de verliezende halve finalisten dus. Bij Frankrijk staat Didier Deschamps voor de laatste keer langs de zijlijn als bondscoach. Deschamps was 14 jaar lang trainer van Les Bleus en werd wereldkampioen in 2018. Voorlopig is er nog niet gescoord in de wedstrijd. En een veelbesproken onderwerp tijdens dit WK waren de verplichte drankpauzes halverwege de speelhelften, de zogenoemde hydration breaks. De Wereldvoetbalbond FIFA bekijkt of het ook de opvolgende WK's die verplichte drankpauzes gaat inlassen. Dat heeft Arsène Wenger, hoofd voetbalontwikkeling van de FIFA, verteld vanavond op een persconferentie. De Fransman beseft dat veel fans geen fan waren van die pauzes, maar denkt niet dat het invloed had op de resultaten.
2: Sometimes people didn't like it, and we have to analyze after the World Cup what is the impact. It didn't look to me that it changed the results, but we are here to serve people who watch football, and we'll come to the conclusions after the competition.
0: Na het WK zal er dus in het belang van de supporters een beslissing vallen, zegt hij nog. En in Brussel is de jaarlijkse Zuidvoor van start gegaan, samen met de Antwerpse Sinkse Voor, de grootste kermis van het land. Nog tot 23 augustus kan je naar de meer dan 130 attracties tussen de Hallepoort en de Anderlechtse Poort.
3: Brusselse folklore brengt mensen samen, maakt de stad leuker en alles beter.
4: Het is een van de beste kermissen van het jaar. Dat is een zeer belangrijke kermis.
5: Heel leuk, altijd fijn. De opening van de kermis is altijd het moment van het jaar eigenlijk. Ja. Lekker eten, moule parquet eten straks sowieso. Goustillons bij de korte en een pintje natuurlijk.
0: De Zuidvoor in Brussel is al aan zijn 146e editie toe dit jaar. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen. Temperaturen tussen 9 en 16 graden. Morgen start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

Je luistert nog tot middernacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain Korte. In Alken in de provincie Limburg hebben meer dan 500 mensen vanavond deelgenomen aan een stille waken voor de Limburgse slachtoffers van de Oxybrand dinsdag in Brussel. Bij die brand lieten 6 mensen het leven. De 4 die vanavond op de waken zijn herdacht, werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken dus. Veel inwoners zijn nog steeds in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
1: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè, die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
0: Aan het gebouw van het bedrijf waar de 4 werkten werden ook bloemen neergelegd. De handtekening van de Amerikaanse president Trump blijkt waardeloos. Dat heeft de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei vanavond gezegd in een schriftelijke mededeling die hij verspreid heeft. Vorige maand ondertekenden de twee landen een voorlopig akkoord dat de basis moest vormen voor een permanente vrede op termijn. Maar maandag hervatte de VS de bombardementen op Iraanse doelwitten nadat Iran schepen in de Persische Golf onder vuur had genomen. Khamenei dreigt in zijn brief ook nieuwe vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelwitten in de regio. En bij zo'n aanval vrijdag zijn alvast 2 Amerikaanse militairen omgekomen in Jordanië. Een derde is er nog vermist. Er vielen ook 4 gewonden. Dat heeft het Amerikaanse leger vanavond bekendgemaakt. In Canada reageert de minister-president van de regio Ontario dan weer boos op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over de bosbranden daar. Grote Amerikaanse steden zoals New York en Chicago zitten onder de smog door de enorme bosbranden in het buurland, volgens Trump, omdat Canada zijn bossen niet onderhoudt. De leider van Ontario stipt aan dat Canada al vaak is gaan helpen bij branden in de Verenigde Staten, want dat is wat buren doen, zegt
2: That's what neighbors do, right? You don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn. And we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be.
0: In de Canadese provincie Ontario staat op dit moment liefst 655.000 hectare natuur in brand. In het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux uitgepakt. Het is vorige week uitzonderlijk verhuisd vanuit Normandië in Frankrijk. Vanaf september kan het publiek het gaan bekijken daar in Londen. Christine Bonheure.
3: Et voilà.
4: Et voilà. Het transport van deze kostbare vracht is gelukt. Onder toezicht van de Franse minister van cultuur, Pégard.
5: On voit bien que toutes les précautions ont été prises.
4: Is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgespreid in het British Museum. Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
6: You know, it's our responsibility, this generation's responsibility, to do what previous generations have done, which is look after this tapestry.
4: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt, wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal spelen Frankrijk en Engeland op dit moment de troostfinale. Dat is de wedstrijd tussen de verliezende halve finalisten, om het brons dus. En bij de rust staat het 0-4 voor Engeland. Jawel, bij Frankrijk is het de allerlaatste wedstrijd voor Didier Deschamps als coach. Hij was 14 jaar lang trainer bij Les Bleus en werd in 2018 met Frankrijk wereldkampioen. Maar het lijkt dus een afscheid in mineur te worden voor Deschamps. 0-4. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen. Temperaturen tussen 9 en 16 graden. Zondag start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen. En temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Hongarije heeft president Sólyok de grondwetswijziging bekrachtigd die zijn eigen ontslag regelt. De regering van de nieuwe premier Magyar had de wijziging begin van de week laten stemmen in het parlement. Al van bij zijn aantreden had Magyar het ontslag van de president geëist, omdat hij een aanhanger is van de vorige premier Viktor Orbán. Volgens de premier dient president Sólyok enkel Orbáns belangen en staat hij hervormingen in de weg. Door het bekrachtigen van de grondwetswijziging is de president vanaf morgen geen president meer. Mensenrechtenorganisaties zijn tegen de grondwetswijziging. De rechtsstaat wordt op deze manier nog meer bedreigd dan dat ze hersteld wordt, klinkt het. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd. Het is al de 8e nacht op rij. De aanvallen zijn een reactie op een Iraanse aanval in Jordanië gisteren, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen en een derde vermist raakte. De Iraanse leider Khamenei reageert scherp op de escalatie. Hij noemt de handtekening van president Trump waardeloos. Vorige maand sloten de twee landen nog een voorlopig vredesakkoord. Khamenei dreigt nu met nieuwe vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelwitten in de regio. In Brussel is de jaarlijkse Zuidvoor van start gegaan, samen met de Antwerpse Sinkse Voor, de grootste kermis van het land. Nog tot 23 augustus kan je naar de meer dan 130 attracties tussen de Hallepoort en de Anderlechtse Poort.
1: Brusselse folklore brengt mensen samen, maakt de stad leuker en alles beter.
2: Het is een van de beste kermissen van het jaar. Dat is een zeer belangrijke kermis.
3: Heel leuk, altijd fijn. De opening van de kermis is altijd het moment van het jaar eigenlijk. Ja. Lekker eten, moule parquet eten straks sowieso. Croustillons bij de korte en een pintje natuurlijk.
0: De Zuidvoor in Brussel is al aan zijn 146e editie toe dit jaar. Op het wereldkampioenschap voetbal hebben Frankrijk en Engeland zo net de troostfinale gespeeld. Dat is de wedstrijd tussen de verliezende halve finalisten, om het brons dus. En het was een erg vermakelijke wedstrijd met zowaar 10 doelpunten. In de eerste helft speelde Engeland de Fransen van de mat 0-4 bij de rust. Maar Frankrijk maakte er weer een wedstrijd van en de eindstand is 4-6 voor Engeland. Engeland haalt dus de derde plaats op het WK. Voor de Fransen was het de allerlaatste wedstrijd voor Didier Deschamps als coach. Hij was 14 jaar lang trainer bij Les Bleus en werd in 2018 met Frankrijk wereldkampioen. Eerst veel wolken vannacht, nadien opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. De dag start zwaar bewolkt, met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer en meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 8.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: twee uur. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Engeland de troostfinale gewonnen van Frankrijk. Het werd 6-4. Het verslag is van Jonathan met de Penningen.
1: Je ziet het toch heel vaak op zo'n WK dat de troostfinale ook een wedstrijd is met een bedroevelijk niveau. Dat was hier defensief gezien niet anders, maar in de aanval werden we wel getrakteerd op een doelpuntenfestival. Engeland ging volop voor de Franse vernedering en stond nog voor de rust 0-4 voor, onder meer door twee goals van Saka. Frankrijk kwam dan wel de kleedkamer uit met nieuwe moed, dichtte de kloof tot 3-4. Kylian Mbappé maakte er daarvan 2 en wordt zo de voorlopige topschutter op het WK met 10 doelpunten. Maar een gelijkmaker kwam er nooit. Een tegendeel, het zou dus nog 6-4 worden voor de Engelsen. De wedstrijd met de meeste doelpunten op het WK en het wordt dus brons voor Engeland. En bij Frankrijk zwaait bondscoach Didier Deschamps nu officieel af na 14 jaar, maar wel zonder afscheidsmedaille.
0: De echte finale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië wordt vanavond om 9 uur onze tijd afgetrapt. De Brusselse brandweer en de dienst voor dringende medische hulp gaat dinsdag op de nationale feestdag staken. De vakbonden roepen alle medewerkers op om thuis te blijven tot ze een officiële oproep krijgen. Ze zijn ontevreden over personeelstekorten op de wachtposten en verplichte overplaatsingen die zonder overleg worden opgelegd. Ook het verlies van 2 feestdagen en een nieuw evaluatiesysteem liggen moeilijk. De bonden verwijten de directie en de politiek dat ze eerdere beloftes niet zijn nagekomen. Het conflict sluimert al langer. Eind vorige maand kondigde de brandweer al een nationale staking van onbepaalde duur aan. In Alken, in de provincie Limburg, hebben meer dan 500 mensen deelgenomen aan een stille waken voor de Limburgse slachtoffers van de Oxybrand